0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10:00 meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald.

0: Zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Maandag 21 september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Fijne vakantie gehad.
3: Heerlijke vakantie
2: gehad. Mooi. Goed te horen. Dan kun je er weer fris tegenaan.
3: Zeker.
2: Het sluiten van het Twentekanaal, daar gaan we het vanochtend over hebben. Deze zomer door de droogte. Je weet het, dat komt door de sluis bij Eefde. En die had al lang aangepast moeten worden.
3: Ja, we gaan het ook hebben over andere dingen. Want er zijn in onze provincie veel te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens.
2: Het begint vandaag een nieuwe vaccinatieronde voor COVID.
3: En we kijken nog even terug op die spectaculaire overwinning van FC Twente op PSV.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag. En heel veel lekkere muziek. Niet meer alleen uit de jaren 80, maar uit alle decennia. Hoor je tot 9 uur bij ons in...
1: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Is vast uit de jaren 80, denk ik trouwens. Deze van Madonna, Open Your Heart.

0: 7 minuten over 6, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, de acceptatie van homoseksualiteit is onder Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Jarenlang nam de acceptatie juist toe. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Bij het dorp Blankenham in de gemeente Steenwijkerland is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En we blikken zometeen nog even terug op de Hellendoorn rally van afgelopen vrijdag en zaterdag. Daar kwamen ook dit jaar weer heel veel mensen op af.
0: Wat valt er dan op in de kranten? We zien een fotootje voor op NRC van Ed Sheeran. Hij heeft een rapper uit zijn voorprogramma gehaald omdat hij pro-Palestijnse zaken zei. Hij gaat nu door het stof naar die Palestina-rel. Bij zijn eerste optreden bood hij zijn excuses aan. Er is van alles misgegaan. Zijn band is opgestapt. Andere voorprogramma's zijn ook opgestapt. Waren er allemaal niet blij mee.
1: Ja, ik heb de beelden van gezien. En hij wil juist geen activistische muzikant zijn. Maar ja, nu ontkomt hij er eigenlijk.
0: Nou is hij het wel. Ja.
1: Nu is hij het wel, inderdaad. Ja. Dus daar gaan we zeker nog meer over horen. Ook meer over Malieveld-rellen natuurlijk. Telegraaf meldt dat woede na veldslag op het Malieveld. De roep om maatregelen klinkt na de veldslag van afgelopen zaterdag in Den Haag, waarbij agenten werden aangevallen door relschoppers bij een demonstratie op het Malieveld. De Nederlandse politiebond eist hard optreden.
0: Ja, dat is misschien wel iets wat ook opvallend is in de kranten. Dit nieuws ontbreekt op de voorpagina's van NRC, Trouw en de Volkskrant. Allemaal niet. Okay. Klein inzetje op NRC. Demonstratie Den Haag liep uit de hand. Sek. Nou, droger kun je het niet maken volgens mij. Dus zij hebben het niet op de voorpagina. Misschien is dat wel goed ook.
1: Ja.
0: Nou, weet maar nooit. Dan de opening van de Volkskrant. Acceptatie van homoseksualiteit. Benjamin zei het net ook al, onder jongeren is scherp gedaald. Ja, dat is toch wel reden tot zorg.
1: Ja, en terwijl dat de afgelopen jaren juist toenam, hè, die acceptatie. Ja. Ander nieuws dan, Tabansia meldt dat. Dankzij topjaar scoort Twente als wijnregio. De druivenpluk is van start gegaan voor Twentse wijnboeren. En het lijkt erop dat het toenemende aantal Twentse gaarden van een topjaar kan spreken. Dat zet de regio meer en meer op de kaart als wijnstreek.
0: Nou, de druiven zijn daar niet zuur.
1: Nee.
0: Wat gebeurt er dan vandaag in onze provincie en daaromheen? Nou, Enschede doet vandaag mee aan de landelijke vuurwerkcampagne. Lever je vuurwerk in. Vandaag een mobiel inleverpunt in de stad. Dat inleverpunt is steeds in een andere gemeente. Actie van het ministerie van Justitie en Veiligheid is gekoppeld aan het afsteken van het landelijk vuurwerkverbod. Want als je dan toch geen vuurwerk meer mag afsteken, kopen of bezitten, dan kun je maar beter het inleveren, is de gedachte.
1: Ja, en er begint vandaag een nieuwe prikronde tegen corona. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. Er worden dus een stuk minder vaccinaties gezet nu. Die inkrimping van de doelgroep volgt op een advies van de Gezondheidsraad, die geadviseerd heeft de vaccinaties te beperken tot die 70-plussers.
0: Het kabinet komt vandaag met plannen om de woningbouw te versnellen. Ministeriële Taskforce Versnelling Woningbouw komt daarvoor met een actieplan. We hebben er net al iets over gezien. Het zijn vooral plannen die al wel bekend zijn, maar ze komen het vandaag wel presenteren.
1: Zo is het. Dan de week tegen pesten begint vandaag. Thema dit jaar is een plek voor iedereen, toch?
0: Mooi. Ja. Militairen oefenen vanaf vandaag in en rond Dinkeland. 11e afdeling rijdende artillerie gaat het in het gebied verkenningsacties uitvoeren en zich verplaatsen, want ze zijn rijdend, richting Vliegveld Twente.
1: En dan de cultuurprijs Overijssel 2026. Die wordt vanavond uitgereikt in Theater De Spiegel in Zwolle. De winnaars zijn al bekend. Acteur Lau Steenbeke krijgt de cultuurprijs en singer-songwriter Miga uit Zwolle de talentprijs. Het programma voor vanavond is voor een deel samengesteld door de beide winnaars.
0: En daar hoor je morgenochtend dan weer meer over. Ja, het is echt gewoon toeval, de niet-activistische Ed Sheeran. Hij stond gewoon in de lijst met Azizam.

0: Christians hoorde je en Harvest for the World.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we om ruim 17:15 iets uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin.
2: Ja, ik heb het AD voor me. We zeiden het net al. Influencers doen homo-acceptatie bij tieners kelderen. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is in 4 jaar tijd gekelderd. Nog maar 22% van de jongens staat er positief tegenover. Ook gaat het opvallend veel slechter met het mentale welzijn van meisjes op de middelbare school. De uitkomsten zijn zorgwekkend. Dat concluderen onderzoekers naar aanleiding van het nieuwste onderzoek naar de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in Nederland. Het onderzoek wordt sinds 2001 elke 4 jaar uitgevoerd onder leerlingen uit groep 8 van de basisschool en uit het voortgezet onderwijs. Door onder meer de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een van de opvallendste uitkomsten is de enorme daling van de acceptatie van homoseksualiteit. Er is sprake van een duidelijke trendbreuk. Bij jongens op de middelbare school kelderde het aandeel met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% in 2021 naar 22% dus vorig jaar.
0: Ja, 11 tot 16-jarige jongens en meisjes zien het steeds vaker als vies.
2: Tja.
0: Homoseksualiteit. Ook een grote pagina, groot in NRC. We zien een regenboog zebrastreep die ook alweer besmeurd is. In dit geval is het in Papendrecht, maar in Deventer, weet ik, is dat ook al een paar keer gebeurd. Ook rechtspolitici, met name extreemrechtse politici die regelmatig afgeven op homoseksualiteit, worden als oorzaak gezien. Discussie over de lentekriebels, die volstrekt onterecht werd gevoerd, onder meer ook door de BBB. Dat helpt allemaal niet in het verbreiden van de tolerantie.
2: Nee, inderdaad. Dan naar de Telegraaf, want ik had het er net al kort even over die rellen op het Malieveld, want er is woede na die veldslag. De roep om maatregelen klinkt na de veldslag van afgelopen zaterdag in Den Haag, waarbij agenten dus werden aangevallen door relschoppers bij die demonstratie. De Nederlandse politiebond eist hard optreden. Het is volslagen idioot dat agenten worden aangevallen, belaagd en met geweld geconfronteerd worden, terwijl ze de openbare orde handhaven en een demonstratie proberen mogelijk te maken. De politie Den Haag gaat op zoek naar de grootste relschoppers en sluit nieuwe arrestaties zeker niet uit.
0: Opnieuw rellen bij het protest. Dit gaat natuurlijk mis, hè? Zeggen ME'ers. Die zagen het natuurlijk al aankomen. Dat is de kop in NRC. 2 pagina's daarover met veel foto's met veel Nederlandse vlaggen daarbij. Politie met honden. Een jaar na de extreemrechtse geweldorgie liep het opnieuw uit de hand. Hooligans zochten de confrontatie met de politie. Ja, je kunt het aanzien komen.
2: Ja.
0: Het is ook gewoon geen nieuws meer. Je moet je wel afvragen, inderdaad, moet je dit toestaan? En dan gaat iedereen, ik hoorde het gisteravond aan de talkshows weer, ja, demonstratierecht, demonstratierecht. Deze mensen zijn tegen de democratie. Doe dat dan niet. Ja, sorry hoor. Laat ik dan nu mijn mening maar er eens over geven.
2: Ja, dat mag zeker.
0: Dat mag eigenlijk niet. Maar ik doe het toch.
2: Je doet het toch. Gewoon lekker even jezelf laten gaan natuurlijk. Ja. Ander goed nieuws dan. We zeiden net al, Tubantia mailt dat dankzij topjaar Twente scoort als wijnregio. De druivenpluk is van start gegaan voor Twentse wijnboeren. En het lijkt erop dat het toenemende aantal Twentse garen van een topjaar kan spreken. Dat zet de regio meer en meer op de kaart als wijnstreek. Waar de streek de voorbije periode werd geteisterd door de gevolgen van klimaatverandering, uitzonderlijke droogte, een gesloten Twentekanaal, profiteerde wijngaarden nu wel volop. Want de vele zonuren en de karige hoeveelheid neerslag waren dus goed voor de witte en rode druiven die op steeds meer plekken in Twente groeien. Afgelopen woensdag nog volgde de bevestiging. Op de wijnkeuring van de Lage Landen kregen Esker wijn uit Langeveen en Wijngaard Hof van Twente uit Bentelo gouden medailles.
0: Kijk.
2: Laatstgenoemde met 3 wijnen maar liefst. Esker wijn met 1 wijn minder, maar de Langeveense Gaat kreeg ook nog een ereprijs voor beste wijngadenier van de keuring 2026.
0: Goed, dat zijn flessen om in de kelder te zetten bij je noodpakket voor 8 dagen. Want 3 dagen is voor instituut Klingendaal te weinig. 8 dagen voedsel, hallo.
2: Dat is veel.
0: Moet je een hele kast voor kopen volgens mij. Maar goed, daar komen we nog over te spreken. In oktober hebben wij ook weer een week over de weerbaarheid. Staat dat centraal, de weerbaarheid van Overijssel en van de Overijsselaars natuurlijk. Ja, jij was al bij goed nieuws, maar ik heb nog wat slecht nieuws. Want er is weer nader onderzoek gedaan naar vapen. Nou, eruit is gekomen, vape is een cocktail van chemisch afval. En dat rook jij gewoon naar binnen. Jongeren vapen nog evenveel als voor het smaakjesverbod. Blijkt uit cijfers die vandaag verschijnen in een vape-lab. Kijken onderzoekers wat het betekent voor hun gezondheid. Vapes zijn een soort van afvoerputjes. Het klinkt niet heel optimistisch. Nee. Nikkel, ijzer, chroom, metalen in de gloeidraad die daar normaal in zitten, die worden dan door jongeren, als het jongeren zijn, die vapen geïnhaleerd.
2: Ja, eerst was het allemaal ga over op de vape, want die sigaretten zijn allemaal niet goed. Nu blijkt het toch allemaal dat de vape misschien nog wel slechter is dan de sigaret eigenlijk, hè?
0: Nou.
2: Van een vape lab gaan we naar de prefab, want de helft van de nieuwbouwwoningen moet voortaan uit de fabriek komen. Binnen 4 jaar moet de helft van alle nieuwbouwwoningen uit de fabriek rollen. Het is een van de manieren waarop het kabinet het tempo van de bouw wil opschroeven. Om dat mogelijk te maken gaat het mes in allerlei regels en procedures. Het bouwen van nieuwe woningen gaat op dit moment veel te langzaam. Een van de oorzaken is het gebrek aan personeel op de bouwplaats. Door grote delen van het huis al te maken in een fabriek kan een huis met minder mensen in elkaar worden gezet. Maar ja, voordat Nederland kan overschakelen op massale prefab-bouw moeten eerst de bouwregels worden aangepast.
0: Ik wou net zeggen, daar heb je niet zomaar weer een vergunning voor, nee, natuurlijk. En dat moet je ook willen, want het moet een investering op lange termijn zijn. Afijn, afijn. Veel meer bouwplannen van het kabinet ga je vandaag ook horen. Tot zover de ochtendkranten. Mooi nummer is dit van Marcone, Walkin' in Memphis.

0: the cat. And sure, he's a cat. En daarmee is het precies 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: De acceptatie van homoseksualiteit is onder Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Jarenlang nam de acceptatie juist toe, maar nu dus niet meer. Waar 78% van de meisjes op de middelbare school in 2021 nog positief keek naar homoseksualiteit, was dat vorig jaar nog maar 51%. Onder jongens was dit 40% in 2021. Vorig jaar is het bijna gehalveerd naar 22%. Volgens een hoogleraar komt het niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren werd seksuele diversiteit namelijk vaker ter discussie gesteld door invloedrijke personen. Bij het dorp Blankenham in de gemeente Steenwijkerland is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De persoon werd daarna door de politie meegenomen. Om welke reden is nog niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. En de Helenoorn Rally is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. En dat was ook dit weekend te merken langs het parcours. Duizenden bezoekers zagen op vrijdag en zaterdag een spectaculaire rallywedstrijd.
2: Het is heel mooi, sensatie, het publiek. Heel mooi. Ieder jaar komen we terug.
3: Geweldig. Geluidje is zo mooi, hè? Dat maakt het mooi.
4: Ik ben heel erg fan van Porsche en van raceauto's. Dus dit is gewoon, ik moest kijken. Ja, ik moest kijken.
1: Uiteindelijk won Gregor Münster uit Luxemburg. En op oost.nl is een uitgebreide samenvatting en fotoreportage te zien. En ook voor het allerlaatste nieuws in Overijssel, daar kun je ook naar kijken op oost.nl. En natuurlijk in de app van RTV Oost.
0: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
5: Goedemorgen Marcel.
0: Goed weekend gehad?
5: Ja, prima weekend.
0: Mooi.
5: Jij ook?
0: Ja, ik ook. Maar het weer dacht ik, moi, winderig is mij vooral bijgebleven.
5: Ja, het klopt.
0: Zo, gisteren met name.
5: Een stevige noordwestenwind gisteren. Ja. Gisteren wel een beetje zon en zaterdag weer wat bewolking. Er waren twee verschillende gezichten wat dat betreft. Maar ja, het hield niet over. Anderzijds, we zitten natuurlijk ook in de laatste 10 dagen van september.
0: Zo is het.
5: Dus we moeten ook niet... Ja,
0: nee,
5: normaal,
0: nee, we mogen niet mopperen. Koud was zeker niet.
5: Koud was zeker niet. En normaal deze tijd van het jaar, dan is het in de middag 18 graden. Even voor de beeldvorming. Dus die temperatuur begint echt wel in te leveren. Kijken nu buiten, dan is het half tot zwaar bewolkt. Er zit wat hoge bewolking, middelbare bewolking, temperatuur zo 12 graden. Opvallend de barometer, die stond gistermorgen om deze tijd op 1017 hectopascal. Momenteel 1028, erg hoog voor de tijd van het jaar. Dus er ligt wel een hoog drukgebied in de buurt, maar hij ligt net nog wat verkeerd. Hij ligt bij het westen van Frankrijk. Met die noordwestenwinden komt het dan vochtige lucht van de Noordzee binnen. Maar vandaag wel een droge dag. Velden, hoge middelbare bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Ook ruimte voor de zon, zeker wel. En die temperatuur, ik zei dat al normaal is 18 graden. Maar vanmiddag tikken we toch de 19 tot 20 graden aan. Met een wat afnemende wind. Dus vanmiddag een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Dus wat dat betreft een redelijke maandag. Start van de werkweek.
0: Ja, mooi. En hoe ziet die rest van die werkweek er dan uit? Wat van week hebben wij voor de boeg?
5: Een vrij rustige week in de meeste gevallen. Dat hoort wellicht in de buurt. Morgen ook. Maar vanavond vannacht hebben we eerst een aantal opklaringen. Koelt af 9 tot 10 graden. Morgen ligt het hoogdrukgebied boven onze omgeving. Nou, dan zou je zeggen, nou, dan hebben we een zonnige dag. Maar dat valt dan een beetje tegen. Want een zwak warmtefront die als ware ingesloten door het hoogdrukgebied komt morgen precies boven Overijssel te liggen. Dus die lucht is morgen wel vochtig. Dus vrij veel wolken. Aandeel van de zon is beperkt. Temperatuur morgen toch 18 graden. Is het precies het normaal. Wel op de meeste plaatsen droog. Weinig wind. Een hele rustige dag. Die eigenlijk al echt wel een beetje bij de herfst thuis hoort. Want heb je zo'n situatie midden in de zomer. Ja, dan brandt die zon de bewolking voor een groot deel weg. En dat zal morgen niet lukken.
0: Nee.
5: Denk woensdag wel een zuidenwindje, meer zon, temperatuur zo gemiddeld zo'n 20 graden. Misschien eind van de dag een enkele bui. Een kleine storing komt eraan en de nacht naar donderdag toe. Die is donderdagochtend misschien nog een bui, maar daarna wordt het weer droog. En dan hebben we donderdag 18 graden. En vrijdag en zaterdag warmt het weer op richting de 20 tot 21, misschien wel 22 graden. Dus op zich een hele aardige week. Maar strak blauw is het niet. Het wisselt elkaar een beetje af.
0: Klinkt een beetje als het weer dat we kunnen verwachten voor eind september.
5: Klinkt als september.
0: Ja, klinkt als september. Mooi Gert, spreek ik je zo dadelijk weer. Jij klinkt als Gert trouwens.
5: Ja, heel goed op te horen.
0: Heel goed. Over een uur hoor je Gert dus weer.

0: Taylor Swift om ruim 10 minuten over 6:30 op Radio Oost. I knew it, I knew you.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor de sport, tijd voor een terugblik op het afgelopen voetbalweekend. Met natuurlijk Benjamin, die prachtige overwinning van FC Twente.
2: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Een enerverende wedstrijd kun je het ook wel noemen. FC Twente won gistermiddag van landskampioen PSV. Twente wist in de slotfase de wedstrijd om te draaien en de winnende goal te maken. Het werd uiteindelijk 3-2. Robin Pruppen was trots op de vechtlust die Twente liet zien.
3: Ja, wilskracht. We waren als team aan het jagen, aan het duelleren. Ik vond niet dat we heel goed aan de bal waren of zo. Maar het is wel dat we de energie achter leggen. We hebben veel lange ballen gespeeld, dat wel. Maar veel in de tweede ballen konden we daarna van doorvoetballen. En vanuit daar creëerden we toch aardig wat mogelijkheden. En dat zag je in de tweede helft. Voelde je al, dit kan gaan werken. Ja.
0: Straks na 7:00 nog meer reacties na Twente. En ook met Tuin van Wissing gaan we nog even nabeschouwen. Dan Go Ahead Eagles pakt op bezoek bij NEC een punt in Nijmegen. Go Ahead kwam al snel op achterstand, maar kwam ook heel snel weer langzij. Go Ahead speelde zo voor de derde keer op rij gelijk, terwijl het de betere ploeg was. Daar baalt trainer Jozef Oosting zo langzamerhand wel van.
4: Weet je, je bent dan zo dominant en wij laten ze dan leven. En dat is iets wat we wel moeten gaan leren. En daarom is het ook zo jammer dat er zo'n break komt. Hè, nu, je zit in een bepaald ritme, je zit in een bepaalde vastigheden. Maar goed, uiteindelijk wel tevreden nogmaals met de manier van voetballen. Alleen niet met de uitslag, want ik vind dat we ons tekort doen.
2: Ja, dan PEC Zwolle. Het is helaas niet gelukt voor die club om zich te revancheren voor de pijnlijke thuisnederlaag van afgelopen week. PEC was niet opgewassen tegen FC Groningen en gaat met een ontzettend zuur gevoel de lange interlandperiode in. In Groningen werd het 3-0 voor de thuisploeg. Trainer Henry van der Vecht moet er maar in berusten.
5: Het is een forse uitslag en dat maakt het inderdaad pijnlijk. Ik vond wel dat we in ieder geval meer aandeel hadden en beter voor de dag kwamen. Maar dat was niet zo moeilijk ten opzichte van Feyenoord. Maar dat was in ieder geval een goede reactie. Ik vond wel dat we te weinig overtuigend waren aan de bal. En dat we daar ook al weinig konden creëren aan de voorkant. En dat we niet sterk genoeg waren om Groningen pijn te doen om vandaag een resultaat te halen. En dat is wel tegenvallend.
0: Ja, dan had de eerste divisie. Daar liep Heracles vrijdag de eerste nederlaag op. Daarmee dus ook het eerste puntenverlies van het seizoen. Kreeg vooral in de eerste helft bij de nummer 2 Almere City wel veel kansen. Maar schoot hem er niet in. In de slotfase deed de thuisploeg dat wel. Trainer Vincent Heilman van Heracles maakt zich er niet al te druk om.
6: Als je hier wordt weggespeeld, dan ga je met een heel ander gevoel naar huis toe. En dan denk je echt van, ik heb vandaag hetzelfde Heracles gezien als in de afgelopen 6 weken. Het enige verschil is, wij hebben onze kans niet afgemaakt. En de enige kans die hun gekregen hebben, die is erin gegaan vandaag. En Fabian heeft ons de afgelopen weken heel vaak in de 1-1 gered. Ja, nu valt hij een keer binnen.
0: En dan zit hij erin.
2: Zo simpel is het.
0: En dan is het 1-0 voor de tegenstander. Jammer. Want we hadden de perfecte score. Maar dat is doorbroken. Ja, het is nog niet altijd vol te houden natuurlijk.
2: Heb je het allemaal gezien? Zat je voor de tv?
0: Deels.
2: Voor de radio? Waar heb je geluisterd?
0: Gekeken, geluisterd. Al dat soort dingen. Okay, meer.
2: Van genoten dus.
0: Zeker. En straks na 7:00, zoals ik zei, 7:30 meer over FC Twente en de overwinning op PSV. Was dat niet bizar?
2: Oh.
0: Nee hoor. Twente was gewoon beter. Gisteren. Here's OMC.

0: Bluff, samen met Nielsson en Mannenharten. Om 6 minuten voor 7 op Radio Oost. Wat gaat er vandaag gebeuren in en rond onze provincie?
1: Nou, het heeft onder andere met vuurwerk te maken. Want Enschede doet vandaag mee aan de landelijke campagne Lever je vuurwerk in. Er is vandaag een mobiele inleverpunt in de stad. De actie van het ministerie van Justitie en Veiligheid is gekoppeld aan het landelijk vuurwerkverbod. Want ja, als je dan toch geen vuurwerk meer mag afsteken, kopen of bezitten, kun je het maar beter inleveren, is de gedachte. En dan zonder dat je een boete krijgt. Na Enschede volgt ook Deventer en Zwolle.
2: Leverjevuurwerkin.nl.
0: Juist, zo
1: duidelijk.
0: Vandaag begint een nieuwe prikronde tegen corona. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. Dus een stuk minder vaccinaties worden er nu gezet. Inkrimping van de doelgroep volgt op een advies van de Gezondheidsraad. Die vindt vaccinaties dat die te beperken zijn tot 70-plussers. Eerder konden ook 60-plussers en zwangere vrouwen de vaccinatie ophalen.
1: Ja, het kabinet dan komt vandaag met plannen om de woningbouw te versnellen. De ministeriële Taskforce Versnelling Woningbouw komt daarvoor met een speciaal actieplan. Premier Jette en minister O'Sullivan van Wonen zijn vandaag op een bouwplaats in Harderwijk.
0: Week tegen het pesten begint vandaag. Thema: een plek voor iedereen, toch? Behalve als je homoseksueel bent, blijkt uit onderzoek. Er wordt deze week aandacht gevraagd voor een sociaal veilig schoolklimaat aan het begin van het schooljaar.
1: Ja, Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft vandaag uitleg bij het rapport Kinderen in Nood. Dat gaat over de onveiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. De OVV concludeert dat daar zo'n 7000 kinderen opgroeien in onveilige omstandigheden die hun ontwikkeling ernstig bedreigen. De onderzoeksraad adviseert de minister van Asiel en Migratie om direct de acute problemen van kinderen in de asiel noodopvang aan te pakken.
0: Militairen oefenen vanaf vandaag in en rond Dinkeland. De 11e afdeling rijdende artillerie gaat in het gebied verkenningsacties uitvoeren en zich verplaatsen richting vliegveld Twente. Dat doen ze dus met voertuigen. Ja, ze zijn rijdend. Die kun je dan ook tegenkomen, zowel overdag als 's nachts. Oefeningen zijn juist in bewoond gebied om militairen daar ook op voor te bereiden.
1: Ja, dan de cultuurprijs Overijssel 2026. Die wordt vanavond uitgereikt in Theater De Spiegel in Zwolle. De winnaars die zijn al bekend. Acteur Lau Steenbeke kreeg de cultuurprijs en singer-songwriter Miga de talentprijs. De cultuurprijs is ingesteld door het Cultuurfonds Overijssel en de provincie. Het programma voor vanavond is voor een deel samengesteld door de beide winnaars en wordt gepresenteerd door José de Bruin.
0: Jazeker. Waar radiopresentatoren al niet goed voor zijn. Ten slotte, dan is het de laatste dag dat je kunt meepraten over de nieuwe eurobiljetten.
1: Nou ja.
0: Ik had daar eigenlijk niet van gehoord, maar ik las het dat het berichtje dat het vandaag de laatste dag was. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen al gepresenteerd. Allemaal gebaseerd op Europese cultuur, rivieren en vogels.
1: Echt heel mooi.
0: Je kunt vandaag nog een enquête in,

Straks hoor je meer op Radio Oost over parkeerplekken voor vrachtwagens en vrachtwagenchauffeurs. Dat klinkt als niet zo belangrijk, maar dat is het wel. Want die chauffeurs moeten wel erg slapen. Zeker met de rij- en rusttijdenwet. En wij hebben in Overijssel te weinig van die plekken. En daarom staan ze soms gewoon op de snelweg. En dat is niet de bedoeling.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De acceptatie van homoseksualiteit is onder Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Bij Blankenham is een auto gisteravond uit de bocht gevlogen en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En ook dit jaar kwamen er weer duizenden bezoekers op de Hellendoorn Rally af. Een uitgebreide samenvatting vind je op oost.nl. En daar vind je ook al het andere laatste nieuws in onze provincie.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7:00.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
3: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz

0: minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
1: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen met Oost.
3: En zo dadelijk op Radio Oost hoor je dat we in onze provincie te weinig parkeerplaatsen voor vrachtauto's hebben. En dat heeft gevolgen voor de chauffeurs die natuurlijk de rij- en rusttijdenwet in acht moeten nemen en ergens moeten slapen. En dan soms hun vrachtauto maar op een afrit moeten zetten. Of zelfs op de vluchtstrook van de snelweg.
4: Inderdaad, we gaan het ook hebben over het voetbalweekend. Doen we met onze sportverslaggever Tijmen en de burgemeester van de dag natuurlijk. Dat is vandaag Judith Compagne van Zwarte Waterland.
3: En kijk even achterom, Benjamin, als we naar buiten kijken.
4: Het is ontzettend donker.
3: Nee, nog iets verder, achterom, daar. Nog wat een prachtige roze, oranje lucht. Ja. Je moet echt even naar buiten gaan.
4: Oh ja, ik moest er inderdaad nog
3: verder omdraaien. Inderdaad.
4: Dankjewel, Annie. Willen missen dit.
3: Ja, het zijn hele mooie zonsopgangen. Maken wij mee. Dus dan weet je dat ook alvast. Muziek help je daar ook bij die zonsopgang. Je krijgt zo muziek van Cat's Eye en Bruce Springsteen.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Die maandag is begonnen met Bruce Springsteen en Hungry Heart.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 op deze maandag, de 21ste van september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: FC Twente wist landskampioen PSV gisteren te verslaan. En vrachtwagenchauffeurs hebben in Overijssel een probleem.
3: Er zijn namelijk veel te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Vooral 's avonds en 's nachts langs de A1 en A28 is dat het geval. Chauffeurs kunnen maar moeilijk een parkeerplek vinden.
4: It's not enough parking in Nederland. Yes, it's really a problem to find any place. The biggest problem is on the week from Monday to Friday, when the traffic is really big on the roads. So we should stop about 5 o'clock to find a place on the parking. After 5 o'clock, 6 o'clock, it's a really big problem for drivers to find the best and safe place.
5: Mijn man had maar eenvoudig geen andere mogelijkheid.
0: Ja, geen andere mogelijkheid hebben ze soms om dan maar op een af- of uitrit, op- of afrit te gaan staan of op de vluchtstrook. En vooral door de week is het lastig een parkeerplek vinden. Chauffeurs moeten om 5 uur al stoppen, want anders vinden ze geen plekje meer voor de nacht. Gevolg is dat dus van dat tekort aan parkeerplaatsen. Het blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie. We gaan er zo over praten met gedeputeerde Hoogland.
3: Acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak, onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
6: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
3: Ja, om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
0: In een enerverende wedstrijd won FC Twente gistermiddag van de landskampioen PSV. Twente wist in de slotfase de wedstrijd om te draaien en de winnende goal te maken.
7: PSV moet heel erg oppassen. Hier gaat Weidman. De weg is nog heel lang. Weidman, maar dat doet hij heel goed. En dat doet hij fantastisch zelfs. FC Twente zorgt voor de eerste nederlaag voor PSV dit seizoen. Na een geweldige voetbalmiddag in Enschede.
8: I'm very happy. I'm very happy. I think people also are happy. I don't know if I'm the happiest, but I'm happy. A long run with no idea what I will do at the end. Just take the ball, go for it, run. I see Younes on my right. Opponent are coming back. I need to protect my ball. En at some point, like I said, you arrive in front of the goal. So then you have to finish it, stay calm and score the goal.
0: Dawida Weidman scoorde de winnende, de 3-2. En was daarmee zeer happy. Hij werd de matchwinner voor Twente.
3: Ja, Wout Weghorst zorgde op zijn beurt dan weer voor veel onrust voor de goal van PSV. En maakte de 2-2. Hij is blij met het spel van Twente.
9: Ja, was een hele mooie. Ja, ik denk dat we vandaag als team wel echt gestreden hebben. Echt een elftal hier hebben gezien vandaag. Wat echt van de eerste tot de laatste seconde alles aan heeft gedaan om een resultaat te halen. Zo hebben we ook gewisseld. Uiteindelijk maak je dan die gelijkmaker. En ook daarna kiezen we er ook vol voor om door te gaan voor de 3 punten en de overwinning. En ja, dan uiteindelijk dwing je het ook af.
0: We praten straks door na 7:30 over Twente. Dan gisteren, het was al wel even slikken. Na ruim 50 jaar stopt Paul Hanen als de stem van Bert uit Sesamstraat.
10: Na de dood van Wim D. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert. Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
11: Hé, hey Bert, word wakker, Bert.
10: Waar ben je nou, Ernie?
0: Ja.
10: Ik mis je.
0: Oh. Dat is wel heel verdrietig. Ja, ook de stem van Grover zal dus nu een andere worden. Grover en Super Grover. Na al die jaren wil Paul Hanen dus ook een nieuw talent een kans geven. Hij is wel betrokken en blijft betrokken bij de zoektocht naar die nieuwe stem.
3: Dat is dan wel weer mooi. En tot slot de Hellendoorn Rally. Die is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. En dat was ook dit weekend weer te merken langs het parcours. Duizenden bezoekers zagen op vrijdag en zaterdag een spectaculaire rallywedstrijd.
12: Het is een heel mooie sensatie. Het publiek, heel mooi. Ieder jaar komen we terug.
13: Geweldig. Geluidjes zo mooi, hè?
2: Dat maakt het mooi.
13: Ik ben heel erg fan van Porsche en van raceauto's. Dus dit is gewoon, ik moest kijken. Ja, ik moest kijken.
3: En uiteindelijk won Gregor Munster uit Luxemburg.
14: We zijn super content. Top weekend. Super sfeer met alle toeschouwers. Een top organisatie. Alles is super goed verlopen. Leuke proeven. Dus ja, eerste keer in Nederland. En we zijn er heel blij mee.
15: Van de Euro-Hamilton-rally.
3: Een uitgebreide samenvatting en fotoreportage, dat vind je dan weer op oost.nl.
0: En zoals gezegd, zo dadelijk praten we door over de vrachtwagenparkeerplaatsen.

0: Eddie Swims en Mr. Know It All. 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. En we zeiden het net al, er is een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Overijssel. Probleem speelt vooral in de avond en de nacht natuurlijk, vooral langs de snelwegen A1 en A28. Parkeerplaatsen staan vol, met het gevolg dat chauffeurs die willen uitrusten, moeten uitrusten, zelfs uitwijken naar de vluchtstrook en de op- en afritten.
1: Die vaartijd gaat uit, dan kom ik niet hierher zum Beispiel. En dan moet ik halt schauen, wo ik stehe, op irgendeinem Feldweg oder Industriegebiet, wo ja auch viele verboten sind inzwischen.
2: Sometimes we stop on the dangerous places, you know, like the on the exit to parking or exit to motorway.
0: Ja, Duitse chauffeur zegt, hij moet dan uitwijken naar industrieterreinen of landweggetjes. En daar zijn ook al vaak verboden. Dus daar mag je dan weer niet stoppen. De andere chauffeur geeft aan dat het gewoon gevaarlijk is. Op- en afritten, daar moeten ze soms op parkeren. Want ze dienen zich aan de rij- en rusttijden te houden. Erwin Hoogland, gedeputeerde van Overijssel. Meneer Hoogland, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, onderzoek van de provincie heeft dat uitgewezen, dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Rijkelijk laat, denk ik?
3: Nou, wij monitoren al een tijdje het aantal parkeerplaatsen. Dat doen we regelmatig. En we zien en zagen die opbouw wel komen. Als je kijkt in 2024, zeg maar op rijksniveau, dat er eigenlijk voor Overijssel niet genoteerd stond als te weinig parkeerplaatsen, maar op bepaalde plekken wel. Zoals bijvoorbeeld bij de Poppen, de Bolder en het Vilsveld. En op de A28 bij de Marken. En maken we dus ook duidelijk aan hangen bij het Rijk.
0: Ja. Maar goed, wij maken het ook iedere ochtend. Heel vroeg rijden wij naar Hengelo natuurlijk nog in het donker. Dan staan er ook veel hele grote vrachtwagens op veel te krappe parkeerhaventjes langs bijvoorbeeld de N35. Het is overal dringen.
3: Ja, het is omdat met name langs de A1, dus langs de snelweg, te weinig parkeerplaatsen zijn. En dat, zoals net ook al in de quote van de vrachtwagenchauffeur werd aangegeven, dan wijken ze uit buiten de A1. Ja, dan komen ze op de onderliggende wegen terecht.
0: Ja, ontstaan natuurlijk ook gevaarlijke situaties door. Dat moeten we niet hebben.
3: Nee, dat is waar. En dat is ook een reden waarom wij onder andere in het verleden al de truckparking bij de A1 Deventer hebben geüpgrade. Hebben aangepakt. En we zijn ook met het Rijk bezig. Wij kunnen als provincie niet alleen betalen. Het Rijk heeft vorig jaar volgens mij in de begroting enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. En we maken dat stel keer aanhangig. Alleen het is wel een breed probleem in Nederland.
4: Hoeveel plekken komen we tekort?
3: Het zijn er ongeveer 600 wat we nu hebben berekend. Het is natuurlijk altijd plus of min een aantal. Maar dat is het aantal wat we met name rond die A1 en A28 tekort komen.
0: Ja. En wat gaat u er gaan doen? Want zomaar een parkeerplaats erbij bouwen, dat gaat ook niet.
3: Nee, nou, zoals ik net al aangaf, we zijn natuurlijk met het Rijk in gesprek over waar kunnen we dat doen. Frans op de Bult is bijvoorbeeld nog een plek waar nog een stuk uitbreiding kan als je praat over de A1. Maar daar heb je natuurlijk ook met de toerit daar naartoe. Dat levert ook een stuk overlast op. Dus we zullen dat gewoon even stuk voor stuk moeten bekijken van oké, waar kunnen we uitbreiding doen en hoe gaat dat? Wat natuurlijk ook niet meegeholpen heeft, is de grenscontroles, waardoor er ook veel tijd was. Maar dat is nou een keer de situatie zoals die op dit moment even was tussen Duitsland en Nederland.
0: Ja, maar goed, bij de Lutte blijft die grenscontrole dus. Hè? Dat moet u toch ook wel enigszins rauw op het dak gevallen zijn. Overal op andere plaatsen gaat die weg, maar daar blijft die.
3: Ja, dat...
0: Ik hoor u zuchten.
3: Ja, nou, kijk, er zijn een aantal dingen waar ik echt helemaal niets aan kan veranderen. Dit is gewoon een keuze van de Duitse regering. Maar natuurlijk ben ik daar niet blij mee, omdat het gewoon ook de logistiek stokt weer. En logistiek is wel de levensader van onze economie. En daar moeten we zuinig op zijn.
4: En we zitten ook nog met de energietransitie, las ik over, dat het probleem daardoor eigenlijk nog groter wordt wat betreft de parkeerplekken voor de vrachtwagens.
3: Ja, dat klopt. Want wat je ziet is dat er natuurlijk steeds meer elektrische vrachtwagens komen. Misschien komen er ook nog vrachtwagens op waterstof. Er zijn er al een paar. En die moeten natuurlijk ook kunnen tanken. Nou, dat is ook niet ruim bezaaid. En dus daarom zijn we bezig, ook via het regionaal mobiliteitsplan van de provincie, om te kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Maar ook dat kunnen we weer niet alleen, want die praat je echt over forse bedragen. En dat moeten we echt samen met het Rijk doen.
0: Ja, het Rijk dat 80 miljard tekort komt, hè, voor infrastructuur. Ik denk niet dat parkeerplaatsen voor vrachtwagens bovenaan het lijstje staan.
3: Daar ben ik ook bang voor. Maar we gaan dat doen wat we kunnen doen. En daar waar het nood het hoogst is, met die pakwas eerst aan.
0: Goed. Meneer Hoogland, dat u wil bevinden. Nog even over een andere zaak. Het gaat ook over transport tenslotte. Hoorden wij van het weekend dat het gemaal bij de sluis bij Eefde, belangrijk voor het Twentekanaal, al lang niet meer voldoet aan de eisen. En weliswaar is gerenoveerd, maar op een verkeerde wijze. Zodat het in de toekomst nog wel vaker voor kan komen. Geld voor een nieuw gemaal is er al helemaal niet. Wat is uw reactie daarop? Want dat is natuurlijk wel heel slecht voor de economie van Twente.
3: Ja, ik was daar ook redelijk door geschokt. Natuurlijk, er zijn plannen vanuit Rijkswaterstaat om zeg maar de verbeterde pompen aan te brengen, zodat we die bij laag water in de IJssel niet in een van de sluizen moeten hangen.
0: Nee.
3: Maar ik denk dat de kern van het probleem is eigenlijk, los van de renovatie of de vernieuwing van de sluis bij Eefde, is dat de waterstanden in de IJssel erg laag zijn. En die waren dramatisch laag deze zomer. Vorige zomer zijn we er net aan voorbij gezeild. 2022 was het dramatisch laag. Dus ik kan me alleen maar voorstellen, dit gaat in de toekomst nog veel vaker een probleem opleveren. En dan moeten we echt serieus plannen maken hoe wij het Twentekanaal bevaarbaar houden. Want het is wel onze binnenvaartsroute om de haven van Twente bereikbaar te houden.
0: Ja, daar gaan we straks over praten om 7:15 met de baas van de Port of Twente. Maar ja, dat lage water, dat stond al in rapporten die weliswaar nog niet openbaar waren. Maar het was al bekend dat dat zou gaan voorkomen en vaker zou gaan voorkomen. Dan is er toch iets niet goed gegaan.
3: Nee, maar dat is ook de waarschuwing die wij in het verleden natuurlijk een aantal keren genegeerd hebben, is dat de Rijn en de zijrivier, de IJssel, natuurlijk een regenwaterrivier geworden is en geen gletsjerrivier. En dat betekent zeker in drogere periodes dat we er steeds vaker mee te maken gaan krijgen. En dat nood wordt dus hoog. En ook daar, ja, dat klinkt raar, maar klinkt flauw. Moeten we weer met Rijkswaterstaat en dus het Rijk in gesprek. En daar is geen geld. Alhoewel, hij heeft er wel op de lijst staat, zoals ik heb begrepen, voor aanpak. Dus in die zin heb ik dan al wel goede hoop op.
0: Ja, en ga ik weer zeggen dat infrastructuur, het ministerie, al 80 miljard tekort komt. En zo draaien we in een kringetje. Maar goed, het zal toch opgelost moeten worden, meneer Hoogland.
3: Dat is waar. En er moeten gewoon keuzes gemaakt worden. Die keuzes hoeven wij als provincie niet alleen te maken. Dat moeten we met z'n allen doen. Ja, en er zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat er andere projecten misschien wel moeten schuiven ten gunste van de sluis bij Eefde.
0: Ik hoor het alweer.
3: Voelt u de discussie aan?
0: De N35, ik hoor het alweer, meneer Hoogland. Nou,
3: daar kan ik niks over zeggen.
0: Nee, dat weet
3: ik. Daar gaat het ministerie over.
0: Nee, precies. Maar goed, wij als gebruikers daarvan voelen de bui alweer hangen. Afijn, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan.
3: Graag gedaan. Prettige dag verder.

0: zeg. De soft, simple rockers van Styx hadden één nummer één hit in 1979 van het album Cornerstone. Was dit Babe.
1: Heerlijk.
0: Zeker. Moet even tot rust komen. Ja. Straks gaan we nog even napraten over FC Twente PSV gistermiddag. Het werd een mooie middag in de Goalsvesten. Daarvoor uit hoor je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Half acht geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
4: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak? Onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
5: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
4: Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit. Bij het dorp Blankenham in de gemeente Steenwijkerland is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De persoon werd daarna door de politie meegenomen. Om welke reden is nog niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Vanaf vandaag kun je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren bij speciale inleverpunten in onze provincie. Alle soorten vuurwerk zijn welkom en er geldt geen maximum voor de hoeveelheid die je mag inleveren. De inleveractie heeft te maken met het landelijke vuurwerkverbod dat eraan komt. De overheid wil voorkomen dat vuurwerk dat straks verboden is bij mensen thuis blijft liggen. Bij het Diekmanterrein in Enschede kan vandaag als eerste vuurwerk worden ingeleverd. Morgen kan het in Deventer en zaterdag in Zwolle. En er begint vandaag een nieuwe prikronde tegen corona. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. De inkrimping van de doelgroep volgt op een advies van de Gezondheidsraad. Eerder konden ook 60-plussers en zwangere vrouwen de vaccinatie ophalen. De Gezondheidsraad stelt dat het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterftegevallen door COVID-19 is afgenomen. De risico's hangen vooral samen met de leeftijd van de patiënten. Het risico op een ziekenhuisopname neemt vooral toe vanaf 70 jaar. Afgelopen jaar haalden zo'n 2,2 miljoen Nederlanders de vaccinatie op. Ruim 40% van de doelgroep toen. Meer hierover na 8 uur. En meer hierover lees je ook op oost.nl of in de app van RTW Oost.
3: En voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen Marcel.
3: Ja, nu zijn er wel heel veel foto's binnengekomen. Nou, en het is een rijk palet aan kleuren bij de zonsopgang. In de foto van Kees bij Hasselt zien we vooral oranje tinten, geel en oranje. Rika uit Hasselt, daar is de lucht vooral, de wolken met name paars gekleurd. Bij Hilbert zien ze er dreigend donkerblauw en grijs uit. En Jacqueline, die heeft ook een paarse ondertoon. Daar is het ook nog vrij dreigend bij de zonsopgang. En bij Yveske is het helemaal een pimpelpaars spektakel. De zon opgomt. Het is wel bijzonder. En bij ons, we keken net even verbazingwekkend naar buiten. Nu zien wij vooral grijze wolken.
7: Beetje saai nu.
3: Maar het was roze, oranje, geel, ja. Alles door elkaar. Het was prachtig.
6: Ja, hier eens gelijk. Zin omgeven Kampen, een prachtige zonsopkomst. En ik kreeg ook inderdaad nog een foto binnen een Enschede West. Wijster, net in Drenthe. Ik zag ook een paar foto's van binnenkomen. Kortom, een echt kleurenspel. En dat is echt prachtig. Dat hoort ook een beetje bij de fase van de maand. Hè. Of van het jaar, september. Want de zon die komt op 7:50 ongeveer. Nou ja, daar zijn al heel veel mensen wakker. En dan krijg je dat verschijnsel. Dat doe je midden in de zomer rond de klok van 5:00. Dan zul je min of meer hetzelfde zien. Mits zijn natuurlijk een mix van zon en wolken. En dat zie je terug op de satellietfoto's ook. Een mix van zon en wolken. Dat is ook de trend voor vandaag. Dat betekent dus vandaag regelmatig zon. Er trekken velden hoge bewolking over. Middelbare bewolking over. In de loop van de ochtend zul je zien dat er een aantal stapelwolken gaan ontstaan. Het is ook een dag met een trend van een afnemende wind. Gisteren stond er een stevige noordwester. Vandaag een matige noordwester maximaal. Vooral in de middag eventjes, maar dan neemt hij vanavond weer af. En temperaturen vandaag zo'n 19 tot 20 graden. Dus een aardige septemberdag.
3: Zeker. En hoe ziet de rest van de week er dan uit?
6: We hebben te maken met een hoge drukgebied. De baan is het erg hoog. Mensen moeten maar eens kijken thuis. Van 1028, misschien nu al wel 1029 hectopascal. Dat is hoog voor de tijd van het jaar. En dat vertaalt zich in een rustige avond en nacht. 9 tot 10 graden, weinig wind dus. En morgen ligt dat hoge drukgebied min of meer bij ons in de buurt. Dan zou je droog en zonnig weer verwachten. Maar er zit een zwak warmtefront in. Stelt weinig voor. In die zin dat hij geen regen produceert. Maar hij is wel vrij veel vocht aanwezig. En dat vertaalt zich morgen in vrij veel bewolking. Het aandeel van de zon is beperkt. Temperatuur morgen onder die bewolking toch een graad of 18. Met weinig of geen wind. En woensdag gaat die wind even naar het zuidwesten toe. Dan komt de zon er weer af en toe bij. En dan zitten we rond de 19 tot 20 graden. Eind van de dag een bui. Donderdag een noordwestenwind met eerst nog een bui. Dan weer droog met 18 graden. En waarschijnlijk vrijdag, zaterdag weer zuidenwinden. Met oplopende temperaturen van boven de 20 graden.
3: Mooi. Gert, dankjewel. Tot over een uur spreek je nog een keer. Dan de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de gebruikelijke plekken. N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 5 kilometer en een kwartier aan vertraging. N36 Ommen richting Almelo tussen Almelo en Wierden. 5 kilometer en 6 minuten. N50 in beide richtingen dicht. Vanaf de A28 naar Kampen. 8 kilometer en een kwartier vertraging. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28 4 kilometer en 5 minuten extra reistijd.

0: Queen hoort hier en de Killer Queen.
1: De Oosttribune.
2: Dus dit is schitterend gedaan. Daar ook zo Wout Weghorst. Hier komt de 2-2. Wout Weghorst. En dan is er in de omschakeling heel veel ruimte voor Twente. PSV krijgt de kans op 2-3. Maar hier komt Twente. En dit kan de kans op 3-2 worden. Wijdman, Wijdman doet het. Wijdman doet het. Wijdman doet het. Wijdman doet het. Oh!
3: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Er komt allemaal bier over ons heen.
3: Ja, ja, ja. We doen de capuchon wel even op.
2: Ja.
3: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: De grolsvesten op zijn kop. De grolsvesten in extase.
1: Sporten met Tijmen.
0: Nou, nou, Tijmen, dat was wat, hè.
4: Ja, het was wel een middagje.
0: Ja, een hele leuke wedstrijd, toch?
4: Ja, echt een wedstrijd. Een heerlijke pot. Twente op voorsprong, daarna PSV in een hele sterke fase. Twee schitterende treffers. En daarna die slotfase van Twente met twee fantastische goals.
0: Ja, waaronder eentje van Wout Weghorst. Laten we daarmee beginnen. Hij maakte de gelijkmaker. Ik dacht van, hij gaat zich het echt wel laten zien nadat hij niet door de bondscoach was geselecteerd. Dacht jij dat ook niet?
4: Ja, nu haalt hij uit zichzelf altijd wel de motivatie, hoor. Hij wil ook echt wel wat met Twente bereiken dit seizoen. Ja. Hij hield daar wel rekening mee dat hij niet geselecteerd zou worden voor de nationale selectie. Dus ik weet niet of daar nu echt de brandstof vandaan kwam. Maar Wout Weghorst was niet eens geweldig in het eerste uur. Maar daarna, ja, hij was los. Hij maakte een prachtige goal. Maar hij was ook bezig om dat elftal over het, ja, over de finish te slepen, te sleuren. Hij was aan het werken. Het was echt een genot. Het was echt een heerlijke wedstrijd. We kregen dus ook echt. Het was echt letterlijk zo dat Jan van Staal op een gegeven moment de capuchon opdeed vanwege het bier. Want iedereen was in een soort van, ja, vreugde-explosie beland. Het paste helemaal in die middag. Want PSV had ook kunnen winnen. Maar Twente deed het.
0: Ja. En Weghorst zei het zelf ook, het was niet alleen Weghorst, het was het hele team. Dit was echt een teamprestatie.
4: Ja, absoluut. Nou, en de maker van de 3-2 moeten we ook wel even benoemen. Hoor. Wijdman, de oude Wijdman, de Fransman, die een rush heeft van nou 70, 75 meter. En ja, hem dan ook nog zo koelbloedig afrond. Dat was echt iets heel bijzonders om te zien. Wijdman, die vorig jaar eigenlijk geregeld wisselspeler was, is nu een van de betere spelers bij FC Twente. Dus ja, het valt allemaal een beetje in elkaar. Begin van het seizoen was er heel veel chagrijn. Maar daar was gisteren helemaal niets meer van te merken. Er was echt iets van vrolijkheid. Twente supporters die ik in maanden niet zo gelukkig heb gezien. Want PSV, de laatste 7 keer hadden ze gewonnen van FC Twente. Dus dit heb je dan ook weer even nodig eens in zoveel jaar. Dat je zo'n overwinning boekt die je even markeert van, hey, we waren erbij.
5: Ja, je noemde het chagrijn net al. Ik wilde er net over beginnen inderdaad. Het is dan een mooi toekomstbeeld de komende wedstrijden in ieder geval voor FC Twente.
4: Ja, en dan ga je nu op vakantie, want de competitie ligt eventjes stil.
0: Ja.
4: En dat is ergens wel een beetje jammer voor Twente, maar ja, het is dan ook wel even lekker. Als je dan teletext 819, ik ben nog zo'n oude klassieke reactionair die nog op teletext kijkt. En dan zie je toch Twente in de top staan. En het is gewoon een hele leuke competitie geworden. En ja, Peter Bos met dat bedrempelde gezichtje van hem. Ja, dat is echt, zo'n bedrukt mondje heeft hij dan. Ja, dat maakt het dan ook wel weer leuk voor de hele Eredivisie. En Twente gaat gewoon meedoen. Niet zozeer om de titel, hoor, echt niet. De top 3 is denk ik dit jaar wel te sterk. Maar met AZ zijn dit wel, ja, de twee subtoppers die het de topploegen echt heel moeilijk kunnen gaan maken dit jaar. En dat blijkt. Gisteren in de goalsvesten zag je echt een regerend landskampioen die afgetroefd werd door ook, ja, de middelen die FC Twente dit jaar tot zijn beschikking heeft. En dat in de interactie met het publiek. Ja, het was een heerlijke voetbalstrijd.
0: Juist. De andere clubs, daar was ook het nodige chagrijn. PEC kon de nederlaag van Feyenoord niet te boven komen. Zit echt in de hoek waar de klappen vallen.
4: Ja, een busje opgewacht, hè?
0: Ja.
4: Herrie rot op, schaam je kapot. Dus het was nachtwerken aan de ceintuurbaan te Zwolle. En daar stonden, nou, wat zal het zijn, 150 supporters. Gerry Hamstra, de technisch directeur, moest met ze in gesprek. Ja, dat zijn de klassieke reacties van supporters als het even wat minder gaat bij PEC Zwolle. En het gaat even wat minder, want de laatste wedstrijden zijn weinig hoopgevend. Zwolle staat 16e onder de streep. En dus zal het daar tijdens de interlandperiode houden, onrustig zijn en blijven. Ik heb nog niet het idee dat er ingegrepen gaat worden, maar er moet wel echt wel iets gaan veranderen.
0: Ja, de twee wedstrijden na die interlandperiode zijn cruciaal. Daar ook wel wat zagrijnig. Go Ahead speelt steeds beter, maar wint niet.
4: Ja, dat is een beetje het verhaal van Go Ahead. Drie gelijke spelen op een rij. Vier in totaal al. Kampioen der gelijke spelen op dit moment. En ja, je hebt de tijd nog meegemaakt dat je twee punten voor een overwinning kreeg en één punt voor een gelijk spel.
0: Ja, zo oud ben ik. Ja,
4: dan kon je nog wel eens een keer een gelijk spel hebben als je mee wilde doen om de prijzen of om de Europese tickets. Maar met deze verhoudingen lukt dat niet. En ja, Go Ahead Eagles had gisteren ook de beste kansen in Nijmegen. Was geen grootse wedstrijd. Maar ze hebben eigenlijk al zes punten weggegooid de afgelopen week. En anders hadden zij ook gewoon echt meegedaan in de top van de Eredivisie.
0: Ja, en dat is dan net weer zuur en jammer. En dan één stapje lager, Heracles verloor de eerste wedstrijd. Maar zit niet gelijk in zakken dassen.
4: Nee, en was ook beter. En kreeg de beste kansen. Onterecht. Staan nu op 18 punten. Niet meer de foutloze koploper. Almere City is dus dichterbij gekomen. Maar nog steeds staat het elftal van Vincent Helman bovenaan. Geen enkele reden tot paniek. Maar ja, ze zullen toch wel enigszins chagrijnig in de bus richting Almelo zijn gegaan. Omdat ze gewoon hadden moeten winnen in Almere. Ja. Niet gebeurd, maar ook niet getreurd. Want Heracles gaat echt wel de beste ploeg blijven, denk ik, in de keuken. Televisie.
0: Mooi. Niet gebeurd en niet getreurd. Tijmen, dank je wel. Dat wordt weer een mooie Oosttribune. Later.
4: Het is bijna poëzie op de vroege ochtend.
0: Nou, zeg. Je gaat jezelf. Onderverstijg jij jezelf weer, Tijmen. Dank je wel.
4: Ja, zal de omgeving zijn. doei.
0: Gelukkig inspireren we elkaar nog.
6: Radio Oost. Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Deze week Miss Montreal.
6: Groot. Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Miss Montreal heeft de nieuwe oogst voor deze week te pakken. Het heet Groot, het nummer van Miss Montreal. Je hoort het uitgebreid bij heel veel radioprogramma's. Tot en met vrijdagmiddag.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Je hoort nu de burgemeester van de dag. Iedere werkdag, maandag tot en met donderdag, bellen wij een Overijssels burgemeester. Op maandag is dat Judith Compagnier, de burgemeester van Zwarte Waterland. Mevrouw Compagnier, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, we beginnen maar even met slecht nieuws. Hadden wij in Overijssel de gemeenten Borne, Oldenzaal en Hardenberg als zogenaamde weigergemeenten, die te weinig doen volgens de spreidingswet. Uw gemeente is erbij gekomen.
2: Klopt. En ik zeg meteen dat dat woord weigergemeente niet klopt.
0: Ja, dat zeggen ze allemaal.
2: Niet voor Zwarte Waterland.
0: Nee.
2: Ja, het is zo.
0: Oh, het is zo. Wat is er dan aan de hand?
2: Het is echt zo. Nou, in ons coalitieakkoord, in het bestuursakkoord die de partijen die de verkiezingen hebben gewonnen hebben opgesteld, daar staat wel duidelijk in dat we wel degelijk asielzoekers gaan opvangen. In ons geval gaat het dan om 126 vluchtelingen. Daar is ook vorige week al met de gemeenteraad beeldvormend over gesproken. Dus de raadsleden mochten vragen stellen aan de wethouder en aan het college. Wat wij nu voor hebben liggen is, zoals we dat noemen, een afwegingskader met uitgangspunten waaraan locaties moeten voldoen. En dat moet uiteindelijk leiden tot een besluit van het college over die locaties komend voorjaar. En dat is de planning. Maar daarmee voldoe je niet aan de wettelijke eis die door het ministerie gesteld is. Want dan had het eerder dit jaar al gemoeten. En dat is domweg niet gelukt omdat we die locaties niet zomaar voor handen hebben. Nee. Dus er staat wel degelijk we gaan voldoen aan de wet. Maar dat is nu nog niet het geval. En dan kan je dus zomaar onder actief toezicht komen te staan.
0: Ja, dan stijg je een treetje op de escalatieladder, zoals dat heet.
2: Ja.
0: Moet je uitleg geven. En die uitleg die is ook wel van belang, denk ik, mevrouw Compagnier. Want u doet nu net alsof het plotseling moet. Maar dit zag u natuurlijk wel aankomen.
2: Ja, en het is alleen de vraag, merk ik bij meer gemeenten, wanneer ga je dat treetje hoger? Want dit ambtelijke gesprek, treden 2 heet dat dan, heeft onlangs nog plaatsgevonden. Die hebben, onze medewerkers hebben niks anders verteld dan wat onze wethouder straks gaat vertellen. Maar dat is, dat is zoals het werkt. Dus we vinden het in die zin ook niet heel, heel spannend, want we kunnen het uitleggen. En het is niet de bedoeling dat we niet gaan opvangen, maar we gaan gewoon voldoen aan die wet. Alleen het duurt langer dan de minister wil. En dan krijg je met dit actieve toezicht te maken.
0: Dus hij heeft de stok achter de deur gezet, gewoon.
2: Ja, en dat doet hij bij meer gemeenten. En wij willen dit zorgvuldig doen. Net als andere gemeenten die echt wel degelijk willen voldoen aan de spreidingswet. En dat betekent dat we ook in goed gesprek willen blijven, want dat waren we al, met onze inwoners. Want het betekent, wij zijn dan geen hele kleine gemeente, maar we noemen het dan een compacte gemeente. Maar je wil het ook goed regelen voor die verschillende kernen. Zowel voor de vluchtelingen wil je het goed regelen, dat de acceptatie en draagvlak is, en dat ze zich bij voorzieningen wonen enzovoort. Maar je wil het uiteraard ook voor onze inwoners die er nu al wonen in Hasselt en Genemuiden en Zwartsluis goed regelen.
0: Ja, nou
2: dat we zorgen zoveel mogelijk weg kunnen nemen. Dan moet je de tijd voor
0: precies
2: nemen.
0: Precies, dat draagvlak. Hè? Want vorige week waren er ook weer rellen rond een gemeentehuis ergens in Nederland. Dat wilt u niet natuurlijk. Dus moet je wel ook iedereen meenemen in het besluitvormingsproces, zoals dat heet.
2: Zo is het. En dat hebben we verder nu keurig in de planning staan. En tuurlijk, vorige week waren ook inwoners die kwamen inspreken. En die gaven ook heel netjes en correct weer waar hun zorgen zaten. En daar moet je als gemeenteraad zeker goed naar luisteren.
0: Goed. Dan andere zaken, leukere zaken, denk ik. U heeft een wereldkampioen in de gemeente, begrijp ik dat?
2: Ja, zelfs 2, maar deze week mag ik in ieder geval 1 huldigen. En dat is heel leuk. Onze drumband van Hasselt van Varen, die is afgelopen zomer in Kerkrade wereldkampioen geworden. En dat was tijdens het wereldmuziekconcours. En nou heb ik me laten vertellen dat dat ook wel de Olympische Spelen van de blaasmuziek
0: wordt genoemd. Ja, dat is heel beroemd daar in Kerkrade.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Ja, en dat is dus onze drumband Hasselt van Varen wereldkampioen geworden. En die andere wereldkampioen die ook meedeed, komt ook uit Hasselt. En die is nummer 3 geworden. Dat was de marching band van Irene Hasselt. Dus nou, daar hebben wij 2 wereldkampioenen in onze gemeente. Ja. En daar ben je natuurlijk als burgemeester heel trots op. En gaan we deze week zeker vieren.
0: Ja, dat doet hij wel van de daken, natuurlijk.
2: Ja, dat doet hij van de daken. Zo, dat is mooi gezegd. Ja,
0: dat is mooi. Ja, en krijgen ze dan nog een erepenning of gaan ze rond op een platte kar? Hoe werkt dat in Soort Waterland?
2: De platte kaart niet. En de erepenning is ook nog niet aan de orde. Maar ik ga zeker met een mooi cadeau naar ze toe. En ik zal ze zeker toespreken. En we gaan met z'n allen wel even dat feestje vieren eind deze week.
3: Een keertje meedoen misschien.
2: Dat is natuurlijk ook... Wat zegt u?
3: Een keertje meedoen misschien ook.
2: Een keertje meedoen, ja, blazen. Als het mag, ik zal het ze vragen. Ja,
0: ja, speelt u iets?
2: Dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Oh.
2: Nee, ja, gitaar, maar daar heb ik niet veel aan bij een drumband.
0: Oh, okay. Dan moet u elektrische gitaar, dan wordt het nog wat.
2: Ja, precies.
0: Nou, mooi. Nou, het is iets om naar uit te kijken, mevrouw Campagne.
2: Absoluut, zeker.
0: Dat is mooi. Hartelijk dank. We bellen volgende week weer. Kijken of u dan al huisvesting voor vluchtelingen heeft gevonden.
2: Nou, zo snel gaat het niet. Maar bevraag me gerustig.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Tot volgende week. Fijne week, hè.
2: Tot volgende week. Dag.
0: Judith Campagne, de burgemeester van de dag op deze maandag. Straks na 7:15 hoor je meer over de GGD. We gaan weer prikken.
3: Klopt. Er komt een nieuw prikronde komt eraan. Alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen gaan we het dus zo meteen over hebben.
0: En het gemaal en de sluis bij Eefde van groot belang voor Twentekanaal. Ja, dat gemaal voldoet al lang niet meer en dat hadden ze ook al kunnen weten. Dus dat het Twentekanaal afgelopen zomer dichtging, zou niet als een verrassing hadden moeten komen.
3: Oh nee, ja.
0: Gaan we straks meer over horen na 8:00.
4: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers, zoals

0: Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
2: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
3: Zei jij nou 200 euro?
4: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
1: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. De acceptatie van homoseksualiteit is onder Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Vanaf vandaag kun je in Enschede anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren bij speciale inleverpunten in onze provincie. Vanaf morgen kan het in Deventer en zaterdag in Zwolle. En ook dit jaar kwamen er weer heel veel bezoekers op de Hellendoorn Rally af. Een uitgebreide samenvatting vind je op oost.nl. Net als al het andere laatste nieuws.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
18: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
17: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
19: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
17: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het

0: zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de gebruikelijke wegen. A35 Almelo richting Zwolle. Die staat wel in de verkeerde richting. Raalte-Heino, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. In de goede richting, tenminste zoals die er iedere dag staat, tussen de tunnel en Wierden 4 kilometer en een klein kwartier aan vertraging. En 36 Ommen richting Almelo tussen Adorp en Wierden 4 kilometer en 5 minuten. En 50 Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen toe 8 kilometer en meer dan 10 minuten vertraging. De N342 is erbij gekomen. Noordhoorn richting Hengelo tussen Dunningen en de Lutte 4 kilometer en 5 minuten vertraging. En de N350 hebben we ook niet iedere dag. Wierden richting Holte tussen Wierden en de aansluiting met de N347. 2 kilometer file en 5 minuten aan vertraging. Goedemorgen met Oost. En straks gaan we het hebben over de sluis en het gemaal bij Eefde, Benjamin.
2: Ja,
1: die verdoen al lang niet meer.
2: Nee, die verdoen al lang niet meer. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we gaan het ook hebben over die nieuwe prikronde tegen corona. Die komt er alleen voor 70-plussers en voor kwetsbare mensen.
1: En muziek straks van Suzanne en Freek en Harry Styles.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Watermelon Sugar. Nou, het is geen zomer meer, maar deze kon nog wel van Harry Styles. Watermelon Sugar.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Het is 8:08 op deze maandagochtend, de 21ste van september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Het gemaal en de sluis die het waterpeil in het Twentekanaal regelen voldoen al lang niet meer. En dat was ook al bekend. En we hebben in Overijssel te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens.
3: En dat probleem speelt vooral in de avond en nacht langs de A1 en A28. Parkeerplaatsen staan helemaal vol, met het gevolg dat chauffeurs die willen en moeten uitrusten zelfs uitwijken naar de vluchtstrook en toe- en afritten. Gedeputeerde Hoogland wil er snel meer parkeerplaatsen langs snelwegen bouwen.
4: We zijn natuurlijk met het Rijk in gesprek over waar kunnen we dat doen. Frans op de Bult is bijvoorbeeld nog een plek waar nog een stuk uitbreiding kan als je praat over de A1. Dus we zullen dat gewoon even stuk voor stuk moeten bekijken van oké, waar kunnen we uitbreiding doen en hoe gaat dat. Wat natuurlijk ook niet meegeholpen heeft is de grenscontroles, waardoor er ook veel tijd was. Maar dat is nou een keer de situatie zoals die op dit moment even was tussen Duitsland en Nederland.
0: Ja, en vanochtend in het nieuws, en je hoorde het net ook al, de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald, ook in Overijssel. 4 jaar tijd is namelijk zelfs gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie gedaald naar 22%. Oorzaak? Onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
5: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
0: Ja, om de trend te stoppen is volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
3: Ja, er begint vandaag ook een nieuwe prikronde tegen corona. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. Er worden dus een stuk minder vaccinaties gezet nu op advies van de Gezondheidsraad. Marie-José Sprakel is arts maatschappij en gezondheid bij de GGD Twente, waar je terecht kan voor een coronaprik. Mevrouw Sprakel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Verwachten jullie vandaag veel mensen die langskomen voor zo'n prik?
6: We verwachten vandaag wel al een aantal mensen die zich al hebben aangemeld. Dus vandaag gaat het echt beginnen op 2 locaties, in Hengelo en Goor. En we verwachten inderdaad dat de eerste mensen vandaag gaan komen.
3: En hoeveel mensen hebben zich al aangemeld?
6: Ja, er hebben zich al een heleboel mensen aangemeld op meerdere locaties. En er is overal nog wel plek, maar we doen op 1 vaste locatie in Enschede en 12 satellietlocaties elders in Twente.
3: Ja.
6: En mensen kunnen eigenlijk zeg maar een aantal keren in de week op verschillende locaties terecht tot 4 december.
3: Ja, en dat begint
6: tot en met 4 december.
3: Tot en met 4 december. Dat begint vandaag allemaal om 10 uur,
6: heb ik begrepen? Het begint vandaag om 10 uur. En dan zijn er 2 locaties in Hengelo en Goor waar mensen terecht kunnen als ze een afspraak hebben gemaakt. En de andere dagen van de week gaan we stad op andere locaties.
0: Ja. Nu is de groep die een uitnodiging heeft gekregen voor zo'n vaccinatie een stuk kleiner geworden. Alleen 70-plussers en bepaalde groepen kwetsbare mensen. Waarom is dat zo nu geregeld?
6: Ja, dat is onderzocht door de Gezondheidsraad. En ze hebben gekeken naar hoeveel mensen er nu echt nog heel veel last hebben als ze een corona-infectie krijgen. En daarbij is wel de kanttekening dat het gaat om 70-plussers. Die worden allemaal uitgenodigd. En waar voorheen alle 60-plussers werden uitgenodigd, is nu alleen de groep 60-plussers die een medisch risico vormt. En dat begint eigenlijk al vanaf 50-plus. Dus de mensen die vanaf 50-plus voor de griepvaccinatie in aanmerking komen, dat zijn ook de medische risicogroepen die voor de coronaprik in aanmerking komen. Het nadeel is nu alleen dat we dat bij de 60-plussers niet goed meer kunnen onderscheiden, omdat alle 60-plussers in principe in aanmerking komen voor de griepvaccinatie.
3: Ja.
6: Dus we raden mensen ook aan om te kijken als ze onderliggend lijden hebben, dus onderliggende klachten of medicatie gebruiken, om eventueel bij twijfel op de website van GGD Twente te kijken. Daar staat een coronacheck waarbij ze kunnen kijken of ze in aanmerking komen. En als ze echt twijfelen, kunnen ze ook altijd nog contact opnemen met hun eigen huis.
0: Ja, en ik neem ook aan bij de GGD IJsseland en door het hele land, hè, dat je dat kunt doen.
6: Ja, wij zijn GGD Twente, ja. Maar ook bij GGD IJsseland. Er is gewoon een algemeen nummer, 0800 70 70. Daar kunnen mensen terecht voor vragen en ze kunnen zich online aanmelden via planjeprik.nl.
0: Ja, precies. Dus dat kan wel. En voel je onzeker, dan doe dat gerust of ga naar je huisarts toe. Ja. Dat kan
6: en ook zijn natuurlijk Ja, en ja, er zijn ook een heleboel mensen die bijvoorbeeld mantelzorgen zijn of een kwetsbaar in de omgeving hebben. Daarvan is het ook aan te raden om de coronavaccinatie te halen om de ander te beschermen.
0: Ja, maar goed, die leeftijdsgrens gaat dus steeds verder omhoog. Ook zwangeren worden niet meer opgeroepen of krijgen niet meer een uitnodiging daarvan. Betekent dat wij weerbaar genoeg zijn? De weerbaarheid is toegenomen?
6: Nou, ja, de zwangeren krijgen al sinds 2024 geen uitnodiging meer.
0: Oh,
6: en
0: nou,
6: de mensen die kwetsbaar zijn en de ouderen, zeg maar, die krijgen gewoon nog een uitnodiging. En ook de mensen die zeg maar twijfelen, die kunnen gewoon een prik halen.
0: Ja.
6: Maar in principe heeft de gezondheidsraad onderzocht dat voor gezonde 50-plussers of gezonde jongeren het niet nodig is.
0: Oké, nou, dat is dan duidelijk. En dat lijkt mij goed nieuws. En gaat u zelf de vaccinatie zetten, Frans Sprakel?
6: Jazeker. Ja.
0: Is dat leuk?
6: Ja.
0: Of?
6: Ja, op zich vind ik dat wel leuk om te doen. Ja, dat is altijd gezellig.
0: Nou, u prikt graag, hoor ik. Nou, dat is heel mooi. Vanaf vandaag kun je dus terecht, als in ieder geval 70-plusser, of als je kwetsbaar bent en het zelf ook graag wil, voor een vaccinatie tegen COVID. Marie-José Sprakel van de GGD Twente, hartelijk dank. Straks gaan we praten over het water in het Twentekanaal.

0: Gabriella. Nee, Cat's Eye hoorde je van...
1: Gabriella.
0: Ja, nee, Gabriella was van Cat's Eye, maar dit was Animal van Cat's Eye. Snapt u het nog?
1: Is, ja.
0: Om 7:15. We gaan het hebben over het Twentekanaal. Je weet het, deze zomer ging het dicht voor de scheepvaart. Transportschepen konden niet meer door bij de sluis bij Eefde vanwege het lage water. En dat dreigt vaker te zullen gaan gebeuren. Rijkswaterstaat wist 2 jaar geleden al dat het gemaal bij Eefde niet bestand is tegen te lage rivierstanden. Maar nu is dat pas bekend geworden. Gedeputeerde Hoogland spraken we eerder vanochtend. Hij schrikt van dat nieuws.
2: Er zijn plannen vanuit Rijkswaterstaat om de verbeterde pompen aan te brengen, zodat we die bij laag water in de IJssel niet in een van de sluizen moeten hangen. Maar ik denk dat de kern van het probleem is eigenlijk, los van de vernieuwing van de sluis bij Eefde, is dat de waterstanden in de IJssel erg laag zijn. En die waren dramatisch laag deze zomer. Vorige zomer zijn we er net aan voorbij gezeild. 2022 was dramatisch laag. Dus ik kan me alleen maar voorstellen, dit gaat in de toekomst nog veel vaker een probleem opleveren. En dan moeten we echt serieus plannen maken hoe wij het Twentekanaal bevaarbaar houden. Want het is wel onze binnenvaartsroute om de haven van Twente bereikbaar te houden.
0: Ja, maar deze informatie was dus al bekend. En toch is het gemaal gerenoveerd en daar niet op aangepast. En een nieuw gemaal komt er op zijn vroegst in 2033. Schade voor bedrijven langs het kanaal liep deze zomer al op tot tientallen miljoenen euro's. Annerud Schijgrond is van de Port of Twente. Mevrouw Schijgrond, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat doet u nou volgend jaar als het water weer zo laag staat in de IJssel?
3: Ja, ik denk dat wij volgend jaar weer proberen alle klappen op te vangen. Of in ieder geval de ondernemers doen dat. Maar voor ons is dit natuurlijk al veel langer aan de gang. Wij weten al sinds 2018 dat dit een probleem is. En dat de droogte steeds vaker voorkomt, dat was een aantal jaren terug nog een verrassing. Maar nu zijn de ondernemers daar in ieder geval wel op ingesteld.
0: Ja.
3: Alleen dat de pompcapaciteit zoveel dramatischer is geworden, of in ieder geval dat het zo snel eigenlijk onvoldoende capaciteit heeft om hier het achterland te voorzien van water. Daar zijn wij wel door overvallen.
0: Ja, en de NOS kwam afgelopen weekend met dit verhaal. Hij had de stukken daar ook over opgevraagd natuurlijk. Ik zei net tientallen miljoenen euro schade. Heeft u al precies berekend hoeveel schade er is geleden?
3: Nee, dat gaat ons ook niet lukken. Sommige bedrijven willen dat ook echt niet delen met de buitenwereld. Dat is voor hunzelf. Maar die tientallen miljoenen, daar zit het zeker op. En het probleem is veel groter. Op het moment dat dit voor bedrijven erop lijkt dat dat steeds terugkomt, dan ga je wel afvragen of je hier op de goede plek zit.
0: Ja.
3: En daar zitten direct arbeidsplaatsen aan verbonden. En gaat het over onze hele economie in Twente en een deel van Gelderland ook.
0: Ja, want die bedrijven hebben wij natuurlijk ook gesproken. Die wilden wel met ons delen dat ze moeten wel zekerheid hebben dat ze kunnen aan- en afvoeren. Anders gaat de klant naar een ander.
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Ja, en dat gebeurt nu al voor een aantal bedrijven. Ja, dat is zeer zorgelijk. En ik hoor net de gedeputeerden zeggen, ja, daar moeten we plannen maken. Maar ja, dat is die plannen, dat moet wel heel snel gaan. En een gemaal vernieuwen, dat plan ligt natuurlijk al heel lang op de plank, maar de klap wordt er niet op gegeven.
0: Nee, want, en dat zei ik net ook al tegen de gedeputeerden, want het ministerie van Infra komt 80 miljard tekort. En iets zegt mij dat de sluis bij Eefde niet bovenaan het lijstje staat.
3: Nee, kennelijk niet. Maar er zijn meer belangen dan alleen de economie. Als je zag, de NOS heeft ook laten zien hoe ver eigenlijk het water nodig is vanuit het Twentekanaal. En dat is niet alleen voor scheepvaart, maar ook voor de grondwaterstand hier in de regio.
0: Ja.
3: Dan denk ik dat wij vooral samen met de waterschappen en Vitens moeten gaan optrekken om hier toch heel snel actie te krijgen.
0: Ja, want nu is er wel sprake. We hebben natuurlijk van de zomer veel aandacht aan besteed. We hebben van verschillende mensen, ook de minister, wel gehoord. Ja, er komt dan wel een extra pomp bij, maar dat lijkt mij een pleister plakken.
3: Ja, nee, alle tijdelijke pompinstallaties, dat is heel erg leuk. Maar dat bleek nu ook onvoldoende te zijn, waardoor de scheepvaart toch afvalt. Dus dan moet iets anders gebeuren. En iets anders is iets definitiefs ook, waarvan we zeker weten, tot die waterstand in de rivier kun je blijven varen. En ja, als het dan echt nog veel lager wordt dan die waterstand, nou ja, dan is dat ook een zekerheid dat je dan misschien niet meer kan varen. Maar dan kun je in ieder geval je alternatieve routes gaan blijven gebruiken. En gewoon helderheid over waar zijn de ondernemers aan toe. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, en die ondernemers hebben zich dan ook al gemeld bij u? Van, hoe zit dat nou?
3: Ja, wij spreken regelmatig met de ondernemers. Voor ons is natuurlijk, wij vertegenwoordigen, het havenbedrijf is eigendom van de gemeentes aan het Twentekanaal. Ja, en wij escaleren dat naar economische zaken en het ministerie van INW. Maar goed, het ministerie van INW, daar weten we inderdaad zo langzaamaan wel van dat die geen geld hebben. En eigenlijk heeft iedereen, denk ik, geen geld. Maar als ze dit zo door laten gaan, ja, dan ligt heel Nederland uiteindelijk stil. En als doorvoerland hebben we toch wel onze infrastructuur nodig. Dus ik denk dat daar andere strategische beslissingen genomen moeten gaan worden in Den Haag.
0: Ja.
3: Nou, en dat kunnen we alleen maar doorgeven.
0: Ja, en lobbyen en druk uitvoeren natuurlijk. Ja. Want anders wordt het volgend jaar zomer bidden om regen.
3: Ja, ja, ja. En we moeten stoppen met opwarming van de aarde, denk ik. Maar dat is heel lastig. Ik denk dat iedereen toch iets minder moet gaan eten, drinken en spullen kopen.
0: Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar daar hebben we volgend jaar nog niks aan, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dus voor de korte termijn gaan we voor het nieuwe gemaal.
0: Een nieuw gemaal. Maar zoals ik zei, 2033 voor het eerst, dat gaat niet sneller.
3: Ja, dat duurt veel te lang. Dat duurt echt veel te lang. Dus ja, we moeten toch kijken hoe we dat op een andere manier kunnen versnellen. En met de ondernemers daar ook met slimme ideeën komen. En ook zorgen dat het schutten bij Sluis Eefden minder waterverspilling oplevert. Want nu gaat elke keer dat een schip naar de IJssel toe gaat er heel veel water verloren. En dat moet eigenlijk gewoon in het systeem blijven. En daar zijn best manieren voor te bedenken. Ook die kosten geld, maar op de lange termijn. En dat is net zoals met die tijdelijke pompen. Elk jaar dat je die hebt staan, kost dat gewoon heel veel geld.
0: Ja.
3: Als je iets definitiefs neerzet, dan heb je die extra kosten niet. En met de kosten die we in die afgelopen droogteperiodes hebben gemaakt, voor die tijdelijke pompen hadden we al heel wat kunnen bouwen.
0: Oeh, ja, dat is dan dus zonder geld inderdaad. Maar ja, goed, zo'n gemaal staat er ook niet direct. En dan moet je wel even investeren natuurlijk, mevrouw Schijgon. Trouwens, even voor de zekerheid, het is nog niet helemaal open, toch? Voor de scheepvaart.
3: Nee, het is nog steeds met een beperkt aantal schepen per dag die door de sluis heen kunnen. En bedrijven zijn ook voorzichtig, want de droogte is afgeschaald naar geen crisis meer, landelijk. Maar hier in deze regio is het, en op de rivieren is het nog steeds echt heel droog en laag water. Dus de schepen nemen nog steeds heel weinig lading mee.
0: Oké, dus het is nog steeds niet helemaal weer zoals gepland.
3: Nee, het is echt nog steeds heel erg zorgelijk.
0: Oké, kunt u ook nog niet overzien wanneer dan helemaal de beperking eraf gaat?
3: Nee, normaal begint voor ons de droge periode nu pas. En we zijn natuurlijk in juli al begonnen met een droge periode. Dus dat gaat nog wel aardig lang doorlopen. En hoe dat verder verloopt, ik ben geen waarzegster.
0: Nee, nou, we hebben ook geen gletsjers meer.
3: Ik ben er wel een beetje bang voor.
0: Geen gletsjers meer, mevrouw Schijgrond. Dus komen we weer terug op het duurzaamheidsverhaal.
3: Precies. Dus we moeten gaan varen. Want dat is duurzamer dan
0: vrachtauto's. Ja. En goedkoper.
3: Ja, we hebben nu 1000 vrachtwagens extra rijden. Dus dat is toch wel heel veel op een dag.
0: Dat kan niet de bedoeling zijn.
3: Dat is echt heel veel.
0: Ja.
3: Nee.
0: Anne-Rut Schijgrond van de Port of Twente. Hartelijk dank voor uw uitleg.
3: Graag gedaan. Joep. Doeg.
4: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Suzanne en Freek en Goud. En straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien, Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Half negen, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
4: De acceptatie van homoseksualiteit is onder Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Jarenlang nam de acceptatie juist toe, maar nu dus niet meer. Waar 78% van de meisjes op de middelbare school in 2021 nog positief keek naar homoseksualiteit, was dat vorig jaar nog maar 51%. Onder jongens was dit 40% 4 jaar geleden. Vorig jaar werd het bijna gehalveerd naar 22%. Volgens een hoogleraar komt het niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren werd seksuele diversiteit namelijk vaker ter discussie gesteld door invloedrijke personen. Bij het dorp Blankenham in de gemeente Steenwijkerland is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De persoon werd daarna door de politie meegenomen. Om welke reden is nog niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Ze gaan uitzoeken of die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om reserveonderdelen te maken om snel gevechtsschade te repareren. De printers worden gemaakt door een Chinese fabrikant en dat is pijnlijk, vinden Nederlandse ondernemers. Dat moet toch ook in ons land kunnen, vinden ze, zegt deze tech-redacteur van het FD.
5: Onder andere Additive Industries, dat is een bedrijf in Eindhoven. Die hebben ook meegedaan met de aanbesteding. En die zeggen zelf, we waren voor die aanbesteding al heel lang in gesprek met Defensie om die opdracht binnen te halen. Dus toen was er nog geen sprake van een aanbesteding. En toen heeft het ministerie besloten om het Europees aan te besteden. Daar hebben ze aan meegedaan en uiteindelijk dus verloren van die Chinese partij.
4: Over de aanbesteding zijn Kamervragen gesteld. En vanaf vandaag kun je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren bij speciale inleverpunten in onze provincie. Alle soorten vuurwerk zijn welkom en er geldt geen maximum hoeveelheid die je mag inleveren. De inleveractie heeft te maken met het landelijke vuurwerkverbod dat eraan komt. De overheid wil voorkomen dat vuurwerk dat straks verboden is bij mensen thuis blijft liggen. Bij het Diekmanterrein in Enschede kan vandaag als eerste vuurwerk worden ingeleverd. Morgen kan het in Deventer en zaterdag in Zwolle. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: In de lucht was het vuurwerk vanochtend. Paars, geel, oranje, roze. Alle kleuren kwamen voorbij bij de zonsopkomst. Gert Voerman, goedemorgen.
6: Goedemorgen Marcel.
3: Nu is het egaal grijs boven Hengelo, althans.
6: Ja, maar ook dat varieert wel hoor. Want als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik ook echt wel blauwe plekken.
3: 50 tinten, zie jij. Oh,
6: nou,
3: ook blauwe
6: dat
3: plekken.
6: Wil ik niet zeggen, maar wel verschillende tinten. Ik zie blauwe plekken, ik zie wat hoge bewolking, middenbare bewolking. Ik zag er trouwens ook een paar prachtige stapelwolken. Zo richting het noordwesten, richting het IJsselmeer, denk ik een beetje. En temperaturen zitten tussen de 12 en de 14 graden. In de laagste die ik zag was bijvoorbeeld Rijzen, 11,9. Kampen Eiland zat de hoogste, was 14 graden. En vandaag komt er nog een aantal graden bij. Uiteindelijk vandaag toch op veel plaatsen 19 tot 20 graden. De zon is regelmatig te zien. Ook dus bewolking, dat wisselt een beetje. Maar in de loop van de ochtend zul je zien toch dat die zon een groter aandeel gaat opeisen. Er ontstaan ook alweer stapelwolken. En er staat een matige wind uit de noordwestenwind. Momenteel uit de noordwestelijke richting. Momenteel nog niet. Momenteel is hij zwak. Hij gaat toenemen tot matig. Maar in de namiddag valt hij weer weg. En dan krijgen we een rustige avond en nacht. Blijft droog, koelt af, 9 tot 10 graden. Eerst opklaring, in de loop van de nacht meer bewolking. En morgen ligt er een hoog drukgebied min of meer boven onze omgeving. Maar dit is een zwak front doorheen, een zwak warmtefront. Dus die lucht is wel vochtig, dus er is vrij veel bewolking. Aandeel van de zon is beperkt. Temperatuur 18 graden, mocht de zon er even bij komen. Een half uurtje, drie kwartier zeker in de middag, dan is het in één keer 19 graden. En er staat weinig wind, dus een hele rustige dinsdag, met wel op de meeste plaatsen droog overigens.
3: Juist, en dat is een beetje beeld van de week, hè? Denk ik wel.
6: Ja, in grote lijnen wel. Woensdagochtend starten we droog. Dan met een zuidwestenwindje wordt het weer 19 tot 20 graden met af en toe zon erbij. In de loop van de dag komt er een kleine storing dichterbij. En die zou er een plaatselijke bui kunnen produceren. Ook in de nacht naar donderdag. Donderdagochtend enkele buien. Deze donderdagmiddag weer droog met af en toe zon. En met die noordwestenwind, een beetje vergelijkbaar met vandaag, wordt het weer 18, misschien 19 graden. En dan zaterdag en zondag en vrijdag, vrijdag in het weekend, kan dat beter zo omschrijven. Dan hebben we zuidenwind, loopt die temperatuur weer op, 20 tot 21 graden. Nacht en ochtend af en toe mist, in de middag aardig wat zon. Dus een redelijke septemberweek voor mensen die van droog weer houden. Afgezien van die enkele bui tussen woensdagmiddag en donderdagochtend.
3: Was het maar weer vrijdag?
6: Ja, Gert. Ja, zeker. Ja. Ik snap wat je bedoelt.
3: Ja, goed. Dank je, Gert.
6: Oké. Okay.
3: Tot zover. En een fijne dag. Natuurlijk, Gert Voerman, voor het weer. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Start van de ochtendspits staat op de A35 Enschede richting Almelo. Tussen Borne en Almelo. 4 kilometer file met 5 minuten aan vertraging. En op de grens met Drenthe de A32 Meppel richting Leeuwarden. Vanaf Steenwijk sta je in 9 kilometer file. Door wegwerkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open. Vertraging 3 kwartier. Succes iedereen op de weg. Goeie reis.

0: Raymond. Ray Garvey is de Ierse Duitse zanger die de band heeft opgericht.
1: Kijk aan.
0: Hadden een hele grote hit, Supergirl. Hoorde je 10 minuten over 8:30 op Radio Oost. We hadden een volle uitzending vanochtend, Benjamin, onder meer over... Ja, het water in het Twentekanaal.
1: Ja, inderdaad, want het Twentekanaal moet mogelijk vaker dicht vanwege die lage waterstanden. Dat was het nieuws van dit weekend ook. Rijkswaterstaat wist al 2 jaar dat het gemaal bij Eemsen niet bestand is tegen lage rivierstanden. Maar dat is dus nu pas bekend. Een nieuw gemaal bij Eefde komt er pas op zijn vroegst in 2033. Dat is volgens Anne Rut Schijgrond van de Port of Twente veel te laat.
2: Ja, we moeten toch kijken hoe we dat op een andere manier kunnen versnellen. En met de ondernemers daar ook met slimme ideeën komen. En ook zorgen dat het schutten bij Sluis Eefde minder waterverspilling oplevert. Want nu gaat elke keer dat een schip naar de IJssel toe gaat er heel veel water verloren. En dat moet eigenlijk gewoon in het systeem blijven. En daar zijn best manieren voor te bedenken. Ook die kosten geld, maar op de lange termijn. En dat is net zoals met die tijdelijke pompen. Elk jaar dat je die hebt staan, kost dat gewoon heel veel geld. Als je iets definitiefs neerzet, dan heb je die extra kosten niet. En met de kosten die we in die afgelopen droogteperiodes hebben gemaakt... voor die tijdelijke pompen hadden we al heel wat kunnen bouwen.
0: Ja, en als het Twentekanaal dicht is, dat betekent, zei mevrouw Schijngrond vanochtend ook... dat er 1000 extra vrachtwagens rijden. Nou, dan is het bruggetje over het Twentekanaal snel geslagen... want voor die vrachtwagenchauffeurs zijn er veel te weinig parkeerplaatsen in onze provincie. En dat betekent dat het vooral 's nachts langs de snelwegen in Overijssel... erg druk is met chauffeurs die daar willen overnachten, zegt gedeputeerde Hoogland.
3: Het is omdat met name langs de A1, dus langs de snelwegen... te weinig parkeerplaatsen zijn en dan wijken ze uit buiten de A1... Ja, dan komen ze op de onderliggende wegen terecht. En dat is ook een reden waarom wij zeg maar onder andere in het verleden... al de truckparking bij de A1 Deventer hebben geüpgrade, hebben aangepakt. En we zijn ook met het Rijk bezig. Wij kunnen als provincie niet alleen betalen. Het Rijk heeft vorig jaar volgens mij in de begroting... enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. En we maken dat elke keer aanhangig. Alleen het is wel een breed probleem in Nederland. Het zijn er ongeveer 600, wat we met name rond die A1 en A28 tekortkomen.
1: Dan begint er vandaag een nieuwe prikronde tegen corona. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. Er worden dus een stuk minder vaccinaties gezet dan tijdens de pandemie. Toch komen er genoeg mensen opdagen, zegt de GGD Twente.
4: Ja, er hebben zich al een heleboel mensen aangemeld op meerdere locaties... En er is overal nog wel plek, maar we doen op 1 vaste locatie in Enschede... en 12 satellietlocaties elders in Twente. Mensen kunnen eigenlijk zeg maar een aantal keren in de week... op verschillende locaties terecht tot 4 december.
0: En natuurlijk spraken we vanochtend nog na over die overwinning van FC Twente op PSV.
5: Is dit een schitterend gedaan? Naar Roxanne Wout Weghorst. Hier komt de 2-2. Wout Weghorst. En dan is er in de omschakeling heel veel ruimte voor Twente. PSV krijgt de kans op 2-3. Maar hier komt Twente. En dit kan de kans op 3-2 worden. Wijdman, doe het. Wijdman, doe het. Wijdman doet het. Wijdman doet het. Oh! Er komt allemaal bier over ons heen.
6: Ja. We doen de capuchon wel even op.
5: Ja.
6: Oh.
5: De grondvesten op zijn kop. De grondvesten in extase.
0: Ik krijg het idee dat Tijmen het best leuk vond gistermiddag.
1: Zo klonk het in ieder geval wel, ja.
0: Ja. En Wout Weghorst, hij scoorde ook. Hij scoorde de 2-2.
7: Wout Weghorst was niet eens geweldig in het eerste uur. Maar daarna, ja, hij was los, hij maakte een prachtige goal... maar hij was ook bezig om dat elftal over de finish te slepen, te sleuren. Hij was aan het werken, het was echt een genot. Het was echt een heerlijke wedstrijd. We kregen dus ook het was echt letterlijk zo dat Jan van Staal... op een gegeven moment de capuchon opdeed vanwege het bier. Want iedereen was in een soort van vreugde-explosie beland. Het paste helemaal in die middag, want PSV had ook kunnen winnen. Maar Twente deed het.
0: En dat deden ze via Weteman. Zoals wij de Fransman toch eigenlijk moeten noemen. Ja, doe dat. Precies, met een hele mooie solo. Ga dat nog eens weer bekijken via onze site. En anders komt hij vandaag in de Oosttribune ongetwijfeld voorbij.

0: klassieketje van de Doobie Brothers. Listen to the music. 10 minuten, nou, bijna 9 minuten voor 9. Zit er alweer op, Benjamin?
1: Het zit er alweer
0: Time
1: op,
0: flies.
1: Inderdaad. Time flies when you're having fun.
0: Zo is het. Altijd, hè? Bert van Lossen gaat het overnemen. Na 9.
1: Zo is het.
0: Niet meer met jaren 80 muziek, alhoewel gaat ongetwijfeld ook voorbij komen bij hem.
1: Ja, klopt.
0: Heeft hij toch altijd nog een extra...
1: Jaren 80 uurtje, 12 tot 1. Maar voor het zover is, kunnen we nog wel mededelen dat er nog wat inleverpuntmomenten zijn voor vuurwerk. Ik weet niet of we dat ook even moeten benoemen.
0: Vandaag in Enschede.
1: Vandaag in Enschede inderdaad. En morgen is dat in Deventer en zaterdag in Zwolle. Heeft allemaal te maken met de campagne Lever je vuurwerk in. Je weet het wel, er zit een landelijk vuurwerkverbod aan te komen. Dus je kunt het maar beter inleveren in plaats van dat het verboden vuurwerk allemaal thuis blijft liggen. Dat willen ze liever niet hebben, want als je toch geen vuurwerk meer mag afsteken, kopen of bezitten, kun je dat maar beter gaan inleveren. Ja,
0: zeg je vuurwerk. Toedeloe. Ik weet niet of dit sportje nou inspireert tot het inleveren van vuurwerk.
1: Nee. Heb jij nog vuurwerk?
0: Daar kan ik helaas niets over zeggen.
1: Jij bewaart het.
0: Ja, mijn zoon die wil dat natuurlijk al. Ja, goed. Ik moet zien hoe we daar in de komende jaarwisseling mee om. Hij heeft gedreigd niet naar mij toe te komen als het vuurwerkverbod er is. Oh, en dat is er.
1: Wordt het zo erg al?
0: Ja.
1: Nou, dat wordt nog wat dan.
0: Ja, snap je, met jongens van 12, 13 die dat vinden dat natuurlijk prachtig.
1: Ja,
0: maar ja, goed. Dat is dat kijken hoe het vuurwerkverbod wordt nageleefd.
1: Inderdaad.
0: Nou, en wat er wordt ingeleverd.
1: Nou, vanavond wordt in ieder geval wel een knalshow in het Theater De Spiegel in Zwolle. Want dan wordt nog de Cultuurprijs Overijssel.
0: Mooi bruggetje.
1: Wordt de Cultuurprijs Overijssel wordt uitgereikt. Dus daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit.
0: Heel goed. En gepresenteerd door José de Bruin.
1: En dat hoor je morgen natuurlijk ook weer in deze show. Hoe dat allemaal daar vanavond aan toe is gegaan.
0: Ja, wordt een mooie avond. Iedere avond, of ieder jaar standaard de prijswinnaars stellen mede die avond samen. Micha en...
1: Lau Steenbeke,
0: precies. Dat zijn de winnaars van de Cultuurprijzen Overijssel. En dat wordt dan een mooie avond met al veel hotemetoten en dergelijke zaken. Dan Bert, over hotemetoten gesproken, zo dadelijk na 9 met mooie muziek. En een pimpamplaat, gok ik.
1: De letter...
0: Nou?
1: T.
0: Oeh, de Tubes.
1: Tubes, leuk.
0: Don't Wanna Wait Anymore.
1: Tears for Fears.
0: Een van de mindere. Tears for Fears.
1: Time After Time. Iets langzaam, zien die lopen.
0: Tangerine.
1: Ooit Nieuwe Oogst geweest. Meerdere keren Nieuwe Oogst geweest zelfs.
0: Twilight Zone. Golden Earring.
1: Twilight Zone, mooi
0: komen nummer. Komen wat theetjes bij me op. Ja. Nou, in ieder geval, je kunt je wel van maken na 9 uur. En dan zijn wij er morgenochtend vanaf 6 uur weer.
1: Tot morgen.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Het laatste nieuws in Overijssel. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens in onze provincie. Vooral langs de A1 en de A28 levert dat problemen op. De acceptatie van homoseksualiteit is onder Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. En er begint vandaag een nieuwe prikronde tegen corona. Die prikronde is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen, op advies van de Gezondheidsraad. Dat en meer lees je op oost.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9:00.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
9: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
8: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
10: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
8: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van

0: meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Bij Oost. Goedemorgen, het is maandag 21 september. Stephen King wordt vandaag 79, Bill Murray 76. En op deze dag verscheen in 1937 voor het eerst The Hobbit. En vandaag in 2003 kocht een Amerikaan via eBay een koekjestrommel. Toen hij zag wie de verkoper was, ontdekte hij dat het zijn biologische broer was die hij nog nooit had ontmoet. En even naar het afgelopen weekend. Twente zorgt voor een heerlijke maandagochtend in Enschede, want PSV werd na een knotsgekke slotfase met 3-2 verslagen. En heb je nog oud vuurwerk in de schuur liggen? In Enschede kun je er vandaag zonder boete vanaf. Dit is Bert bij Oost, tot 1 uur.
4: Radio Oost.
3: Zullen we de werkweek even lekker aftrappen met David Bowie en Mick Jagger?

0: Legendarisch liedje uit de jaren 90. Roxette, Fading Like a Flower.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Met bij Oost tot 1 uur hier op Radio Oost. Ik heb even het weer voor je vandaag. Veel wolken, maar het blijft op een heel klein buitje na droog. Het wordt 18 tot 19 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Nou, FC Twente heeft PSV in een spectaculaire slotfase met 3-2 verslagen. Twente stond met 2-1 achter, maar goals van Wout Weghorst en David Weidman draaiden de wedstrijd alsnog om. Twente wist dus te winnen met 3-2. En wie nog verboden vuurwerk thuis heeft liggen, kan dat vandaag gratis en anoniem inleveren op het Diekmanterrein in Enschede. Dat kan vanaf 8:30 tot 17:30 en zonder boete. En bij een ongeluk in Overijssel is een busje uit de bocht gevlogen. De bestuurder is daarna door de politie meegenomen. Door politieonderzoek wat er precies is gebeurd. En de Hellendoorn-rally is gewonnen door Gregoire Münster. Hij bleef Bernard ten Brinke, de grote favoriet, uiteindelijk ruim voor. De beslissing om de podiumplaatsen viel pas op de allerlaatste proef. Dan nog even kijken wat landelijk in het nieuws is vandaag. Nou, het kabinet komt vandaag met verdere plannen om sneller woningen te bouwen. Daarbij gaat het onder meer om eenvoudige regels, kortere procedures en snellere vergunningen verlenen. Onderzoek naar veiligheid kinderen in asielopvang, dat is ook in het nieuws vandaag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt met een onderzoek naar de veiligheid van kinderen in de noodopvang. De raad kijkt onder meer naar situaties waarin de fysieke en mentale gezondheid van kinderen in gevaar kan komen. En het COC roept het kabinet op tot actie. Aanleiding is het onderzoek van het Trimbus Instituut en de Universiteit Utrecht, waaruit naar voren komt dat jongeren minder positief denken over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het is 9:12. Leuk dat je luistert. Ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur.

zoek wat liedjes bij de letter T. En zometeen ook de vraag van vandaag. Radio Oost. En de nieuwe van Edwin Evers heb ik zometeen voor je. Vaste grond uit zijn nieuwe single.

0: En toen hebben ze een nieuwe single die heet Vaste Grond. We hebben hem afgelopen zaterdag natuurlijk ook gedraaid in de Bas en Bert Ochtendshow.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat is het leukste, mooiste of meest verrassende dat jij ooit over je opa of oma hebt ontdekt? Nou, wat ik wel leuk vind, mijn opa die komt uit Rijssen. Mijn oma van vroeger uit Dedemsvaart. En die hebben elkaar op de kermis in Almelo ontmoet. Maar mijn opa die moest voor zijn echte liefde wel een eind fietsen. Want ja, in zijn tijd had je natuurlijk geen auto's. Dus het is wel een huwelijk geworden. Ze hebben het lang volgehouden. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg grappig ook. Dat ze elkaar hebben ontmoet op de kermis in Almelo. En en dat het allemaal toch goed is gekomen. Een eindje fietsen ook. Van Rijssen naar Dedemsvaart. Maar goed. Wat is het leukste, mooiste of meest verrassende dat jij ooit over je opa of oma hebt ontdekt? Laat hem even weten via de radio set 06-4567-1331. Zometeen trappen we af met de pimpanplaat en de letter is tijd. Het leukste, mooiste of meest verrassende dat je ooit over je opa of oma hebt ontdekt. Laat hem even weten via de radio. Dit is Miley Cyrus en The End of the World.

0: Ben je alweer terug, Benjamin?
1: Ik ben er alweer terug, ja.
0: Ik ben positief, hoor. Maar dat je niet denkt van...
1: Het is snel gegaan.
0: Ik denk, is het nu 1 week of 2 weken geleden?
1: Maar 1 weekje maar.
0: Je bent wel een beetje bijgekleurd, zie ik.
1: Ja, het was mooi weer in Lissabon. 30 graden, 35 graden, dus ik mag niet klagen.
0: En dan vanochtend met veel tegenzin weer richting het werk ook.
1: Ook wel een beetje zin, hoor.
0: Ja, heel goed. Zo meteen in het nieuws.
1: We gaan het hebben over de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Die is flink gedaald, die acceptatie. En we blikken nog even terug op de Hellendoorn Rally van afgelopen weekend.
0: Wat is het coolste dat jij ooit over je opa of oma hebt geleerd? Laat het me even weten via de radio-app.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey Remon!
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: Let's go!
1: De NOBAG Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: www.123gold.de.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Het is 9:55 hier op Radio. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
6: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak? Onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
7: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
6: Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit. Op de Raalteweg bij Deventer zijn 2 personenauto's op elkaar gebotst. Een van de voertuigen draaide vanuit de Wegelenweg de Raalteweg op, terwijl daar net een auto reed. De inzittenden zijn nagekeken, maar bleken niet gewond. Bij het ongeval waren meerdere kinderen betrokken. Ze hebben een knuffelbeertje van de politie gekregen om van de schrik te bekomen. Beide voertuigen raakten beschadigd door de botsing en moeten worden afgesleept. Nederland is weer een wereldkampioen rijker. Maatje van der Meer uit Delft was in Spanje het sterkste op het WK puzzelen. Ze zetten de snelste tijd neer.
8: 3, 2, en 1, en done! 27.58 voor Maatje van der Meer from the Netherlands.
6: Maatje puzzelde zich in 27 minuten en 58 seconden naar de wereldtitel puzzelen. Het leverde haar een beker en €2000 op. Bij de duo-wedstrijd werd ze vierde en als prijs won ze een puzzel. En de Hellendoorn Rally is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. En dat was ook dit weekend te merken langs het parcours. Duizenden bezoekers zagen op vrijdag en zaterdag een spectaculaire rallywedstrijd.
9: Het is een heel mooie sensatie, het publiek. Heel mooi. Ieder jaar komen we terug.
10: Geweldig. Het geluidje is zo mooi, hè? Dat maakt het mooi.
11: Ik ben heel erg fan van Porsche en van raceauto's. Dus dit is gewoon, ik moest kijken. Ja, ik moest kijken.
6: Uiteindelijk won Gregor Moenster uit Luxemburg.
12: We zijn super content. Top weekend. Super sfeer met alle toeschouwers. Een top organisatie. Alles is super goed verlopen. Leuke proeven. Dus ja, eerste keer in Nederland. En we zijn er heel blij mee.
6: Van de Euro Hellendoorn Rally. Op oost.nl is een uitgebreide samenvatting en fotoreportage te zien. En op oost.nl vind je natuurlijk ook al het andere laatste nieuws.
5: Ik kreeg een appje van het directeurtje van de sport, onze eigen Tijn van Wissing. Die is tot diep in de nacht aan het monteren geweest afgelopen weekend.
6: Voor de Hellendoorn Rally.
5: Ja, en hij was wel in vorm gisteren, hoorde je hem. Dat is wat. Ik reed gisteren van Diepenheim naar Hengelo, naar de studio van Radio Oost. Moest zo nog even wat inspreken. En toen had ik het radioverslag op. Ja. Nou, eerst die gelijkmaker van Wout Weghorst. Nou, toen zat hij al buiten het Grols Vesterstadion. Tijdverwissing. Fantastisch commentaar. En toen scoorde Wijnman de 3-2. En toen, dat liedje vanochtend ook nog even worden.
6: Bier de lucht in, capuchon op.
5: Toen dacht ik bij mezelf van, goh, toch wel goed dat ik dat interview betrouw heb gegeven. Dat radioverslag zo mooi maakt. En dat het zo goed is voor de regionale omroepen en voor de binding, et cetera, et cetera. Het was hartstikke goed, Tijmen.
6: Mooi.
5: Ja, dat heeft ons directeurtje goed gedaan. Vandaag veel bewolking, maar het blijft op een heel klein buitje na droog. Het wordt 18 tot 19 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht ontstaat nevel en mist, ook morgen en woensdag vrij grijs. En 17 tot 18 graden. Later in de week komt er meer zon en het wordt warmer. Nou, zometeen. Of liever gezegd nu, hè?
13: Ja, hallo. Ik wil graag een plaat aanvragen.
14: Pim Pam Plaat.
5: heb je even voor mij, heeft hij weer opnieuw uit. Hè? Met Billy Dans. Ik heb het over niemand minder dan Frans Bauer.
0: Lekker.
5: Een uur lang, nou ruim een uur lang. De Pimpam Plaat, liedjes en artiesten met een T. Kom maar door, zou ik zeggen. De mooiste die ga ik als eerst al draaien. Tenminste, het mooiste tot nu toe binnengekomen. Dat is namelijk Ten Charm and You.
13: Tot 1 uur bij Oost.
5: Dankjewel voor het doorgeven, Petra Hogedoorn.

Happy Together, je hoorde de Turtles voorbij trekken. Wat is het leukste, mooiste of meest verrassende dat jij ooit over je opa of oma hebt ontdekt? Anja uit Hengelo, mijn opa bleek vroeger stiekem in een bandje te hebben gespeeld. Dat hoorde ik pas toen hij al dik in de 80 was. Leuk verhaal. Wat is het leukste, mooiste of meest verrassende dat jij ooit over je opa of oma hebt ontdekt? Laat hem even weten via de radio-step. Zo meteen de Golden Earring, de Twilight Zone, ook deze zaal vraagt. Heerlijk.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten.

0: Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens in onze provincie. Vooral langs de A1 en A28 levert dat problemen op. De acceptatie van homoseksualiteit is onder Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. En er begint vandaag een nieuwe prikronde tegen corona. Die prikronde is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen, op advies van de Gezondheidsraad. Dat en meer lees je op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Bij ons. Wat is het leukste, mooiste of meest verrassende dat jij ooit over je opa of oma hebt ontdekt? Daar zijn we mee bezig. En nog een half uur lang pimpam plaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een T. Zometeen T-set, maar Bellamy. Maar we trappen af met de Commodores en Three Times a Lady.
4: Radio Oost.

0: T-Set en Mabellamy in de Pimpamplaat op radio's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Wat is het leukste, mooiste of meest verrassende dat jij ooit over je opa of oma hebt ontdekt? Henk, mijn oma reed vroeger gewoon motor met leren jas en al. Dat paste totaal niet bij de oma die ik kende. Mooi, hè? En José uit Borne, mijn oma bleek als meisje behoorlijk ondeugend. Ze klom 's avonds uit het slaapkamerraam om te gaan dansen. Ja, je moet het toch van iemand hebben, hè? Het is vandaag trouwens ook Internationale Dag van de Vrede. De Verenigde Naties hebben er dit jaar het thema Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day aangekondigd. En het is ook Wereld Alzheimerdag. De Wannabes, die hebben we afgelopen zaterdag gebeld in de Bas en Bert Ochtendshow. Want die hebben namelijk een liedje opgenomen samen met Peter Houtman. Misschien dat ik die zo meteen nog even ga draaien hier bij Radio Oost. Bij Oost, Bert bij Oost tot 1 uur. Met zometeen de Moody Blues, die is aangevraagd in het kader van de Pimpamplaat. Tuesday afternoon. En ook Teaching, Cor en Marjolein komen met die suggestie. Heb ik wel even zin in op deze maandagochtend. De Nederlandstalige versie van Dingedang. Maar eerst Jenny met Aha en Touchy. Leuk om deze keer weer te storen, want die is vorige week helemaal niet voorbij gekomen in Back to the 80s. Tenminste, in deze uur niet.
2: Pimpam, pimpam, pimpam, pimpam. Pim.
3: Hallo Bert.
0: Heb je nog iets leuks of iets moois wat je ooit hebt ontdekt of iets verrassends over je opa of oma? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. En dat is dus Aha en Touchy. De pimpalblaad, jij mag ook jouw suggestie doorgeven via de Radio Oost-app. Hey.

0: Wist je wel het beste overheidsliedje aller tijden? Wel, het Eurovisie Songfestival geworden natuurlijk. Het is 10:56. Je luistert naar radio. Is leuk dat je luistert. Zometeen de Pimpam Plaat Extra. Nick Hoekman, dankjewel voor jouw suggestie. Dat gaat namelijk de Truck and the Keks worden met Hart en Ziel. Ook al een tijdje niet meer gehoord hier op radio's. Deze is ook aangevraagd in het kader van de Pimpam Plaat. David Bowie en Tina Turner. En Tonight's Gonna Be Alright.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Een van de mooiste liedjes uit de jaren 80 vind ik zo persoonlijk. Met leuke herinneringen natuurlijk. Want wat hebben we dit vaak opgezet in de discotheek? Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen op een feestje om even Tina Turner op te zetten samen met David Bowie.
1: Niet?
0: Ja.
2: Werkt wel goed, toch? Niet echt.
0: Ja, aan het begin van de avond, denk ik. Hé, nu moet het de zon zien zakken.
2: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ja. Als je het even niet meer weet, zet die nog maar even op. Jorde Tina Turner en David Bowie, aangevraagd door Cor Verduin uit het mooie IJsselmeer. Tenminste, ik vind wel dat het dan altijd mooi is in IJsselmeer.
2: Mooi plekje toch?
0: Ja, hartstikke mooi. Maar goed, overal in Overijssel zijn mooie plekjes.
2: Alleen maar mooie plekjes.
0: Alleen maar mooie plekjes. We wonen wat dat betreft best wel in een hele mooie provincie.
2: Mag je best zeggen.
0: Ja, nee. Natuurlijk. Zo meteen in het nieuws, wat heb je?
2: We gaan het nog hebben over die homo-acceptatie die toch flink is gedaald onder jongeren. En belangenorganisatie COC is daar flink van geschrokken. En in Enschede kun je vanaf vandaag anoniem je vuurwerk inleveren.
0: Ah, en zo meteen, want ik heb het item gekregen van Dorothy Oosting toen zij vertrok hier bij Radio Oost. Raad de plaat!
2: Ah.
0: Dat dus zo meteen hier bij Radio Oost. Je kan er een sportieve waardebon mee winnen.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Het is 11:30. Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
2: Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker.
18: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
2: Een van de oorzaken, influencers als Andrew Tate en politici die zich neerbuigend uitlaten over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het COC vindt dat social media platforms meer moeten checken wat er allemaal op komt te staan. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs. Vooral langs de A1 en A28 levert dat problemen op. Zo is het 's nachts langs de snelwegen erg druk met vrachtwagenchauffeurs die daar willen overnachten. Het is al langer een probleem, zegt gedeputeerde Hoogland.
1: En dat is ook een reden waarom wij zeg maar onder andere in het verleden al de truckparking bij de A1 Deventer hebben aangepakt. En we zijn ook met het Rijk bezig. Wij kunnen als provincie niet alleen betalen. Het Rijk heeft vorig jaar volgens mij in de begroting enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. En wij maken dat stel keer aanhangig. Alleen het is wel een breed probleem in Nederland.
2: Rond de A1 en A28 zijn zo'n 600 parkeerplaatsen te weinig. En vanaf vandaag kun je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren bij speciale inleverpunten in onze provincie. Alle soorten vuurwerk zijn welkom en er geldt geen maximum voor de hoeveelheid die je mag inleveren. De inleveractie heeft te maken met het landelijke vuurwerkverbod dat eraan komt. De overheid wil voorkomen dat vuurwerk dat straks verboden is bij mensen thuis blijft liggen. Bij het Diekmanterrein in Enschede kan vandaag als eerste vuurwerk worden opgehaald. Morgen kan dat in Deventer en zaterdag in Zwolle. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
0: Het is 10:55 op radio. Is vandaag veel bewolking, maar het blijft op een heel klein buitje na droog. Het wordt 18 tot 19 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht ontstaat er nevel en mist. Ook morgen en woensdag vrij grijs en 17 tot 18 graden. Later in de week komt er meer zon en wordt het ook warmer. Het is 10:55. Je luistert naar Radio Oost in de Pimpam Plaat Extra. Vraag de Truckener Keks met hart en ziel. Dankjewel, Nick Hoekman uit het mooie Genemuiden voor het aanvragen van dit liedje.
19: Tot 1 uur bij Oost.

0: Origineel natuurlijk van Clouseau. Komt uit de beste zangers. 13 voor 11 hier op radio. Is leuk dat je luistert. Zullen we even een spelletje spelen? Want Dorothy Oosting speelde het eigenlijk elke zondagochtend. Namelijk dit spel.
1: Raad de plaat.
0: En dit is de opgave. Een hit uit de jaren 80. Nog even een beetje terugverlangen naar vorige week natuurlijk. Want toen hadden we de hele week Back to the 80s hier op radio's. Met natuurlijk afgelopen vrijdag het absolute hoogtepunt. De top 80 van 80. Maar welke hit uit de jaren 80 is dit? Welke hit uit de jaren 80 is dit? Je kan er een sportieve waardebon van €42 mee winnen. App het even naar de

0: Abba en Lay All Your Love on Me op radio. Het is 10:55. We gaan even de finale spelen van...
1: Raad de plaat.
0: Want het gaat namelijk om deze. En ik heb Leo aan de telefoon. Nee, Louis moet ik zeggen, sorry. Louis, goeiemorgen, Louis de Boer uit het mooie Enschede.
2: Goeiemorgen, Bert.
0: Heb je nog genoten van FC Twente? Of,
2: Nee, ik ben niet zo'n voetbalfan.
0: Dat kan ook. Gelukkig maar, hè?
2: Er zijn nog die wel fan zijn. Dus,
0: Nee, dat is zo. Maar je bent wel muziekfan, want je weet het goede antwoord. Want welke jaren 80 hit zoek ik?
2: Roberto, Jacket en Scooters.
0: Met de titel...
2: I Saved the Day.
0: Eens even kijken of hij goed is. Volgens mij is hij goed, hoor. Luister maar. Ja, helemaal.
2: Ja.
0: Nou, bij deze. Ik heb een sportieve waardebon voor je. Dan mag ik jou een fijne dag toewensen, Louis. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
2: Ik ga nog even squashen vanmiddag.
0: Veel plezier.
2: Dan kom ik lekker aan het zweten en dat is heerlijk.
0: Ja, en het is lekker na zomers weer, dus wat dat betreft. Ja. Fijne dag en gefeliciteerd en bedankt voor het meedoen. Doei. Doei. Doei.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras.

0: online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Op de Raalteweg bij Deventer zijn twee personenauto's op elkaar gebotst. De inzittenden zijn nagekeken, niemand bleek gewond. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor vrachtwagens in onze provincie. Vooral langs de A1 en A28 levert dat problemen op. En vanaf vandaag kun je in Enschede anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren bij speciale inleverpunten. Vanaf morgen kan dat in Deventer en zaterdag in Zwolle.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: Ja,

0: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is 3:53, je luistert naar Radio's bij Oost. Ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur. Zometeen gaan we eens even bellen met Jan van Sta. Kijken hoe hij het afgelopen voetbalweek einde heeft beleefd. Heeft zijn top 3 samengesteld. Zometeen hoor je het hier op Radio Oost.
3: Radio Oost.
4: Bij Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Nou ja, gaat lekker hè nu. Hey, gaat lekker man.

0: Raccoon en Oceaan. Volgende maand staan ze volgens mij in de Ziggo. Volgens mij moet ik naar de Ziggo, ja, volgende maand. Want ergens in november, halverwege november of oktober of november, staan ze ergens. Dat weet ik, 100% zeker. Raccoon hoorde je met Oceaan.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is 10:50. En als je thuis een apparaat een klap geeft, waardoor je ineens denkt van, hé, hey, het werkt weer. Daar bestaat echt serieus een term voor. Percussief onderhoud. Dus, echt serieus. Dus als je thuis een apparaat een klap geeft waardoor die ineens weer werkt, daar bestaat dus serieus een term voor. En die term, die heet percussief onderhoud. Kijk, dat klinkt toch een stuk professioneler dan, ik heb er even op gemekt en hij deed het weer. Zometeen ga ik even bellen met Jan van Sta. Top 3 van zijn voetbalweek. Ik ben benieuwd waar hij mee gaat komen. Misschien gaat hij ook wel met deze twee komen in de top 3. Toch? Zou hij daarmee komen met deze opmerking van... ik zat gisteren dus in de auto, ik zal het even laten horen. Gisteren zat ik in de auto van Diepenheim op weg naar Hengelo. Ik moest hier ook even wat inspreken. Het amateurvoetbal onder andere en wat uitslagen en standen. En ik hoorde Tijmen van Wissing samen met Jan van Sta. En dat klonk ongeveer zo gisteren.
2: Dus dit is schitterend gedaan. Daar rotsen op Wout Weghorst. Hier komt de 2-2. Wout Weghorst. En dan is er in de omschakeling heel veel ruimte voor Twente. PSV krijgt de kans op 2-3. Maar hier komt Twente. En dit kan de kans op 3-2 worden. Wijdman, doe het. Wijdman, doe het. Wijdman, doe het. Wijdman doet het! Oh! Er komt allemaal bier over ons heen!
3: Ja, we doen de capuchon wel even op!
2: Ja!
3: Oh!
2: De grondvesten op zijn kop! De grondvesten in extase!
0: Ik ga zo meteen eens even vragen aan Jan of hij zich heeft moeten verantwoorden bij zijn vrouw. Goh, Jan, je drinkt er nooit alcohol? Hoe kom je aan die alcohollucht? Maar dat was dus gisterenmiddag. Fantastische radio, Tijmen van Wissing samen met Jan van Staan bij de Oosttribune bij Polschamming. Het wedstrijdverslag FC Twente tegen PSV. Dat eindigde in 3-2. En ik stond vorige week met een heel groot interview in de Trouw. Nou, dit is dus waarom voetbal op de radio of sport op de radio zo levend maakt. Hè?

Er is geen moed erbij, hè? Leuk dat je luistert. Zometeen de nieuwe single van... Ja, Bas zal blij zijn. Clouseau, die is afgelopen weekend uitgekomen. En binnenkort ook bij Bas en Bert Koen Wouters natuurlijk van Clouseau. Dat gaan we natuurlijk regelen, want Bas Nijhuis... Die kan zo meedoen in Wer en Dat. Tenminste, als Wer en Dat nog ooit een keer gaan bestaan. Want hij kan alle teksten kan hij zingen van Clouseau. Dit is Charles en Eddie uit 92.

Clouseau, afgelopen zaterdag was dit te zien in De Beste Zangers. En zaterdag hebben we het er ook over gehad in de Bas en Bert Ochtendshow. Want Bas heeft meegezongen met Anne. Bas heeft Louise helemaal gezongen hier. Ook nog een stukje later worden natuurlijk. Elke zaterdag tussen 8 en 12, de Bas en Bert Ochtendshow. Jorde, trouwens de nieuwe versie dus van Clouseau. Die van afgelopen zaterdag uit De Beste Zangers. Ik probeer Jan van Staat te bereiken, maar ik krijg Jan van Staat niet te pakken. Misschien heeft hij zijn telefoon nog op stilstaan. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dit is Jan de Volta en Olivia Newton-John op Radio Oost.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want uit de jaren 70.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Heb je je nog moeten verantwoorden bij je vrouw, Jan, dat je jas helemaal voor alcohol was?
2: Ja, zeker. Maar ze had het al meegekregen live op de radio bij ons bij de hoofdtribune. Dus ja, dan weet je dat er zo'n bierdouche naar beneden gegooid wordt bij zo'n doelpunt. En ik had er gelukkig nog een jas aan met een capuchon. Dus ik kon me nog een beetje verstoppen. Maar ja, zelfs op de perstribune werden ze verrast van zo'n bierdouche. Dus wat dat betreft, ja, heel legaal.
0: Maar wat een middag, hè. Wat een slotfase. Het was een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Want ik vond, ja, laten we eerlijk zijn, die goal die PSV maakte, die was ook... wat een heerlijke aanval was dat, zeg.
2: Ja, nou, je hebt van die wedstrijden waar alles op en aan zit. Laten we het dan maar even zo noemen. Maar ja, het niveau van de wedstrijd. Soms was het een KKD-niveau en soms was het een Champions League-niveau. Het was heel wisselend. Soms was het helemaal dichtgespijkerd en dan was het weer heel open. En ja, die doelpunten waren van een heel hoog niveau. Maar de wedstrijd was gewoon zo vermakelijk. Je hoopt dat je elke week zo'n wedstrijd gaat zien.
0: Heeft Twente uiteindelijk verdiend gewonnen doordat John van der Brom durfde te wisselen en aanvallend durfde te wisselen in de wedstrijd?
2: Ja, nou ja, goed, kijk, je moet ook een beetje mazzel hebben in die eindfase. En natuurlijk, als je dan in het stadion en je voelde in het stadion dat het er wat magisch gebeurde, je hebt van die dagen. Ja, dan is het, kijk, Seruki ging achterin spelen. Nou, die was dan ook in die laatste fase zo belangrijk. Misschien wel de man van de wedstrijd, onopvallend. Maar toen die daar achterop ging spelen met alle wisselingen die erbij kwamen. Maar er kwam zoveel energie vrij in het elftal en in het stadion. En ja, dat het dan zo uitpakt, dat is natuurlijk geweldig. Maar ja, als je alle kansen bij elkaar zet, dan denk ik dat Twente wel verdiend gewonnen heeft.
0: Oké, nou dan naar jouw top 3, Jan. Want ja, wie zit je op 3 of wat zit je op 3?
2: Nou, ik heb op 3 gezet Sigurdarson, die speelt dan bij Go Ahead. En dan zit ik daarna te kijken gisteren. Want ja, ik had eerst die Twente-wedstrijd. Dus gisteravond ga ik die wedstrijd terugkijken. En dan zie je hoeveel mogelijkheden die krijgen. En dan denk je van, kijk, hij tikt dan zo'n balletje erin. Ja, ja, die had iedereen gemaakt. Maar de kansen die hij dan laat liggen. Ik denk dat Oosting daar stapelgek van zal worden langs de kant. Dat zo liep hij ook langs de kant. Maar ja, Go Ahead heeft natuurlijk een slechte week qua resultaten achter de rug. En ze voetballen goed, maar ze laten zoveel punten liggen. Maar als je spits bent, moet je wel iets meer brengen als wat je er ook gisteren bij NEC uit hebt laten zien. Dus wat dat betreft was het teleurstellend, met name daarin. De scoren.
0: Ja, ze hebben nu 3 punten uit 3 wedstrijden. 3 keer niet verloren, 3 keer gelijk. Maar dat hadden eigenlijk op zijn minst 5 of 7 punten moeten zijn, toch?
2: Ja, nou ja, jij geeft het al aan. Die thuiswedstrijd tegen Groningen hadden ze eigenlijk moeten winnen. Nou, gisteren heb je precies hetzelfde verhaal. En tegen Utrecht laat je, ja goed, je laat je terugkomen naar 3-3. Dus ja, dat is een beetje vervelend als je zo'n start hebt gehad zoals hun hadden. En dan in zo'n laatste week, ja, dat je dan zoveel punten onnodig laat liggen terwijl je gewoon de betere ploeg bent. Ja, jammer, maar het is niet anders. De punten tellen, hè?
0: Nee, dat is zo. En dan naar de nummer 2, Jan.
2: Nou, de nummer 2, dat heeft meer te maken met de combinatie. Het doelpunt van Weghorst. Niet het doelpunt van Weghorst, maar de combinatie daaraan vooraf. Om hem vrij te spelen dwars door het centrum tegen PSV, die dan even verkeerd doordekte. Maar een 1-2-3 combinatie en een lopende man wegsturen. Ja, dat zie je niet zo gek veel. En ja, hij moest toch een aardige afstand afleggen. En, maar als je het gaat me meer om de combinatie dan om het doelpunt. En ja, dat zijn van die dingen waar je als voetballiefhebber van zit te smullen.
0: Ik vond dit een Wolfsburg-Weghorst goal die hij scoorde. Kun je dat herinneren? Want zo maakte hij ze ook vaak bij Wolfsburg.
2: Ja, maar we geven de laatste week al aan dat hij fitter oogt. En ja, dat zie je in het spel terug. Hè, en dan gaat nog niet eens alles goed, maar dat hoeft ook niet altijd. Maar als je ziet wat hij voor het elftal betekent op dit moment. En dan ook nog in de afronding met zo'n belangrijk moment. Hè, want het is natuurlijk wel de 2-2, alleen op de keeper afgaan. En dan, ja, je moet op de tommer inschieten. Maar de combinatie was geweldig en de afronding, ja, prima. Dus ja, die staat er recht op 2.
0: En op nummer 1, Jan.
2: Ja, op nummer 1 kan je eigenlijk niet omheen. Een sprint, een rush van 70 meter. Iedereen riep al een beetje het vergelijkbaar met Theo Jansen. Alleen die stifte hem nog een keer in de bovenhoek. Maar Wijdman, jongen, vlak voor het einde in de eindfase van een wedstrijd. Zoveel power en dan ook nog afronden. Heel rustig. Ja, dan denk je bij jezelf van als je dit soort doelpunten maakt. Maar hij speelde echt voortreffelijk. Dus dat was een heerlijke goal. En een geweldige afsluiting van een heerlijke middag.
0: Tim Gillissen is toch bij Twente geweest die heeft gezegd van... want eigenlijk was hij al een klein beetje op zijspoor geraakt, toch, Wijdman? Van, hey, geef hem nu gewoon de kans, toch? Of...
2: Ja, nou ja, hoe het precies achter de scherm is gegaan, weet ik niet. Maar de speler en de kwaliteit, hij heeft de bal soms aan een touwtje. Hij heeft het overzicht, hij heeft de versnelling. En als hij dat blijft volhouden en door gaat zetten, ja, dan is dat de volgende die misschien nog wel naar een hele, hele grote buitenlandse club zou gaan. Maar als je hem ziet voetballen en in de gemak, in de omschakeling nu ook, hè, in het middenveld, ja, dan denk je van, hij heeft hele grote stappen gemaakt. Maar ja, de bekroning was gistermiddag. En ja, dat zal over de hele wereld gaan op schermen. Want ja, tegen PSV scoren, ja, dan ben je wel een hele grote speler aan het worden.
0: Oké, nou, dankjewel Jan. Vandaag natuurlijk weer de Oosttribune. We gaan het ook hebben over de nederlaag van PEC Zwolle bij Groningen. Over de eerste nederlaag van Heracles gaan we het natuurlijk ook hebben vanmiddag op de Oosttribune. En volgende week, als je de Oosttribune een keer live wil zien, volgende week staan we in het theater in Deduinsvaart.
2: Ja.
0: We nemen onder andere Gert-Jan Verbeek mee en ook Bas Nijhuis is erbij. Volgende week dus. En wil je daarbij zijn? Dat kan. We hebben nog wat kaarten. Dus app even Oosttribune, dan krijg jij van ondergetekende wat kaarten voor volgende week. Maandagavond staan we dus in Deduinsvaart. En zaterdag over een week, 3 oktober, staan we in... ja, dat is een thuiswedstrijd voor Tijmen van Wissing.
2: Ja, ja, dat gaat Goor, hè?
0: Ja, ja, dan staan we in Goor. Dus volgende week maandag dus de Oosttribune in Deduinsvaart. En een week, tenminste in diezelfde week, en dan op zaterdag 3 oktober, staan we met de Oosttribune in Goor. Het is, even kijken, 11:30 precies. Dankjewel Jan, tot straks, hè.
2: Tot straks, Bert.
0: En wat mooi, hè, live sport op de radio, hè. Tjoh.
2: Ja, dat blijft mooi, hè.
0: Het was een genot om naar te luisteren gisteren. Ja, ik durf het bijna, ja, ik durf Tijmen bijna geen compliment te geven. Dus maar directeurtje van de sport heeft dat goed gedaan.
2: Geweldig.
0: Hey, groetjes. Hoi, hoi.
2: Groetjes.

0: The Kings and the Sunny Afternoon. Zometeen het regionale nieuws. Iets later, omdat Jan van Staar de telefoon iets later oppakte. Maar dat maakt op zich niet uit.
1: Dat geven niet, hè?
0: Wat heb je aan nieuws zometeen, Benjamin?
1: De nieuwe prikronde tegen corona is vandaag begonnen. En de druivenpluk is van start gegaan voor de Twentse wijnboeren.
0: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag, maar het is ook de dag van Earth, Wind and Fire, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, september, hè?
1: Moet even een plaatje draaien.
0: Ja, zometeen september natuurlijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Voor de grootste

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Half 12, je luistert naar Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
3: Er is vandaag een nieuwe prikronde tegen corona begonnen. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. Er worden dus een stuk minder vaccinaties gezet dan tijdens de pandemie. Toch komen er genoeg mensen opdagen, zegt de GGD Twente.
4: Er hebben zich al een heleboel mensen aangemeld op meerdere locaties. En er is overal nog wel plek, maar we doen op 1 vaste locatie in Enschede en 12 satellietlocaties elders in Twente. Mensen kunnen eigenlijk zeg maar een aantal keren in de week op verschillende locaties terecht tot 4 december.
3: De inkrimping van de doelgroep volgt op een advies van de Gezondheidsraad, die geadviseerd heeft de vaccinaties te beperken tot 70-plussers. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend met welke verwondingen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. En vanaf vandaag kun je in Enschede anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren. De inleveractie heeft te maken met het landelijke vuurwerkverbod dat eraan komt. De overheid wil voorkomen dat vuurwerk dat straks verboden is bij mensen thuis blijft liggen. Deze man was er vroeg bij en heeft zijn vuurwerk al ingeleverd.
5: Het is vuurwerk wat ik jaren geleden al heb gekocht. Dat was gewoon vuurwerk wat ook de kinderen gebruikten. En dat heb ik nu ingeleverd omdat ik in de krant las dat je het kon inleveren. En ik wilde het ook niet meer thuis hebben liggen, want ik deed er toch niks mee.
3: Nou, vindt het dan ook goed dat er zulke inleveracties worden georganiseerd?
5: Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die misschien vuurwerk in huis hebben liggen. Heel anders dan het vuurwerk dat ik nu heb ingeleverd. En dan kan het toch best gevaarlijk worden.
3: Het vuurwerk kan in Enschede bij het Diekman-terrein worden ingeleverd. Morgen kan dat in Deventer en zaterdag in Zwolle. En de druivenpluk is van start gegaan voor Twentse wijnboeren. En het lijkt erop dat het toenemende aantal Twentse gaarden van een topjaar kan spreken. En dat zet de regio meer en meer op de kaart als wijnstreek. Ook bij deze wijnboer in Geesteren is de oogst begonnen.
6: We zijn met vrijwilligers bezig om die druiven te plukken. En de kwaliteit lijkt gewoon heel erg mooi. En dat nemen we meer straks de wijnmakerij. Afgelopen wijnjaar ziet er heel goed uit. We hebben heel veel zonuren gehad. Dat vind je echt terug in de kwaliteit van die druif. En we zien ook heel mooi de afrijping nou komen. En we zijn blij dat we vandaag een mooie kwaliteit druiven binnen kunnen halen.
3: Vorig jaar beleefden wijnboeren juist nog het slechtste wijnjaar in tijden.
2: Ja, we hebben steeds meer wijnboeren, hè? Ook in onze provincie. Daar hebben we het afgelopen zaterdag ook over.
3: Ja, in Twente heel veel.
2: Ja, veel meer toename van wijnboeren.
3: Een goed jaar voor wijnboertjes.
2: Lijkt jou dat wat?
3: Wijnboer zijn?
2: Ja.
3: Nou, ik zou wel leuk vinden om in die druif te stampen. Maar...
2: Ja, Ilja Gort vond ik altijd mooi.
3: Oh ja.
2: Vind ik nog steeds mooi, Ilja Gort natuurlijk. Die kan mooi over wijn praten. Oké. Ben je een wijnliefhebber trouwens?
3: Ik ben geen wijnliefhebber. Nee, absoluut niet.
2: Dan moet je geen wijnboer worden. Nee, ik ook niet. Ja, af en toe een wijntje wel lekker. Maar...
3: Ik had op vakantie had ik een wijntje geprobeerd. Ja. Nou, één slokje. En
2: in Portugal moet je port. Kaarsplankje met port. Heerlijk,
3: port hebben we gedronken. Ik heb het direct...
2: Dat is wel lekker, toch?
3: Wat, kaarsplankje, ja. Port niet.
2: Nee, port niet. Nee. Vandaag veel bewolking, maar het blijft op een heel klein buitje na droog. Het wordt 18 tot 19 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht ontstaat nevel en mist. Ook morgen en woensdag vrij grijs, 17 tot 18 graden. Later in de week komt er meer zon en wordt het natuurlijk warmer. Want er komt een mooie nazomer aan, hebben we ons laten vertellen. En zometeen gaan we daar uitgebreid over praten. Wie is er eigenlijk zometeen?
3: Gert Voerman is er vandaag. Ja,
2: want Greta...
3: Die is even een paar dagjes weg.
2: Ja, die is een paar dagjes weg. Dus zometeen... De zaterdagochtend, vriend, Gert Voerman. Want elke zaterdagochtend is hij ook onze vaste weerman in de Bas en Bert Ochtendshow.
1: Tot 1 uur bij Oost. Radio Oost. Bert van Lossen.
7: Hallo Bert.
1: Thuis in Overijssel.

0: ontzettend lief mens. Daarnaast ook altijd zeg maar heel geïnteresseerd in wat anderen doen.
1: Radio Oost. Bert van Losser.

0: Mel en Kim stonden één in de jaren 80 en over de jaren 80 gesproken. Zometeen natuurlijk een uur lang Back to the 80s hier op radio's. Met natuurlijk de jaren 80 dobbelsteen. Welk liedje wil je? Mel en Kim stonden één in de jaren 80 en over de jaren 80 gesproken. Zometeen natuurlijk een uur lang Back to the 80s hier op radio's. Met natuurlijk de jaren 80 dobbelsteen. Welk liedje wil jij graag op de dobbelsteen? Laat het me even weten.
1: Goud of fout?
0: Ja, is deze van Aqua, is dat liedje, is dat een gouden of is het een fout liedje?
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hey, Remol!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.

0: Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Leuk dat je er bent trouwens bij Oost. Barbie Girl, is die goud of is die fout? Ja, Wilma Koller die zegt, ik vind het erg fout. Ja. En Jeroen Fransen die zegt van, het is machtig fout, maar gewoon houden zou ik zeggen. Dus eigenlijk goud. Nou, het is 65% die zegt goud en 35% zegt fout. Hij is toegevoegd aan de lijst, aan de gouden lijst. Voor Radio Oost, voor de nabije toekomst. Aqua stond dus vandaag in 1997 op 1 in de Nederlandse top 40. Hey, het onmogelijk weetje van vandaag, dat heb ik ook nog voor je. Mannen zouden hier gemiddeld zo'n 5,5 keer per dag aan denken. Waar denken mannen 5,5 keer per dag aan? Laat het me even weten.
6: Radio Oost.

0: Argo met You and Me uit de jaren 80. Hier op Radio Oost is 12 over 12. Leuk dat je luistert, hè?
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En Art Mensink, ik heb jou geselecteerd. Want jij krijgt twee kaarten voor de Oosttribune volgende week in Dedemsvaart. We gaan komende vrijdag weer kaarten weggeven. Misschien morgen en overmorgen ook wel voor Dedemsvaart of voor. Want de Oosttribune Theatertour staat volgende week maandag dus in Dedemsvaart. En zaterdag 3 oktober in Goor. In het Reghof Theater, de thuiswedstrijd van Tijmen van Wissen. Even naar het onmogelijk weetje.
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Elke dag krijg je er eentje voor de kiezer. Je kan een sportief waterbond in de wacht slepen. Mannen zouden hier gemiddeld zo'n 5,5 keer per dag aan denken. Waar denken ze aan? Is het A, eten? Is het B, geld? C, seks? Of D, sport? Dus waar denken mannen gemiddeld zo'n 5,5 keer per dag aan? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. En wellicht heb ik je zo meteen aan de telefoon.

0: De dijken mag het licht uit.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Mannen zouden hier gemiddeld zo'n 5,5 keer per dag aan denken. Waar denken ze aan? Is het A, eten, B, geld, C, seks of D, sport? Heel veel mensen denken dat het B het goede antwoord is. De C is ook voor de hand liggend, maar ook niet het goede antwoord. En degene die het antwoord goed heeft, die heb ik nu aan de telefoon. Een van de vele trouwens. Gerard van der Horst uit het mooie Glanenbrug. Goedemiddag, Gerard.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Wat is het goede antwoord, denk je?
3: Sport is het goede antwoord.
0: 5,5 keer gemiddeld denken jij en ik aan sport.
3: Ja.
0: Jij ook? 5,5 keer per dag?
3: Ja, dat zou best eens kunnen. Vandaag helemaal.
0: Ja, want...
3: Nadat Twente gewonnen heeft, hè.
0: Ah, wat een mooie slotfase, hè.
3: Ja, geweldig.
0: Ja, nee, dat maakt sport ook alweer heel erg mooi ook.
3: Hè? Ja, zeker.
0: Ja, en Twente, ja, Jan Verstaat zei het ook al. Het was een heerlijke open wedstrijd. En misschien ook wel verdiend gewonnen van PSV. Maar goed, deze drie punten pakken ze FC Twente niet af.
3: Zo is dat. Die zijn binnen.
0: Nou, en jij hebt een sportieve waardebon te pakken, Gerard. Ik wens jou een fijne dag. Je bent dus aan het nagenieten van FC Twente. Wat ga je vandaag nog meer doen?
3: Ja, is een beetje van het mooie weer genieten, hè?
0: Ja, het is na zomer, hè?
3: Dus... Het is na zomer. Lekker even fietsen.
0: Oh, dat is mooi. Ja, je vertelde me buiten de uitzending dat je nog wel eens langs Bas Nijhuis fietste.
3: Ja, nou, zo die omgeving fiets ik dan wel een beetje de Amstveen en die kant ook.
0: Dat is een mooie plek om te fietsen.
3: Ja, zeker.
0: En als je hem tegenkomt, doe hem even de groeten van me.
3: Ga ik doen.
0: Oké, okay, groetjes.
3: Ja, ja, doei.
0: Hoi, hoi, dag Gerard. Ja. Zometeen het regionale nieuws. Serien, wat heb je mee voor ons?
4: Ik heb zometeen nieuws over de vrachtwagenchauffeurs die te weinig plekken hebben op de A1 en de A28. En ik ga het hebben over het WK touwtrekken.
0: Oh, het WK touwtrekken.
5: Hey, Remo!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: 1 over half 1. We gaan praten over het regionale nieuws. Serien.
4: Er zijn zo'n 600 parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs te weinig rond de A1 en de A28. Dat levert gevaarlijke situaties op. Langs de snelwegen is het bijvoorbeeld erg druk omdat chauffeurs daar noodgedwongen overnachten. Volgens gedeputeerde Erwin Hoogland is dit probleem niet alleen van de provincie.
1: En dat is ook een reden waarom wij zeg maar onder andere in het verleden al de truckparking bij de A1 Deventer hebben aangepakt. En we zijn ook met het Rijk bezig. Wij kunnen dat als provincie niet alleen betalen. Het Rijk heeft vorig jaar volgens mij in de begroting enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. En we maken dat stel keer aanhangig. Alleen het is wel een breed probleem in Nederland.
4: Ja, het Rijk heeft dus geld beschikbaar gesteld. En volgens Hoogland moet dat geld goed verdeeld worden omdat het een landelijk probleem is. Oud FC Twente-verdediger Douglas Franco Teixeira zit achter de tralies. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld. Vorige week deed de politie onderzoek in zijn appartement in Enschede. En waar de oud-voetballer precies van verdacht wordt, is nog niet duidelijk. Wie vanaf donderdag in de buurt van Giethoorn is, kan het horen zoemen en vliegen. De provincie gaat namelijk opnieuw drones inzetten om de verspreiding van schadelijke uitheemse waterplanten in beeld te brengen. Dat moet helpen bij de bestrijding van die planten. Vorig jaar werden die drones ook al ingezet. René Tenk van de provincie legde toen uit waarom de planten zo'n probleem zijn.
5: Het is, voor de natuur is het heel erg zo overwoekerend, de planten die er eigenlijk van nature voorkomen. Maar ook voor de scheepvaart, voor de recreatie is het ook heel erg. Want de boten komen er soms gewoon niet meer doorheen.
4: Het onderzoek gaat ongeveer 3 weken duren. Nederland is 7e geworden op het WK touwtrekken in Zuid-Afrika. Het team dat uit de Twentse Oele komt, dacht vooraf kans te maken op een plekje op het podium. Maar dat is dus niet gelukt, ondanks de maandenlange training. Lang stilzitten is er niet bij, want het volgende toernooi staat alweer op de planning. Meer daarover lees je op oost.nl of in de app.
0: In de zomer van 96 was dat het allereerste item wat ik voor Oost gemaakt heb.
4: Oh, dat is heel nostalgisch voor jou, touwtrekken.
0: Nostalgisch nieuws, ja, zeker. Oh. Ik heb ook voorliefde natuurlijk daardoor voor het touwtrekken. Dat was
4: Kun je dat wel eens, ja?
0: Nee. Maar daar heb ik een mooi sfeer-item van gemaakt.
4: Nou, wat leuk.
0: Ja, met behulp van de toenmalige technicus was het geluidstechnisch een fantastisch verhaal.
4: En jouw debuut?
0: Ja, en mijn debuut. Ja, gewoon links en rechts wat geluidjes opnemen. Hartstikke leuk werk nog steeds. Ja, radioreportages maken, dat mis ik nog steeds. Maar ja, ik vind eigenlijk alles wel mooi wat met media te maken heeft. Dus,
4: Jij zit hier lekker, geloof ik.
0: Ja. Zo, zeker. Gert Voerman, toch leuk dat ik jou tref op de maandagmiddag. Hè?
15: Ja, dat komt niet zo vaak voor.
0: Nee, maar ja, je bent natuurlijk onze vaste weerman in de Bas en Bert ochtendshow. En ja. Nu dus op maandag, omdat Griet lekker een paar dagjes van haar vrijheid geniet.
15: Zeker
0: en Gert, volgens mij kunnen wij vandaag genieten van het weer, hè?
15: Ja, het ziet er goed uit, hoor. Ik heb hier een satellietfoto van Overijssel voor me. En dan is het op veel plaatsen schijnt de zon. Behalve in het noordwesten zit net wat meer stapelwolken in het uiterste zuidoosten. Ook wat stapelwolken, maar het is overal droog. En die temperatuur 18 tot 19 graden. Bijvoorbeeld Rijssel zag ik, was de hoogste met 19,1. Heino de laagste met 17 graden. Giethoorn bijvoorbeeld 17,9. En vanmiddag blijft die mix van zon en stapelwolken doorgaan. En op veel plaatsen uiteindelijk 19 tot 20 graden. Het is wat toegenomen vanochtend. Dat zie je altijd bij dat soort weer overdag. En vanmiddag staat er een matige noordwestenwind. Maar de barometer staat hoog. Dus vanavond gaat die wind alweer snel liggen. Het is vanavond is het wisselend bewolkt. Vannacht is nog opklaring. In de loop van de nacht komt van de noordwesten uit meer bewolking binnen. Koelt af zo'n 9 tot 11 graden met weinig wind. En morgen ligt het hoogdrukgebied dicht bij ons. Maar tegelijkertijd zit er een zwak warmtefront in de buurt van Schotland op dit moment. Die trekt naar het zuidoosten toe en die komt precies boven ons omgeving te liggen. Wordt een beetje helemaal afgezwakt door het hoogdrukgebied, maar de vochtige lucht is er wel. Dus morgen vrij veel wolken, soms een beetje zon. Temperatuur 18 tot 19 graden. En opnieuw een hele zwakke wind dan uit een westelijke richting.
0: Oké, en hoe gaan we dan verder de rest van de week? Want gaan we die 25 nog aantikken eigenlijk?
15: Nee, dat denk ik voorlopig niet. En misschien wel helemaal niet, want we gaan straks ook oktober in. Hoewel, ik heb net nog even te kijken. Ik heb wel zelf op mijn weerstation, ik ben al een paar jaartjes onderweg, maar dus begin oktober nog wel eens de 26 graden aangetikt. Dus het kan wel, maar de komende dagen in ieder geval. Kijk bijvoorbeeld naar de donderdag. Dan is er weer af en toe zon. Nee, ik moet eerst natuurlijk met de woensdag beginnen. Woensdag is er af en toe zon. Zeker in de ochtend, in de loop van de middag kan er weer een enkele bui vallen. Met de zuidwestenwind wordt het 20 graden. Donderdag dan ook wisselend bewolkt met temperaturen van 18, 19 graden met de noordwestenwind. En vrijdag en zaterdag gaat die wind vervolgens naar het zuiden toe. Die komt die warme lucht wel weer binnen. En ik denk toch vrijdag en het weekend, dat moet alles een beetje meewerken, dat die 2, 23 graden aantikken. Maar die 25 graden zie ik voorlopig nog niet gebeuren.
0: Oké, maar eerst even genieten van dit, want de temperaturen zijn heerlijk aangenaam. Dankjewel, Gert.
15: Ja, hetzelfde.
0: En ik wens je een fijne dag. En we horen je nog vanmiddag natuurlijk bij Ome Jan Willem, hè?
15: Ja, gaan we doen.
0: Oké, groetjes. Gert Voerman, onze weerman. Het is 6:30. Zometeen de dobbelsteen.

0: Kim Wilde en The Four Letter Word hoorde je voorbij trekken.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Nou, ik heb weer 6 suggesties gekregen. Michael Jackson, Not a Part of Me. Jaco, dankjewel voor het doorgeven. Op nummertje 1 hebben we die gezet. Julian Clare, Helene. Dankjewel, Wim. Op 2, op 3, Santana, Hold On. Dankjewel voor het doorgeven. Op 4, Don't Leave Me This Way. Op de Dobbelsteen, Gerard uit Losser. Op 5, Hallo Bert, een liedje voor de Dobbelsteen. Het oude huis van Willeke Alberti. Groetjes, Els. En nog een poging voor de Dobbelsteen op nummer 6. Uriah Heep met Imagination. Dus aan jou. Ja, normaal is het vaak 6-6 erin wat je gooit. Dus ja. Ik zal Uriah Heep maar eens even vast op gaan zoeken.
2: Maar vandaag is het 5.
0: Vandaag 5. Oh, je hebt al gegooid.
2: Ik heb al gegooid.
0: Oh, Els, dank je wel voor het doorgeven. Want ik ga jouw liedje doen. Het oude huis van Willeke Alberti.

0: Deze past wel bij de Indian Summer, maken we er gewoon van, toch? De Zardes en Voyage. Halverwege de jaren 80, best wel een groot hitje voor haar.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: En begin deze was het ook nog een hit voor Kate Ryan. Zoek maar even op, Kate Ryan.
2: Hoera!
0: We gaan even naar Cor en Marjolein natuurlijk. Hallo Cor.
3: Goedemiddag,
0: hallo, hallo Marjolein. Wat voetbal, dat Feyenoord, geweldig, hè?
3: Ja. Ontzettend fantastisch.
0: Ja.
3: Ja.
0: De bomen maar groeien tot in de Feyenoordhemel, hè?
3: Ja.
0: Hoe was jullie weekend? Hebben jullie een leuk weekend gehad ook?
3: Prima, Bert. Ja,
4: Goed, heeft het
0: ook
4: niet slecht gedaan.
0: Nee, dat is zo. Goed, heeft gelijk gespeeld. Twente heeft het hartstikke goed gedaan. Maar goed, daar is de Oosterbühne voor. Jullie hebben de verjaardagskalender. Wie staan erop vandaag?
3: Nou, jij zei dus straks Stephen King.
0: Ja, die is jarig, dat klopt.
3: 78 jaar,
0: Stephen King, ja.
3: Dan, Gunther Neefs, de zoon van Louis Neefs.
0: Oh ja, de zoon van Louis Neefs. Ook jarig vandaag.
3: Ja. Dan actrice Elise Schaap.
0: Elise Schaap.
3: Ja. 43 jaar.
0: Mooie vrouw ook en ook heel erg talentvol.
3: Ja, dan had het de dag geweest van wijlen Piet Ekel.
4: Ja.
3: Larry Hagman van Larry Hagman.
0: Oh, Dallas, ja. JR is dat toch?
3: Ja. En zanger acteur.
0: Ja, oké, tot morgen.
5: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
6: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
5: Cultuurcafé Overijssel, woensdagavond op TV Oost.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Hey, Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De provincie gaat opnieuw drones inzetten om de verspreiding van schadelijke uitheemse waterplanten in beeld te brengen. Oud-FC Twente-speler Douglas zit in de gevangenis. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld. En een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden.

0: Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Ja, ik kan geen beloftes doen natuurlijk, maar dat doen de Simple Minds wel. Promise You a Miracle.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Goedemiddag, 7:07. Eet smakelijk als je er nu aan toe komt. En als je denkt, wat klinkt Paula gek? Dat klopt. Nee, José natuurlijk. Het is maandag. Ik ben José ook niet. Ik ben Astrid en ik pas vandaag op de plaatjes. We vieren vandaag het begin van de bioscoop. 10-daagse in heel veel bioscopen. In Overijssel is het een beetje feest met bijzondere voorstellingen. En daarom ben ik op zoek naar filmmuziek. Dus heb je een goede herinnering aan een bepaalde film en dan natuurlijk met name de muziek, dan hoop ik vandaag van je te horen via een appje. En dat kan natuurlijk gewoon via de Oost-app of via 06-4567-1331. We gaan het hebben over een flat in Hardenberg die wordt afgebroken. En een filmmaker uit Zwolle die daar een fantastische documentaire over gemaakt heeft. En de nieuwe oogst wordt vandaag bekendgemaakt. En wat is het een mooi liedje. Dit is ook een mooi liedje, lekker lang ook. De Beatles gaan we luisteren. Hey Jude. Hey.

Ik las laatst een leuk grapje. Vond ik een leuk grapje dat Paul McCartney en alle andere Beatles vroeg: weten jullie misschien een leuk einde voor Hey Jude? En dat alle andere Beatles zeiden: na. Ja. Goed, je had er misschien bij moeten zijn. Ik zoek nog liedjes uit films. Die kun je doorgeven via een appje, via de Oost-app. Maar ik moet zeggen, ik krijg al fantastische suggesties. Ik had niet verwacht dat jullie dit allemaal zouden bedenken. Bedankt alvast.

Altijd een rare tekst gevonden, maar wel een leuk plaatje. Banger Hart van Rob de Nijs was dat. Bedankt voor alle suggesties voor soundtracks van films. Ja, en ik was echt onder de indruk van het feit dat iemand deze bedacht. Want dit is natuurlijk niet alleen een van de grootste films aller tijden, maar ook een van de grootste filmhits aller tijden. Hoort natuurlijk bij Titanic. Het is Celine Dion en My Heart Will Go On.

0: Oh, dankjewel Els voor deze suggestie. Ja, als ik dan vraag om een soundtrack van een film, dan is dit wel een van de allerbeste keuzes. Natuurlijk zelf nooit bedacht. En ik zie nog veel meer suggesties, dus straks draai ik er gewoon nog eentje hoor. Soundtrack van een film.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Hey!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Het is 2:30. We krijgen het nieuws uit de regio. Van Serien Beunen. Serien, ga je gang.
12: Solar Team Twente is Europees kampioen geworden. In het Belgische Zolder versloeg het Enschedese team concurrenten uit onder meer Leuven en Groningen. Extra bijzonder, want het is de laatste race met de zonneauto. Het team stapt namelijk na 23 jaar over naar rallyracen. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend met welke verwondingen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. En er is vandaag een nieuwe prikronde tegen de corona begonnen. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. En er worden dus een stuk minder vaccinaties gezet dan tijdens de pandemie. Toch komen er genoeg mensen opdagen, zegt de GGD Twente.
13: Er hebben zich al een heleboel mensen aangemeld op meerdere locaties. En er is overal nog wel plek, maar we doen op 1 vaste locatie in Enschede en 12 satellietlocaties elders in Twente. Mensen kunnen eigenlijk zeg maar een aantal keren in de week op verschillende locaties terecht tot 4 december.
12: De inkrimping van de doelgroep volgt op een advies van de Gezondheidsraad, die geadviseerd heeft de vaccinaties te beperken tot 70-plussers. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
0: Dankjewel, Serien. En het weer dan voor onze provincie? Nou, we hangen nu aan de lippen van de weermensen, want het zou zomaar kunnen dat we volgende week een behoorlijke nazomer krijgen. Maar vandaag zit die nog niet in, hoor. Het trefwoord van vandaag is gematigd. En zo is het al. Matige wind, 19, misschien 20 graden. En later wel wat opklaringen. Het blijft droog. Maar ja, dan gaat het morgen en woensdag gewoon weer een beetje regenen. Nou, niet te veel, maar wel van die grijze dagen. dagen. En daarna, even kijken, na donderdag, dan gaat de wind draaien. En dan zouden we echt nog wel 25 graden of zelfs meer kunnen krijgen. En het verkeer houdt zich rustig in onze provincie. Nergens in Overijssel zie ik op dit moment files staan. Gelukkig maar.
3: Bij Oost in de middag.

zo mooi. Ja, dit is mooi natuurlijk. Op zoek naar de liefde, lekker herkenbaar ook. Queen, Somebody to Love. Doe maar even Freddy nog. Het zijn even laatste nootjes, sorry daarvoor. Ja, doe maar. Laatste nootje geweest. Ja, nee, ik krijg zulke leuke suggesties. Het is bioscoop 10-daagse vanaf vandaag. Dan draaien er extra bijzondere films in de bioscoop ook in Overijssel. En ik dacht, een soundtrack uit een film vind ik leuk. En ik vroeg daar ook om. En ik krijg zo ontzettend veel leuke suggesties. Nu komt Jacqueline net met Lady Gaga en Bradley Cooper en Shallow. Dat is echt, dat is uit A Star Is Born, de film. Dat is echt prachtig, inderdaad. Ja, en eens even kijken wat er nog meer binnenkomt, hoor. Ja, Monique die stuurt een linkje, dat kan ik zo snel eventjes. Het gebeurde in het westen van Ezio Morricone. Dat is ook leuk, inderdaad. En Melchior die wil iets uit The Sound of Music. Dat was de eerste film die hij zag toen hij nog een kleine Melchior was. Ja, dit is echt, echt heel leuk. Nou, ja, zo kan ik natuurlijk nog wel eventjes doorgaan. Maar Wim die kwam met een goede suggestie uit de film Top Gun. En ik dacht al, oh, daar heb ik eigenlijk wel zin in die plaat. Die zoek ik er nog eventjes bij. En op dat moment ging de telefoon. En ik pas natuurlijk even voor José op het programma vandaag. Dus die telefoonsystemen moest ik nog eventjes in mijn vingers krijgen. Het is gelukt. Ik kreeg zowaar Andries aan de telefoon. En die kwam met precies dezelfde plaat. Nou, dan moest het zo wezen natuurlijk. Take My Breath Away. Bedankt voor alle suggesties, het meedenken. Straks de nieuwe oogst, maar nu Berlin en Take My Breath Away.

0: think twice.
1: Ja, de tijd gaat heel snel. Dus niet twee keer met je ogen knipperen, want dan is er weer zoveel tijd voorbij. Het is de boodschap van Shaboozey. Dat is die leuker die volgens mij 2 jaar geleden opeens doorbrak met Tipsy, dat liedje. En hij komt, als ik het goed zeg, uit Nigeria. Ik weet niet helemaal zeker welk land het was. Maar daar kreeg hij een naam mee die niemand kon uitspreken. En iedereen in vooral Engeland natuurlijk, in het Engels, maakte daar Shaboozey van. En zo noemt hij nu zichzelf. En dit was een samenwerking met Miles Smith. Ook al zo'n hitmachine. En over hits gesproken. Ja, ik kon het toch niet laten om eventjes een stukje erbij te zoeken van dat liedje uit The Sound of Music. Ik vroeg om liedjes uit films. En toen kwam Melchior met The Sound of Music. Inderdaad, daar zit zoveel leuks in. Zoals deze. Dat vind ik zo leuk om weer even te horen.

0: make it easier. Listen.
1: Ja, zo gaat het de hele toonladder nog even langs die Julie Andrews. Dat is leuk om nog heel eventjes te horen. En dan nu Spandau Ballet en Through the Barricades. En dan zo dadelijk het nieuws van 2 uur alweer.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Hellendoornse festival Douwpop heeft een award gewonnen. Het is gekroond tot mooiste festivalterrein met de meeste comfort. Oud-FC Twente-speler Douglas zit in de gevangenis. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld en blijft langer in voorarrest. Solar Team Twente is Europees kampioen geworden tijdens de laatste reis met de zonneauto in het Belgische Zolder. Meer nieuws op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet

0: ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

0: Niet te veel omkijken, zegt Fleetwood Mac. En je kunt vast naar voren kijken als je wil naar volgende week. Nou, misschien zelfs al het komende weekend. Misschien zelfs nog eerder. Dan krijgen we een nazomer voor de mensen die houden van warm weer. Ho.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: En straks mag ik onthullen wat de nieuwe

oogst is van oost voor de komende week. Dat betekent dat je de komende week deze plaat heel erg vaak gaat horen. En terecht, want het is een fantastische plaat. Ik vertel nog niet van wie die is, maar je kunt wel vast raden. Het gaat om iemand die oorspronkelijk uit Dedemsvaart komt. En diegene had een moeder die eigenlijk... die was eigenlijk ook al zangeres, dus die ken je misschien. En je kent ook de band van deze artiest waarschijnlijk heel goed. Nou ja, er staan al wat hits achter deze naam. En er komt misschien een nieuwe bij, of in ieder geval de nieuwe oogst voor de komende week. Wie het is, dat hoor je zo. Nu eerst Roxy Music en Love is the Drug. Goeie drugs trouwens, liefde, toch? Sst, moet er nog binnenkomen. Ja, even gitaartje aanzetten. Doe maar.

0: Is a thing we started, Bryan Adams. En daarvoor Die Die, oftewel kom op van Shakira en Burna Boy. Ik heb het voor me liggen hoor, de uitslag van de verkiezing voor de nieuwe oogst van de komende week. We hadden natuurlijk de afgelopen week de week van de jaren 80. Dus toen zaten we helemaal ondergedompeld in de muziek en de nieuwtjes uit die tijd. Maar ja, de komende week ga je natuurlijk weer heel veel nieuwe muziek horen van Overijsselse bodem. En daarvoor kiezen alle DJ's samen dan altijd de mooiste plaat die is uitgekomen deze week. In dit geval dus vorige week. En er is heel veel moois uitgekomen, moet ik zeggen, in Overijssel. Tenminste, in heel Nederland. Maar met de worteltjes in Overijssel. Zo heeft Bertolf heeft een nieuwe plaat die heel mooi is. Ja, het valt wel meer te noemen. Maar deze stak er toch met kop en schouders bovenuit. Ik werd net al gebeld door iemand uit Steenwijk. Die zei, ik weet wel wie er uit Dedemsvaart komt. Dat is Sanne Hans. Ja, dat is inderdaad Sanne Hans. Bij veel mensen bekend als Miss Montreal. Ik wist trouwens niet, want ik zat me even te verdiepen in haar Overijsselse geschiedenis. Ze is geboren in Dedemsvaart, maar ik wist niet dat ze geboren is als Roos Anne Hans. Nee, dat is dan nieuws voor mij, misschien ook voor jou. En daar doen we eigenlijk weinig mee. Want de nieuwe single die ze uitbrengt is gewoon onder de naam Miss Montreal. Je gaat hem regelmatig horen deze week. En hij heet Groot.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Miss Montreal. Groot.
1: Dit is de nieuwe oogst.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is precies 2:30. Het regionale nieuws krijgen we van Serien Beunen. Serien, ga je gang.
3: Douwpop is opnieuw in de prijzen gevallen. Het festival uit Hellendoorn krijgt een award voor het meest comfortabele en mooiste festival van de Benelux. Meer dan 60.000 mensen brachten hun stem uit. Best Kept Secret werd dan weer in het algemeen als beste festival gekroond. In Enschede lever je vandaag anoniem en zonder een boete te riskeren vuurwerk in. Vuurwerk als sierfonteinen en Romeinse kaarsen zijn komende jaarwisseling voor het eerst verboden. En de overheid wil voorkomen dat het illegale vuurwerk bij mensen thuis blijft liggen. Deze man was er vroeg bij en heeft zijn vuurwerk al ingeleverd.
4: Het is vuurwerk wat ik jaren geleden al heb gekocht. Dat was gewoon vuurwerk wat ook de kinderen gebruikten. En dat heb ik nu ingeleverd omdat ik in de krant las dat je kon inleveren. En ik wilde het ook niet meer thuis hebben liggen, want ik deed er toch niks mee.
3: In Enschede lever je het in bij het Diekman-terrein. En morgen kan dat ook in Deventer, op het evenemententerrein aan de Roland-Holstlaan. En vanaf zaterdag ook in Zwolle aan de Grote Voort. Twentse wijnboeren zijn begonnen met de druivenpluk. Het lijkt erop alsof het een topjaar gaat worden. Het extreme weer van afgelopen tijd had één groot voordeel. De regio zet zich als wijnstreek op de kaart. En deze wijnboer uit Geesteren is blij met de goede oogst.
5: We zijn met vrijwilligers bezig om die druiven te plukken. En de kwaliteit lijkt gewoon heel erg mooi. En dat nemen we meer straks de wijnmakerij in. Afgelopen wijnjaar ziet er heel goed uit. We hebben heel veel zonuren gehad. Dat vind je echt terug in de kwaliteit van die druif. En we zien ook heel mooi de afrijping nou komen. En we zijn blij dat we vandaag een mooie kwaliteit druiven binnen kunnen halen.
3: Vorig jaar beleefden wijnboeren juist nog het slechtste wijnjaar in alle tijden. Nu is dat dus een goede oogst geworden. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Dankjewel, Serien. Nou, vanmiddag hebben de druiven niet echt zon. Er is vooral bewolking in Overijssel. Af en toe wel, hoor. Laat de zon zich even zien. Er zijn geen buien, een matige wind. En het wordt tussen de 19 en de 20 graden. Dus laten we uitgaan van 19,5 graad. Dan wordt het vannacht wat kouder. 9 à 10 graden. En dan zou je denken, het wordt echt herfst. Maar dat valt wel mee. De komende dagen nog eventjes wisselvallig, maar daarna, dus na donderdag, dan zou het zomaar kunnen dat we nog een nazomer krijgen met meer zon en behoorlijk warm weer. En dan de verkeersinformatie. Maar één file in onze provincie. En dat is die ene gebruikelijke op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. In dit geval tussen Oldenzaal-Zuid en die Duitse grens. 8 minuten sta je daar stil op dit moment.
6: Oost in de middag.

Heerlijk, hè? Volgens mij met Phil Collins als zanger. Ik vind het altijd moeilijk met Genesis, want die zijn gewisseld natuurlijk op een gegeven moment. Maar ik lijk me toch dat ik de stem herken. Land of Confusion was dat. Zo dadelijk is het tijd voor de supermakkelijke soundtrack quiz. Dus je kunt een Oost-prijzenpakketje winnen. Als je weet uit welke film bepaalde liedjes komen. Het is een supermakkelijke quiz. Je krijgt drie soundtracks te horen. En als je de drie films die daarbij horen weet te noemen, dan ga je er al met dat pakketje vandoor in de supermakkelijke soundtrack quiz. En om mee te mogen doen, moet je de eerste soundtrack raden. Dus uit welke film komt dit liedje? Als je het weet, kun je meteen eventjes appen via de Oost-app of bellen naar 06-4567-1331. Uit welke film? Ja, ik zei het al, het is de supermakkelijke soundtrack quiz. En dan kan het nog zijn natuurlijk dat je het gewoon niet weet. Nou, dan doe je niet mee, dat geeft ook helemaal niks. Dan leer je zo dadelijk iets bij. Als je het wel weet, stuur even het antwoord. En wie weet spreek ik je dan zo in de supermakkelijke soundtrack quiz. Dit is in ieder geval James Blunt en You're Beautiful.

0: Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb heet deze man. En we zijn begonnen aan de supermakkelijke soundtrack quiz. Het is allemaal in het kader van de bioscoop Tiendaagse die begonnen is vandaag. 10 dagen, allerlei films in alle bioscopen, ook in Overijssel. Speciaal vanwege het feit dat de bioscopen even extra in het zonnetje worden gezet. Daar weet ik toevallig alles van. Maar ja, de vraag is natuurlijk, weet Anneke Pieterson er ook alles van? Anneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik had dus een vraag gesteld. Ik wilde heel graag weten uit welke film... ik moet een beetje om je lachen, maar uit welke film dit liedje komt. Nou ja, jij stuurde een antwoord. Wat was het antwoord dat jij stuurde, Anneke?
1: En ik stuurde The Lion King van Disney.
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon helemaal goed. Ja, daar zaten we gewoon met z'n allen naar te luisteren. Ja, dat is hartstikke leuk, toch? Daar heb je dus al 1 punt te pakken. En dat is het grappige. Uit alle mensen die het goede antwoord, de Lion King of de Leeuwenkoning stuurden, koos ik jou. En je schrikt ervan dat je opgebeld wordt.
1: Ja, ik had er niet mee gerekend.
0: Nou ja, daar zit je mooi aan vast dan. Want ben je een beetje thuis in de soundtracks, of niet? In de films,
1: Geen idee.
0: Ik het zo zeggen. Ja, want het is, ik zeg altijd, het is de super makkelijke soundtrack quiz. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de vragen zijn zo divers dat het kan zijn dat je thuis bent in de Disney-films, maar dan weet je de andere twee misschien niet.
1: Oeps.
0: Ja,
1: maar, nou ja, we zullen zien.
0: Dat is ook zo, Anneke. En wat het ook nog eens een keer is, als je het niet weet, dan win je niet het Oostprijzenpakket. Maar dan gaat het leven ook gewoon door.
1: Ja, daarom.
0: Is
1: geen
0: ook zo.
1: Probleem.
0: Ja, dat is het ook. Heel even hoor, want klopt het nou dat ik met Duitsland zit te bellen?
1: Ja, dat klopt.
0: Woon je over de grens?
1: Ja, vlak over de grens hoor, is niet zo'n end.
0: Nee, voel je je nog steeds wel een Overijsselenaar?
1: Drenthe meer, hè?
0: Oh, en dan zit je naar Oost te luisteren.
1: Ja, we zitten altijd naar Oost te luisteren.
0: Nou, dat waarderen wij bijzonder. Ja, nou ja, waarom?
1: Mooie muziek.
0: Vind ik ook precies, mooie muziek en superleuke quizjes.
1: Ja hoor.
0: Ja, nou,
1: ik
0: ga je weer een muziekje laten horen. Heb je een beetje hulp of ben je alleen?
1: Nee, ik ben alleen.
0: Oh jee. Ik ga een muziekje laten horen. Jij moet me vertellen uit welke film het komt. Hoeveel jaar ben je? Want het is een oude film.
1: Ik ben 69.
0: Oh, dan weet je deze, denk ik. Ik denk dat je deze weet. Ik hoop het. Nou, we gaan luisteren. Wacht nog even hoor. Ik ga fluiten straks, dat helpt. Nou, dit weet je, Anneke. Doe je ogen dicht en zeg wat er in je opkomt. Rutger Hauer op een fiets door Amsterdam.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik ken de film, ik heb hem ook gezien, maar de...
0: Ja. Oh. Het is hele vieze snoep. Ja, het is de supermakkelijke...
1: Kruid.
0: Het is heel gek, maar je hebt het gewoon goed.
1: Ja.
0: Ja. Zullen er vast weer mensen boos zijn dat ik geholpen heb? Maar ja, het is de super makkelijke soundtrack quiz. Dus het moet niet te moeilijk worden natuurlijk.
1: Nee,
0: leuk
1: hè?
0: Ja, ik vond het zelf ook heel leuk om weer eens terug te horen. Maar het is natuurlijk wel heel oud. Ja, en nu wordt het moeilijk. Want deze is ook oud, maar niet zo oud. Ietsje nieuwer en komt uit Amerika. Dit liedje hoort ook, of komt ook uit een film. Werd beroemd in een film. Laten we luisteren.

0: Het is Whitney Houston.
1: Ja, ik ken de film. Oh, de naam.
0: Ze speelt ook in de film.
1: Ja.
0: En ze wordt beschermd.
1: Hij beschermt.
0: Ja.
1: Hij beschermt haar.
0: Ja. Dus hoe zou je iemand noemen die iemand anders beschermde? Beschermde? Ja, ja.
1: De ligt me voor op het tong.
0: Want ik laat er nog wel even echt... ja, zo.
1: Zo'n mooi liedje.
0: Oh. Ja. Ja, het is ook een mooi liedje, maar ze wordt beschermd. En
1: De bodyguard. De bodyguard.
0: Schiet het je nou echt gewoon te binnen?
1: Nou, het moest net wegkomen, hoor.
0: Ja, je moest echt heel diep graven. Daar heb ik weer van geleerd dat dit spelletje ook gewoon heel lang kan duren. Maar dat we er uiteindelijk wel komen. Je hebt het Oostpakket gewonnen. We gaan het met de internationale post naar Duitsland sturen. En ik wens je er heel veel plezier mee.
1: Nou, heel leuk.
0: Ja, ja, als je wint is leuk natuurlijk.
1: Ook voor de hulp.
0: Ja, anders is hij niet super makkelijk. Dan doet hij zijn naam geen eer aan. Van harte gefeliciteerd, Anneke. En bedankt voor het meedoen.
1: Ja, dankjewel.
0: En als je nou voortaan meedoet aan een quizje, reken er dan op dat er een kans is dat je zeg maar opgebeld wordt en dat je mee moet spelen.
1: Ja, en dat ik ook weet waarom het gaat. Ja.
0: Nou, gelukkig was het super makkelijk. Dus het kwam allemaal goed. Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Dag, dag. Doei. Leuk ook, al die antwoorden in de app. Ja, iedereen wist het natuurlijk. Hij is ook super makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. En dit is AHA.

0: Ja, de Sanno en Shines on TV en natuurlijk ook op de radio. Maar nu nog niet, hè. Volgende week, dan wordt het heel erg mooi weer. Zo dadelijk, na het nieuws van 3 uur... een bijzonder verhaal over een flat in Hardenberg. Die moet worden afgebroken. En er was 1 meneer, die woonde daar al sinds zijn geboorte, en die moest die flat uit. Daar is een documentaire over gemaakt. En daar hoor je zo dadelijk meer over.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
2: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes in Theater De Spiegel in Zwolle. En het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
1: Cultuurcafé Overijssel. Woensdagavond op TV Oost.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Steen. Eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Hellendoornse festival Douwpop heeft een award gewonnen. Het is gekroond tot mooiste festivalterrein met de meeste comfort. Een scooterrijder is gewond geraakt bij een botsing met een auto in Kampen. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer letsel opgelopen heeft. Oud FC Twente-speler Douglas zit in de gevangenis. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld en blijft langer in voorarrest.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
15: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op.

0: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Misschien na donderdag. Of vrijdag. Misschien komend weekend. Kunnen we weer lekker twisten bij de pool. Want het wordt weer mooi weer. We krijgen een nazomer, een Indian summer. Tenminste, niet zo onvoorspelbaar als het weer. Maar we hopen erop, want er schijnt warme lucht richting Overijssel te komen. In ieder geval waren dit Dire Straits en Twisting by the Pool.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Met straks aan de telefoon documentairemaker Barbara de Baren uit Zwolle. Die heeft echt een fantastisch mooie documentaire gemaakt. En als vaste luisteraar van Radio Oost herkent u die naam misschien nog wel. Want ze heeft ook hier de nodige voetstapjes liggen. Straks dan spreek ik haar over haar nieuwe documentaire.

Montaire. Ja, en mocht er nog een soundtrack nu door uw hoofd galmen, dan kun je doorsturen. Ik weet niet waarom ik opeens u tegen jou ga zeggen, maar je kunt nog doorgeven wat je erg graag wil horen in dat laatste half uurtje. En dan het liefst ook de soundtrack van een film. Kan gewoon via een appje of via 06-4567-1331. En ondertussen luisteren wij naar Savage Garden.

Mooi hè, Carol G samen met Bruno Mars en Still heet het liedje. Misschien ken je wel de Kruisenbrink Flats in Hardenberg. Heel veel mensen hebben er een tijdje of soms ook heel erg lang gewoond. De Zwolse filmmaker Barbara de Baren die heeft er een documentaire over gemaakt. Over het feit dat de mensen die daar nog woonden uit die flat moesten. Het is een bijzondere documentaire. En hij gaat draaien, jawel, op het Architectuur Filmfestival in Rotterdam. Nou, zo dadelijk spreek ik Barbara over de film. En ik ben wel benieuwd of jij de flats ook kent. Ik weet niet hoe bekend ze zijn nu in heel Overijssel. Maar als het je bekend voorkomt, laat het dan even weten via een appje. De Kruisenbrink Flats dus. Dit is ABBA nog even. Gimme, gimme, gimme.

0: Gimme, gimme, gimme van ABBA was dat natuurlijk. De tijd voorbij. Het is een documentaire over de Kruisenbrink Flats in Hardenberg, gemaakt door filmmaker Barbara de Baren uit Zwolle. Barbara, goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Ja, ik heb hem gezien en ik vertel net aan een collega, ik heb met open mond zitten kijken, maar dat kwam eigenlijk vooral doordat er één meneer in zat die echt zijn hele leven daar gewoond heeft.
1: Henk.
0: Henk. Maar hoe lang heeft hij gewoond in die flat?
1: Henk is geboren in de flat.
0: Ja, dus...
1: Ja, heeft dus eigenlijk in één trappenhuis heeft hij geboren aan een linkerkant en uiteindelijk woont hij aan een rechterkant. Een beetje in datzelfde trappenhuis, ja, 60 jaar lang.
0: 60 jaar, ja. En 60 jaar spulletjes en 60 jaar dingetjes en die moeten allemaal van A naar B worden verhuisd. Dus,
1: ja, dat is een verschrikking, hè, als je heel veel spullen hebt.
0: Ja, echt. Maar goed, in de documentaire komen meer mensen aan het woord die daar ooit gewoond hebben, die daar kort gewoond hebben, die daar lang gewoond hebben, die daar avonturen hebben beleefd. Hoe kwam jij bij deze flats terecht?
1: Ja, ik was in Hardenberg en ik kreeg me een soort van ingefluisterd eigenlijk van ga eens bij die flats kijken. Want die flats gaan gesloopt worden. Nou vind ik gebouwen altijd wel heel interessant. Toen ben ik erheen gegaan en toen viel me op dat eigenlijk ja, dat er al een soort stervensproces was begonnen in dat gebouw. Er wonen nog een paar mensen. Uiteindelijk woonde alleen Henk er nog. En de rest was gewoon leeg en stil. Al het leven was eruit. Ja, en dat intrigeerde me eigenlijk gewoon meteen. Want ik hoorde ook dat het soort van de kraamkamer van Hardenberg moest zijn geweest. Bijna alle Hardenbergers hebben gewoond in deze flat.
0: Ja.
1: Ze zijn er of geboren, of we kregen het als eerste huisje. Het is sociale woning. Dus ja, ik dacht, je kunt wel een gebouw weghalen, maar daarmee neem je dus een soort van ziel weg hier in Hardenberg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou zie je die flat, het is op zich, het is een beetje wat je je voorstelt bij een flat van 60 jaar geleden of langer zelfs.
1: Ja.
0: Dus op zich dat zoiets gesloopt wordt, daar is wat voor te zeggen. Alleen als je de documentaire gezien hebt, dan breekt opeens je hart. Hoe heb je al die mensen gevonden die daar allemaal gewoond hebben?
1: Ja, ik ben echt gewoon ouderwets de boer opgegaan. En ik ben mensen gaan bellen, gaan benaderen. De buren van iedereen wist altijd, dan moet je bij die langs, weet ik wat. Ik heb denk ik elke zolder, elk schuurtje van Hardenberg heb ik gezien waarvan ik zei, kijk toch nog eventjes of er niet ergens een doosje ligt met wat foto's. En er kwam van alles naar boven waar mensen al echt in geen jaren meer aan gedacht hadden. Dus ja, dat heeft me gewoon research gekost. En ja, ik kom zelf ook niet uit Hardenberg. Dus mensen moesten ook eerst even over wat schroom heen. Van wat komt dat meisje hier doen? Maar uiteindelijk heb ik zoveel mensen gesproken, zoveel herinneringen opgehaald. Ik werd er gewoon een beetje weemoedig vanzelf, terwijl ik niet eens in die flat gewoond had.
0: Nee, maar je hebt je inmiddels wel gehecht aan die flat. Het grappige is, het is een redelijk normale flat, maar de film gaat nu draaien op het Architectuur Filmfestival in Rotterdam.
1: Ja, te gek, hè? Ja, daar gaat hij in wereldpremière, ja.
0: En is dat dan vanwege het feit dat het een flat is, of vanwege het feit dat er zoveel emotie uit die flat is gekomen dankzij jou?
1: Ja, het is niet een architectonisch hoogstand. Maar er was wel een architect aan verbonden, hoor. In die familie ik ook nog heb opgezocht, dus dat ook echt gek is.
0: Ja.
1: Ze snappen het sentiment wat ik eigenlijk probeer aan te halen in de film. Je gaat gewoon echt, wat je zegt, je gaat anders naar een gebouw kijken als je ineens weet dat er in elke steen zoveel herinneringen liggen opgeslagen. En daar gaat deze film eigenlijk over. Eigenlijk los bijna nog van dan de Kruisenbrink flat. Dan zie ik, dit kan op elk gebouw, kun je dit loslaten eigenlijk.
0: Nou, je hebt wel een hele club bijzondere verhalen gevonden, zeg.
1: Ja.
0: Moeten we nu naar Rotterdam om de film te kunnen zien, of kan het ook ergens anders?
1: Vooralsnog moet je naar Rotterdam, 9 oktober. Ja, daar wordt hij vertoond. En ik hoop er nog meer filmfestivals. Het is een beetje afwachten waar die komt. Uiteindelijk gaan we hem wel laten zien, toch, Astrid?
0: Het moet haast wel, het moet haast wel. Nou, voor nu, de tijd voorbij in Rotterdam. Dus de kaartjes zijn al te krijgen voor het AFFR. En anders misschien ergens anders, hopelijk in Overijssel. Dankjewel, Barbara. En veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Komen alle mensen uit de flat allemaal naar de première?
1: Er komen wel wat mensen van de flat naar de première, ja.
0: Henk ook?
1: Henk weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar Henk, die vond 50 meter verhuis vond hij al heftig. Hè?
0: Dus dus Rotterdam is dat ver weg. Ja. Dankjewel, Barbara de Baren van De Tijd Voorbij. En dit is Guus Hulshoff met Lekker Liedje.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Bellegas op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is 3:30. En met het regionale nieuws is hier Serien Beunen. Ga je gang, Serien.
3: Solar Team Twente is Europees kampioen geworden. In het Belgische Zolder versloeg het Enschedese team concurrenten uit onder meer Leuven en Groningen. En extra bijzonder was dat het de laatste race met de zonneauto was. Het team stapt na 23 jaar over naar rallyracen. 8 op de 10 jongeren ervaart een negatieve invloed van hun smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Onder de 16 tot 34-jarigen zit meer dan een kwart minstens 6 uur per dag aan het scherm gekluisterd. De meeste tijd gaat op aan social media. Hoewel jongeren ook positieve kanten ervaren als ontspanning en contact houden met vrienden, ervaren de meesten ook de negatieve impact op hun leven. En er is vandaag een nieuwe prikronde tegen corona begonnen. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. En er wordt dus een stuk minder vaccinaties gezet dan tijdens de pandemie. Toch komen er genoeg mensen opdagen, zegt de GGD Twente.
4: Er hebben zich al een heleboel mensen aangemeld op meerdere locaties. En er is overal nog wel plek, maar we doen op 1 vaste locatie in Enschede en 12 satellietlocaties elders in Twente. Mensen kunnen eigenlijk zeg maar een aantal keren in de week op verschillende locaties terecht tot 4 december.
3: De inkrimping van de doelgroep volgt op een advies van de Gezondheidsraad, die geadviseerd heeft de vaccinaties te beperken tot 70-plussers. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Dankjewel, Serien. Het weer dan. Vanmiddag zon en stapelwolken. Geen regen vanmiddag. En het wordt zo ongeveer 20 graden. Ietsje minder misschien. Vanavond en vannacht dan lijkt het erop dat dan zon zou kunnen schijnen. Want dan is het niet meer zo bewolkt. Maar ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Het blijft wel droog. En het wordt vannacht zo rond de 10 graden. Morgen en woensdag zijn een beetje wisselvallig. Dus een beetje grijs en bewolkt. Maar af en toe ook de zon. En daarna komt er langzamerhand warme lucht richting Overijssel. En zou het zomaar kunnen dat het volgende week, in de loop van de week, dus misschien donderdag, vrijdag al, of in ieder geval het weekend, zou het zomaar 25 graden of iets meer kunnen worden. Dat klinkt goed. En dan de verkeersinformatie voor onze provincie. Alleen die A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar sta je inmiddels wel 12 minuten stil.
5: Bij Oost in de middag.

Moet je goed luisteren, dan is het volgens mij zesstemmig. Dat is wel heel knap. Waar een nieuwe oogst, hè? Tangerine, de man uit Zwolle, samen met Venus, een niet onbekende band. Zeker hier in Overijssel niet. By Your Side heet het liedje. Ja, en eerder in deze uitzending vroeg ik om soundtracks van films. En Trea stuurde toen de film Michael. Ja, dan wordt het heel makkelijk natuurlijk. Was een film over de vroege carrière van Michael Jackson in de Jackson 5. En ja, doorgaan natuurlijk van zijn persoonlijke carrière. En toen dacht ik, dat is leuk, Trea. Dan draai ik daar nog even een liedje uit. Of een lied, zal ik maar zeggen, want het duurt 6 minuten. Het is zijn grootste hit. En in de film zie je ook heel duidelijk hoe hij geworsteld heeft met het maken van die videoclip. En dan moet je het op de radio nooit hebben over videoclips. Maar dit is er eentje die volgens mij iedereen boven de 30 nog wel op zijn netvlies heeft staan. We gaan luisteren naar die hit van Michael Jackson uit de film Michael, onder andere. Thriller natuurlijk is een film op zich ook eigenlijk, hè.

0: Paul en Thomas, of eigenlijk Thomas en Paul. Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. Straks dan is Jan-Willem weer hier samen met Serien. En die zoekt weer plaatjes natuurlijk. Beetje meedenken, beetje suggesties doen. Kan via Facebook of via de app. En waar moet het over gaan, Jan-Willem?
1: Ja, heb jij thuis nog een voorraadje vuurwerk liggen?
0: Nee. Ik ben daar doodsbang voor.
1: Ja, nou, ja. Mocht je dat toch wel hebben, het is illegaal. Je mag het niet zomaar hebben liggen. Dus je hebt nu de mogelijkheid om het vrij...
0: Dat heb ik eigenlijk ook wel gehoord net. Ja. Ik doe precies. Opeens realiseer ik me dat als ik nog sterretjes heb, dat ik dat echt heel fout
1: de sterretjes
0: bezig.
1: Mogen wel. Want dat is gelukkig. De fase 1 of zo.
0: Gelukkig. Ja.
1: Maar dat kun je dus nu inleveren. Vandaag in Enschede en de komende weken ook in de rest van de provincie. Nu kun je het nog inleveren zonder dat ze zeggen van, hey, hoe kom je eraan? En daarna is het illegaal om het in huis te hebben.
0: Dus als je het dan hebt, dan willen ze weten waar je het vandaan hebt. Nee. En dan raak je... Dus je kunt het beter nu... Ja, ik was natuurlijk niet verbaasd. Want ik hoorde het net bij Serien in het nieuws. Ja. Die meneer die gewoon zegt, ja, het ligt er al jaren eigenlijk. Maar waarom bewaren mensen jaren vuurwerk?
1: Dat is een goede vraag.
0: Nooit meer durven afsteken ook. Nee, als de hand
1: ik heb nog een doosje van die, jawel, van die grondbloempjes. Ja, niemand raakt ervan in de war.
0: Okay.
1: Maar die heb ik ooit een keer in een Vlaag van Verstandsverijstiging gekocht. En nooit afgestoken. En elk jaar denk ik na oud en nieuw, ligt er ook nog.
0: Denk je ongeveer 12 januari. Oh jee. Ja, nou ja, als je dat ook ieder jaar op 12 januari hebt, dan is dit het moment. En als je er een leuke plaat bij kunt verzinnen, dan is dat ook fijn. Laat maar van je horen. Ik zeg dag.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Op de Friese weg in Geesteren is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De bestuurder van een busje en een motorrijder botsten op elkaar. Een scooterrijder is gewond geraakt bij een botsing met een auto in Kampen. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer letsel heeft opgelopen. En Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, houdt de deur open voor Wout Weghorst.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit zijn de files op dit moment. Een aantal in de provincie op niet gebruikelijke plekken. Eerst op de gebruikelijke plek tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 4 kilometer, 8 minuten vertraging op de A1 als je richting Duitsland gaat. En dan de N36 tussen Ommen en Almelo. Om precies te zijn, de aansluiting met de N48 en die van de N34. Daar staat 3 kilometer file en ben je een kwartier langer onderweg. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto, want de weg is daar dicht. Verkeer richting Almelo wordt omgeleid.

Toffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost.

0: daar van de Police hoorde je. Het maakt het 4:08.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: We zitten weer voor je klaar om de dag door te nemen en hebben het onder meer over geld. Je kunt stemmen op geld.
2: Nou, dat is toch hartstikke leuk?
0: Zeker.
2: Ja, hoe het eruit ziet, daar gaan we het straks over hebben.
0: Ja, we gaan het ook hebben over de acceptatie van homoseksualiteit. Dat is aan het afnemen onder jongeren. En we kijken naar de Cultuurprijs Overijssel. In onze uitzending alweer een hele tijd geleden mochten we de winnaars bekendmaken. En die hebben een programma samengesteld. En dat wordt vanavond op de planken gebracht. Nou, daarover ga je ook meer horen. En we kijken ook alvast vooruit, want het is al bijna weer zover. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar Douwpop.
2: Oh ja.
0: Want Douwpop is in de prijzen gevallen. Hoe dat zit. En we kijken ook al een beetje naar de volgende editie. En we houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in de provincie. Maar we hebben ook een 6 voor 7.
2: Een 6 voor 7. En die gaat vandaag heel toepasselijk over vuurwerk. Vanaf vandaag kan je namelijk vuurwerk inleveren. Wat je nog hebt liggen, want je kan het niet meer afsteken.
0: Nee, en het gaat om wat zware vuurwerk.
2: Ja, niet te sterk.
0: Pijlen mag al heel lang niet meer.
2: Nee.
0: Het zware
2: vuurwerk. Als je dat nog hebt liggen, dan moet je dat ook. Kan je dat nu inleveren?
0: En dat kan nu zonder dat je verder hoeft te vertellen wie je bent en waarom je het allemaal in je bezit hebt. En dat is vandaag en de komende dagen ook nog in de provincie op verschillende plekken. Daar hoor je meer over. Maar over dat inleveren en het vuurwerk zoeken wij muziek. En die kun je doorgeven op 06-456-71-331. En via Facebook Radio Oost. Dit is Stevie Wonder.

0: vrouwelijke versie van Stick Season van Noah Kagan. Stella Lefty hoorde je en Boston op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: 17 minuten over 4, het thema van de 6 voor 7 gaan we behandelen.
2: Dat gaat natuurlijk over vuurwerk, want vandaag in Enschede, Zwolle en Deventer kun je de komende dagen vuurwerk inleveren. Vandaag in Enschede, maar later deze week ook in Zwolle en Deventer. Dat heb je dan nog in huis liggen, maar dat kan nu weg, want dat is verboden straks.
0: Ja, dit jaar geldt dus als eerste keer een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Dat betekent dat je dus niets mag afsteken, ook niet als je dat toevallig nog ergens op een zolder tegenkwam. En daarom heeft de overheid dus mobiele inzamelpunten gemaakt, zoals vandaag in Enschede, waar je oude vuurwerk in een zak kan gooien.
3: Het is maandagochtend hier voor de Diekmanhal. Het zonnetje schijnt. En het is een komen en gaan van mensen die hun vuurwerk komen inleveren bij de stand.
4: Ja, het is vuurwerk wat ik jaren geleden al heb gekocht. Dat was gewoon vuurwerk wat ook de kinderen gebruikten. En dat heb ik nu ingeleverd omdat ik in de krant las dat je het kon inleveren. En ik wilde het ook niet meer thuis hebben liggen, want ik deed er toch niks mee.
3: Een goede zaak dat zo'n inleveractie er nu is?
4: Dat vind ik een uitstekende zaak. Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die misschien vuurwerk in huis hebben liggen. Heel anders dan het vuurwerk dat ik nu heb ingeleverd. En dan kan het toch best gevaarlijk worden.
3: Het zijn twee mannen in zwarte pakken van het ministerie die het vuurwerk in ontvangst nemen. En dan vervolgens wordt het in een bus gedaan. En uiteindelijk wordt het vernietigd. Meneer, u heeft zojuist uw vuurwerk ingeleverd. Wat was de opbrengst voor de mensen hier?
5: Siervuurwerk dat ik een jaar of 20 geleden een keer had gekocht. En ja, was ik helemaal vergeten. Dat lag ergens op zolder.
3: U zit hier ook vlakbij de Duitse grens. Dus ja, er zullen misschien ook wel mensen zijn die zeggen van ik lever het wel in, maar ik haal misschien alsnog voor oud en nieuw vuurwerk over de grens.
5: Ik steek al jaren geen vuurwerk meer af, dus ik zal het niet doen.
3: Dus u gaat niet over de grens voor oud en nieuw toch even wat vuurwerk halen?
4: Absoluut niet. En als ik zie wat er allemaal gebeurt met vuurwerk, als je kijkt naar hulpverleners, ik vind het gewoon afschuwelijk om te zien dat mensen vuurwerk gebruiken om andere mensen aan te vallen.
0: Inleveren dus op verschillende punten. Vandaag kon dat in Enschede en de komende dagen in Zwolle en in Deventer. En welke muziek kun je daarbij bedenken, is de vraag voor de 6 voor 7. Ja, of het gaat gebeuren is nog maar de vraag. Maar met oud en nieuw kan het zomaar stil worden. Wow.
2: Ik heb het hopen.
0: Voor de honden vind ik het altijd wel zielig.
2: Dat is zielig, ja.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Morgenavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Genemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal, morgenavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
18: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
19: De dag van Oost.
20: Het is precies 16:30. Je luistert naar Radio Oost. En we kijken even op de thermometers in de provincie. Want in Veenebrugge zien we op dit moment 19,5 graad. Millingen 19 graden. En Baarlo ietsje warmer, 20. Het nieuws uit Overijssel, dat krijg je van Serien Beunen.
21: Op de Friese Veenseweg in Geesteren is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De bestuurder van een busje en een motorrijder botsten op elkaar. De weg is volledig geblokkeerd door de hulpdiensten. Er is ook een traumahelikopter geland. En de motorrijder is gereanimeerd en met die helikopter naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De weg blijft voorlopig dicht. Ook Zwarte Waterlanden staat binnenkort onder actief toezicht van het Rijk, omdat de gemeente niet voldoet aan het gestelde doel voor asielopvang. Om aan de spreidingswet te voldoen moet Zwarte Waterlanden 126 vluchtelingen opvangen. Op dit moment staat de teller op nul. Er wordt gezocht naar opvanglocaties, maar dat komt te laat voor asielminister Bart van den Brink. De provincie gaat met drones vliegen boven Nationaal Park Weerribbewiede in de kop van Overijssel. Dat moet helpen bij de bestrijding van schadelijke uitheemse waterplanten. Vorig jaar werden drones ook al ingezet. Het onderzoek gaat ongeveer 3 weken duren. Xavier Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, heeft zich tijdens een persconferentie kort uitgelaten over het niet oproepen van Wout Weghorst. De aanvaller uit Borne heeft de nieuwe selectie van Oranje niet gehaald, net als Memphis Depay. Volgens Hernandez staat de deur toch nog op een kiertje.
22: The toughest decision maybe talk to Memphis, I have to be honest. But I want to say that the door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any player. So, yeah, if they perform and if they are in a good fit, for sure. We decide that maybe our Memphis or other players can come back.
21: Ja, de deur is dus open als ze in goede conditie zijn en presteren. Waarom ze de selectie niet haalden is niet bekendgemaakt. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
20: Hij trapte een open door in volgens mij. 3:05, de files op de wegen. De A1 richting Duitse grens bij Oldenzaal, de dagelijkse file. Wel iets langer dan normaal. 4 kilometer en 10 minuten de vertraging. Dan de N35 Zwolle richting Almelo tussen Heino en Raalte Zuid, moet ik zeggen. 4 kilometer, 5 minuten. En de N36, daar staat tussen de aansluiting van de N48 en Marienberg. 9 kilometer file, een half uur vertraging. En daar staat een kapotte vrachtauto die voor die vertraging zorgt. Dan nog de N50, Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 6 kilometer en 7 minuten. En tenslotte die N748. In beide richtingen is de weg tussen Vriesveen en Geesteren nog dicht. Vanwege dat ongeluk dus. Dan kijken we nog even naar het weer. Want vanavond en vannacht komen er meer opklaringen. Vandaag was het ook al prima hier en daar tussen de wolken door. Kwam het zonnetje tevoorschijn. Later komt er wat meer bewolking, blijft wel droog. Met weinig wind koelt het af na zo'n 9 tot 11 graden vannacht. Morgen en woensdag zijn tamme dagen qua wind, maar hardnekkig in ochtendgrijs en bewolking. Het is maar de vraag of de zon door de nevel en de lage wolken heen komt. En het is 18 tot 20 graden morgen en overmorgen. Droog, dat wel, tot woensdagavond. Dan passeert een front en in de nacht naar donderdag komt er een handvol millimeters regen. En daarna gaat de wind weer om naar het zuiden. Meer zon, warmer weer en dan komt er een heus nazomertje aan.

0: Simply Red and It's Only Love. Ja, ik zit even te denken, we gaan het hebben over het nieuwe geld dat eraan zit te komen.
1: Ja, maar heb jij al gestemd?
0: Nee, ik heb nog niet gestemd. En ik zit ook even te kijken, wat staat er ook alweer op het oude geld? Ik kijk er eigenlijk helemaal nooit naar.
1: Daar raak je aan gewend, hè?
0: Ja, precies. Dat is, ik vind nog wel steeds, ik ben een beetje oude zeur. Maar het oude Nederlandse geld zag er wel heel mooi uit vroeger.
1: En bedoel je dan de guldens of de euro's?
0: De guldens vroeger. Dus de snip. En de vuurtoren. Ja, de vuurtoren die zag ik niet zo vaak, want dat was namelijk €250.
1: Ja, die was een beetje unieker.
0: Ja, precies. Die zag je niet elke dag.
1: Maar de ontwerpen nu zijn, ik heb ze net even bekeken, zien er bijzonder mooi uit.
0: Nou, ja. Vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen.
1: Ja, je mag weer naar de stembus, dit keer voor iets heel leuks. Want wat gaat er op onze euro's komen? De biljetten die we nu in onze knip hebben, die krijgen dus een make-over. En er zijn 10 verschillende ontwerpvoorstellen, verdeeld over 2 thema's. Europese cultuur en rivieren en vogels.
0: Ja, verslaggever Harro Brouwer die kon niet kiezen welke hij het mooist vindt. En dus ging je advies vragen bij studenten in Zwolle die grafische vormgeving studeren.
2: Hier in een grote ruimte, 4 tafels. Met op elke tafel de 10 ontwerpen.
3: Ja, volgens mij wel.
2: Waar kijk je nou als student? Kijk je naar?
3: Naar de vormgeving. Of de functie duidelijk is, of ze niet te druk zijn. Of het ontwerp mooi is gemaakt. Het belangrijkste is natuurlijk dat je het personeel in de winkel ook makkelijk het geld kan bijvoorbeeld laten tellen. Want anders kan je niet goed uitgeven.
2: Ja, goed punt natuurlijk. Jullie zijn allemaal student vormgeving?
3: Ja, allemaal vormgevingsstudenten. Media en ontwerp.
2: Nou, heb je een voorkeur?
3: Ik heb zeker een voorkeur. Die moet ik dan even erbij pakken. Dat is die.
2: Oh kijk, er staan ook al andere studenten bij. Is dit ook jullie voorkeur? Ja, jullie lopen nu weg. Maar is dit ook, heeft deze ook jullie voorkeur?
4: Van mij niet. Van mij wel.
2: Gaan even kijken hoor. Ontwerp H is dit. Van atelier Goppel Topperenpong. Nou, klinkt niet heel Nederlands.
3: Nee, het klinkt niet Nederlands. Maar ik denk dat de vormgeving goed is. En ik vind het ook wel leuk dat er dieren op staan in plaats van mensen.
2: Nou, laten we ze inderdaad even naar kijken. We hebben hier de voorkant allemaal vogels.
3: Ja, en een paar gebouwen nog ertussen. Ik vind die van de 200 dan weer niet mooi, maar die wordt ook niet vaak gebruikt, dus dat is ook handig. Ik denk dat de voorkant inderdaad dan de vogel is en dan de achterkant een gebouw.
2: De kleuren zijn een beetje hetzelfde van de huidige biljetten, hè?
3: Ik denk dat dat ook wel handig is. Ik denk dat als je je geld uit wil geven, dat je niet een half uur bezig bent met welke waarde heeft dit biljet. En ik denk dat het zeker overzichtelijk is. Het is niet te druk.
2: Ontwerp C van Neue Gestaltung. Ja.
4: De kleurgebruik hou ik ook wat meer van. Bij de ontwerpen die je hiernaast ziet, zie je dat het toch wat meer getekend is. Wat vager in mijn ogen. En ik hou wel van een sterk, duidelijk ontwerp. Contrast, ja.
2: En jouw voorkeur gaat in dit geval uit naar mensen, want er staan mensen op.
4: Ja, ik weet niet. Ik vind mensen toch wat leuker dan dieren. Vooral omdat hier ook wel een paar bekende, volgens mij Leonardo da Vinci. Of Da Vinci. Die erop staat, kunstenaar, of wel belangrijke mensen binnen Europa. Dus dat vind ik zelf altijd wel interessant.
2: En dan hebben we geloof ik 1 Nederlandse ontwerper, hè, bij de 10. Dat is ontwerp A. Ja, moeten we toch ook even bespreken, denk ik. Van Studio Joost Grotens. Wat vind je daarvan?
4: Leuk dat het een Nederlandse ontwerper is. Maar ik weet niet of echt mijn voorkeur naar hem uitgaat qua ontwerp.
2: En waarom niet? We zien hier ook personen.
4: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het kleurgebruik, dat pakt mij toch niet helemaal. En het ontwerp ook niet helemaal. Als ik over heel de tafel scan, dan valt hier denk ik het minst snel mijn oog op. Of ik hou wel van wat meer kleur, dat er wat meer gebeurt. Maar ook dat het wel overzichtelijk is.
2: Gebruik jij eigenlijk zelf veel bankbiljetten nog?
5: Alleen als ik voor je krijg van werk. Dan moet ik het maar uitgeven, want dan heb ik los geld.
4: Ja, ik denk, het is wel leuk, ook een nieuw ontwerp. Maar het gaat toch veel meer digitaal, ook het geld. Dat het eigenlijk niet meer echt zoveel contant gebruikt wordt. Ik denk meer bij de oudere generatie dat dat echt nog ligt. Ja.
2: Wat vind je hier dan van, als je al deze ontwerpen ziet voor de nieuwe biljetten?
4: Een leuk, een beetje vernieuwing. Maar ook weer dat ik denk, volgens mij ga je toch naar een nieuw tijdperk waar toch het vooral ook digitaal gaat, ook met geld. Dus ook een beetje weer zonde. Ik denk, moet dan alle tijd hier naartoe gaan. Ja.
6: Tot 7 uur, de dag van Oost.

Sexy als ik dans. Heb jij nog een idee voor de 6 voor 7? Het inleveren van vuurwerk? Geef hem door op Facebook Radio Oost. En natuurlijk mag je ook bellen naar 074-2456-665. Zometeen alle nieuws van Overijssel op een rijtje. We duiken wat verder in hoe jongeren nu denken over homoseksualiteit. En we gaan kijken bij de Cultuurprijs Overijssel in de Spiegel vanavond.

0: bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel. Woensdagavond op TV Oost.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
16: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. Op de Vriezenveenseweg in Geesteren is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De bestuurder van een busje en een motorrijder botsten op elkaar. En de motorrijder is gereanimeerd en met de traumaheli naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De weg blijft voorlopig afgesloten. En 70-plussers konden vandaag een coronavaccinatie halen. Dat was het advies van de Gezondheidsraad. Meer nieuws op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
19: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
20: Ja, als scheidsrechters ook ergens mee willen komen waar ze uitgefloten worden, dan stopt het voetbal ook zo'n beetje. Maar goed, andere wereld. We gaan even naar de files. Die staan op dit moment op de A35. Dat is in beide richtingen. Bij Wierde 3 kilometer 5 minuten. En tussen Enschede West en Oost 3 kilometer 6 minuten op de A35. Dan nog de N36. Daar staat nog steeds een file door een kapotte vrachtauto. Dat is tussen de aansluiting van de N48 en die van de N34. 3 kilometer en 6 minuten. N50 doet ook mee. Dat is tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid. 2 kilometer file en 6 minuten de vertraging. En de N748 is ook nog steeds dicht in beide richtingen na een ongeluk. En het verkeer wordt daar omgeleid in beide richtingen. Dus tussen Geesteren en Vriezenveen is de weg afgesloten. Dat wat betreft de verkeersinformatie. De dag van Oost. Zometeen nemen we het nieuws van de dag met je door. Hebben het onder meer ook de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren, dat die sterk is afgenomen. En we kijken naar de cultuurprijs Overijssel, de uitvoering daarvan, de winnaars van dit jaar. Daar kun je meer over horen en zien op Radio en TV Oost. Daar blikken we op vooruit. En de 6 voor 7, die gaan vandaag over het inleveren van vuurwerk. Het inleveren vuurwerk.

0: Gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost.

0: I'm so excited. The Pointer Sisters.
1: Jan-Willem Kobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Ja, wie ook heel excited is, is José de Bruin. Vanavond presenteert zij op tv de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel. De winnaars mochten een programma samenstellen. Gaan we het straks ook nog over hebben. Maar er is meer gebeurd. Het nieuws van vandaag op een rijtje.

0: Er zijn zo'n 600 parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs te weinig rond de A1 en de A28. En dat levert gevaarlijke situaties op. Langs de snelwegen is het bijvoorbeeld erg druk omdat chauffeurs daar noodgedwongen overnachten. Volgens gedeputeerde Erwin Hoogland is dit probleem niet alleen van de provincie.
1: En dat is ook een reden waarom wij zeg maar onder andere in het verleden al de truckparking bij de A1 Deventer hebben aangepakt. En we zijn ook met het Rijk bezig. Wij kunnen dat als provincie niet alleen betalen. Het Rijk heeft vorig jaar volgens mij in de begroting enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. En wij maken dat elke keer aanhangig. Alleen het is wel een breed probleem in Nederland.
0: Ja, er is dus geld beschikbaar gesteld. Maar Hoogland vindt dus dat het geld goed verdeeld moet worden, omdat het een landelijk probleem is.
2: Er is vandaag een nieuwe prikronde tegen corona begonnen. Die is alleen voor 70-plussers en kwetsbare mensen. Er worden dus een stuk minder vaccinaties gezet dan tijdens de pandemie. De inkrimping van de doelgroep volgt op een advies van de Gezondheidsraad, die geadviseerd heeft de vaccinaties te beperken tot die 70-plussers.
0: En wie vanaf donderdag in de buurt van Giethoorn is, kan ze horen zoomen en zien vliegen. De provincie gaat namelijk opnieuw drones inzetten om de verspreiding van schadelijke uitheemse waterplanten in beeld te brengen. Dat moet helpen bij de bestrijding van die planten. Vorig jaar werden die drones ook al ingezet. René Tank van de provincie legde toen uit waarom de planten zo'n probleem zijn.
3: Voor de natuur is het heel erg, ze overwoekeren de planten die er eigenlijk van nature voorkomen. Maar ook voor de scheepvaart, voor de recreatie is het ook heel erg. Want de boten komen er soms gewoon niet meer doorheen.
0: Het onderzoek gaat ongeveer 3 weken duren.
2: Zo'n drone moet ik ook een keer boven mijn tuin hangen. Wat daar allemaal van
0: wat er allemaal groeit, ja, uitheemse planten.
2: Het Solarteam Twente is Europees kampioen geworden. In het Belgische Zolder versloeg het Enschedese team concurrent uit onder meer Leuven en Groningen. Extra bijzonder was het dat het de laatste race is met de zonneauto. Het team stapt na 23 jaar over naar rally racen. En volgens mij ook met niet meer zonne-energie.
0: Nee, klopt. Alle rally races zonder zonne-energie. En nog meer prestatie uit Nederland. Het Nederlandse team touwtrekken is 7e geworden op het WK in Zuid-Afrika. Niet eerste helaas, dat hadden ze gehoopt. Ze hoopten van tevoren namelijk echt een plekje op het podium. Maar dat is dus niet gelukt, ondanks dat ze heel lang hebben getraind. Maar het volgende toernooi komt eraan, want dat is volgende week. Het staat volgende week op de planning.
2: En vanavond kun je kijken op TVO's naar het verhaal van Theater De Spiegel. Daar wordt namelijk de cultuurprijs Overijssel uitgereikt. We gaan straks eventjes schakelen met onze verslaggever die daarbij is en wat we daar allemaal kunnen verwachten.

0: er is niet over nagedacht, maar wel toepasselijk. Jij bent zo en je mag zijn wie je wil. Daarover gaan we het nu hebben.
1: Ja, dat zouden we willen, dat we dat allemaal geloven. Maar de homo-acceptatie onder jongeren is flink afgenomen. Zowel jongens als meiden kijken veel negatiever naar iemand die homoseksueel is. Dat concludeert de Universiteit Utrecht en Trimbos op basis van een groot vierjaarlijks onderzoek.
0: Ook in Overijssel is dit probleem aan de hand. En daarover praten we met Mark Lansing, secretaris van het COC in Twente en de Achterhoek. De belangenorganisatie voor de LHBTI'ers. Goedemiddag, Mark.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat lijkt me een zorgwekkende ontwikkeling, of niet?
2: Ja, zeker. Toen ik nieuws gisteren ook las, ik schrok echt wel van de cijfers eigenlijk. Ik had wel iets het gevoel van, het zal vast niet heel iets achteruit zijn gegaan. Maar wat ik nu qua cijfers zag, wordt schrikken. Echt, maar zo'n forse daling had ik echt niet verwacht eigenlijk.
0: Herken je dat beeld ook uit de praktijk?
2: Weet je, zien het ook al geen lokale. Lokaal zien we dat beeld ook wel terug. Visier heeft ook een deelmonitor uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de gemeente Enschede. En dan zien we ook al bijvoorbeeld in een vriendenclub, omdat dat omgeving en dan op zich de acceptatie, dat is prima. Maar zodra we naar buiten gaan, uitgaan, andere gelegenheden, dan zie je toch echt dat LHBTI-inwoners in Enschede toch zich minder geaccepteerd voelen. En we pikken ook signalen op, bijvoorbeeld op scholen, dat GSA-netwerken, dat het niet meer veilig door kan gaan, omdat de leerlingen zo ver lastig gevallen worden, dat gewoon de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Dus ja, die signalen zien we ook zeker.
1: Ja, zo'n GZA, dat is dus zo'n club van scholieren die dan bij elkaar komen om die rechten en de belangen van de LHBTI'ers te...
2: Ja, klopt. Dat is, Dat is een club inderdaad, dus dat komt samen op. Dus straight en queers komen met elkaar samen. Dan komen op voor het belangen van de queer community op de school. Maar ja, we zien ook inderdaad dat het niet meer steeds minder veilig kan. En ja, daar maken we ons wel zorgen over inderdaad.
1: Hoe kan het dat die acceptatie zo gekelderd is? Hoe leggen jullie dat uit?
2: Ja, weet je, het is heel lastig. De onderzoeken laten ook niet een eenduidige oorzaak zien. Het is een beetje veel kopgemons waar we mee te maken hebben, denk ik. We zien natuurlijk op social media de manosfeer, zoals we het noemen. Wordt veel genoemd. Dus de traditionele man-vrouw verhouding. Man moet hetero zijn, knap gespierd en vrouw volgzaam. Dat soort ideeën en social media. En ja, ik merk ook wel dat het politieke debat verhardt over dit onderwerp. Dus een eenduidige oorzaak kunnen wij niet noemen. Maar ja, we zien, denk ik, gewoon... Ja, op instapeling van eerst van al dat soort facetten.
0: Ja, werk aan de winkel, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker. Dat willen we ook echt. Het is echt zorgwekkende ontwikkeling, inderdaad.
0: Ja, want je bent van het COC. Daar hebben jullie natuurlijk alleen maar over van hoe is hier een verandering in te brengen. In ieder geval die acceptatie van wat eigenlijk gewoon zou moeten zijn.
2: Jazeker, dat het begint natuurlijk ook bij een stukje voorlichting natuurlijk. Dat is ook een groot onderdeel van het COC, dus voorlichting over je mag zijn wie je wil zijn. Ongeacht, moet niet uitmaken op wie je valt. Je moet gewoon kunnen zijn wie je wil zijn en daar staan we ook voor. En dat wil ik ook meegeven aan de leerlingen op het voortgezet onderwijs. Dus dat is echt iets waar we ook ons nog meer op willen focussen de komende tijd.
0: Ja, doen scholen dat nu niet genoeg?
2: Ja, dus ik kan natuurlijk niet kijken op scholen zelf wat ze aan voorlichting geven. Dat heb ik eerst zelf even geen beeld bij. Maar wat wij ook wel willen is nog meer intensivering in het voorlichting. Maar goed, we zien zelf ook dat het... we hebben ook met mensen, vrijwilligers, die dat doen voor ons. Dus het is ook bij ons een beetje... We zijn ook altijd op zoek naar mensen die dat voorlichting willen geven op dat gebied.
1: Ja, over dat soort voorlichtingen, daar wordt bijvoorbeeld in de politiek ook wel eens kritiek op geuit. Is dat ook iets waar je je zorgen over maakt?
2: Ja, wel in de zin dat het echt een beetje in een soort verharde debatten gemaakt wordt. Wat betreft ons gaat het puur om van... het gaat erom dat je mag zijn wie je wilt zijn. En dat het niet moet uitmaken dat op wie je valt of op wie je verliefd wordt. Maar gewoon puur het feit dat je zelf kunt zijn. Dat is wat ons betreft gewoon een kernwaarde waar geen discussie over mogelijk is. En dat daar zal de voorlichting echt over moet gaan. Dan.
0: Ja, heb je zelf ook het gevoel dat je een beetje terug bent bij af?
2: Nou, ik wil niet gelijk heel pessimistisch zijn, maar ja, die cijfers geven inderdaad wel aan dat er echt flink werk aan de winkel is. En vooral om de jongere generatie, daar moeten wij wel van hebben natuurlijk.
1: Ja, het gaat echt om cijfers van 80% in 2021 die nog positief was over iemand die homoseksueel is. En nu nog maar 50%. En bij jongens is dat nu nog maar 20%. Dat zijn best wel heftige cijfers.
2: Bij jongens zie je zelf bijna halvering van acceptatieniveau. En ja, weet je, we hebben het ook de hele tijd over cijfers en statistieken. Maar heel veel mensen zijn een beetje abstract natuurlijk. Want inderdaad, achter die cijfers zijn daadwerkelijk mensen met gevoelens. Je moet gewoon nagaan dat op basis van de nieuwe cijfers gewoon in de klas gewoon 1 op de 5 jongens die vindt het wel goed als jij bijvoorbeeld homoseksueel bent. 4 op de 5 heeft gewoon moeite mee. Dat vind ik echt wel een zorgwekkende ontwikkeling.
0: Ja, dat is het.
2: En dan
0: dat
2: als je allemaal 15-jarig in de brug of op de middelbare school zit en dan erachter komt, oh, ik val op jongens. En dat je er niet voor uit durft komen, dat je bang bent voor negatieve reacties. Ja, dat denk ik ook bij mezelf. Waar zijn we mee bezig als samenleving?
0: Nou, aan de ene kant wordt er dus gezegd van dat heeft te maken met influencers die daar invloed op hebben. Aan de andere kant zie je juist ook veel meer openheid op televisie en de oudere kanalen. Hè? Dus waar misschien ook jongeren niet mee bereikt worden, zou dat ook nog wat kunnen zijn?
2: Hoe kun je die vraag nog een keer
0: herhalen? Nou ja, ik zeg van op social media. Dus daar, de influencers, die hebben kennelijk hier invloed op. Terwijl je ziet ook wel best veel openheid over homoseksualiteit op tv, landelijke uitzendingen. Maar daar zitten de jongeren niet.
2: Nee, dat klopt. In het beeld ken ik ook wel inderdaad. Ik kijk zelf ook bijna geen televisie meer. En ik denk heel veel jongeren dat televisie een beetje uit gratie is. Dat juist alles op internet en social media gebeurt. Dus TikTok, Instagram, YouTube. Dat soort kanalen. Dat zijn juist kanalen waar heel veel met algoritmen gewerkt wordt. En dan gerichte doelgroepen bereikt en mee kunnen worden. En dat is veel lastiger voor die grote organisaties om jongeren dan te bereiken.
0: Ja, goed.
2: Dan zien we inderdaad wel dat zou zeker een rol kunnen spelen.
0: Ik zeg, je hebt werk aan mijn winkel. Daar komt het wel eens een beetje op neer.
2: Ja.
0: Goed.
2: Zeker.
0: Succes. Dankjewel. Mark Lansing, secretaris van het COC Twente en Achterhoek. Dankjewel.

Ruben Hillen, A Higher Love uit Hengelo komt hij. Deze dame komt uit Groot-Brittannië. Zometeen de 6 voor 7 over vuurwerk en het inleveren daarvan. En we gaan nog kijken in Zwolle.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: De dag van Oost.
3: 17:30. We kijken even een rondje langs de thermometers in de provincie en zien in Volte dat het daar 20 graden is. In Molenbeeld 19,5. En in Baars, daar is het op dit moment ook 19,5 graad. Zometeen meer weer met de Roland. Nu is het nieuws uit Overijssel. Dat krijg je van Céline Beunen.
4: Ook Zwarte Waterland staat binnenkort onder actief toezicht van het Rijk, omdat de gemeente niet voldoet aan de gestelde eisen voor asielopvang. Om aan de spreidingswet te voldoen moet Zwarte Waterland 126 vluchtelingen opvangen. Op dit moment staat de teller nog op nul. Er wordt gezocht naar opvanglocaties, maar dat komt te laat voor asielminister Bart van den Brink. Op de Frieseveense weg in Geesteren is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De bestuurder van een busje en een motorrijder botsten op elkaar. De weg is volledig geblokkeerd door de hulpdiensten. De motorrijder is gereanimeerd en met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. En de weg blijft voorlopig dicht. 8 op de 10 jongeren ervaart een negatieve invloed van hun smartphone op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Onder de 16 tot 34-jarigen zit meer dan een kwart minstens 6 uur per dag aan het scherm gekluisterd. En de meeste tijd gaat op aan sociale media. Hoewel jongeren ook positieve kanten ervaren als ontspanning en contact met vrienden, ervaren de meesten ook de negatieve impact op hun leven. Solar Team Twente is Europees kampioen geworden in het Belgische Zolder. Daar versloegen ze onder andere Leuven en Groningen. Het was een extra bijzondere race, want het was de laatste met de zonneauto. Het team stapt na 23 jaar over naar rallyracen. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
3: Kijken wij naar de wegen. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A35, een groeiende file. Dat is tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid. 4 kilometer, inmiddels 20 minuten vertraging. Beide rijstroken zijn dicht, de tweede van in ieder geval. En het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Ook vanaf de andere kant een kijkersfile. Die is op dit moment 3 kilometer lang en 5 minuten vertraging. Verder de A35 en 35. De overgang bij Wierden in beide richtingen 3 kilometer en 8 minuten. En aan de andere kant van de A35, als je die file voorbij bent, dan kom je bij Enschede West en Enschede Oost in 5 kilometer en 10 minuten. De N348 tussen Wezep en Heten, daar staat 3 kilometer file, 7 minuten de vertraging. En de N748, dat is de weg tussen Frieseveen en Geesteren, die is nog steeds dicht in beide richtingen door een ongeluk eerder vanmiddag. En ook die weg is nog niet weer begaanbaar. Komt nog bij natuurlijk de A1 richting de Duitse grens. Ook daar weer file 3 kilometer en 5 minuten de vertraging. Door naar het weer, Roland van der Zwaag, goedemiddag.
5: Hoi, Willem.
3: Ja, het is een wisselvallig dagje ook, maar wel droog, hè?
5: Het is droog gebleven. We begonnen vanochtend met hardnekkige bewolking. Die bewolking is opengebroken. We staan nu op de teller met ruim 6, bijna 7 zonuren. Dat is gekomen door vanmiddag zon met een afwisseling van stapelwolken. De wind is gedraaid naar het noordwesten. Die is nu zwak tot matig. Gaat verder in kracht afnemen. Temperatuur, je noemde het zo net, 19 tot 20 graden op dit moment. De komende avond gaat dat terug naar ongeveer 12, 13 graden. Vannacht wordt het wat nevelig. Er is warmere lucht onderweg. Dat komt met de naam warmtefront, komt dat ook overigens heen komende nacht. Geeft dus nevelige condities, maar ook meer laaghangende bewolking. En morgenochtend is het zoeken naar de zon. Morgenochtend is het meestentijds wel bewolkt. Het blijft eigenlijk de hele dag wel hardnekkige wolkenvelden over onze provincie komen. En dat bij weinig wind. Nou, misschien later op de dag een beetje motregen, maar ga er maar vanuit, meest droog, een graad of 17 tot 18. Dus morgen even een andere dag dan vandaag, Jan Willem.
3: Ik hoor jou het zo zeggen, zoeken naar de zon. Daar gaan we ook een liedje van uitbrengen. Zon zien zakken in de zee is ook een succes.
5: Ja, toch?
3: Wij gaan zoeken naar de zon.
5: Zoeken naar de zon.
3: Lijkt me een heel goed idee. En komt die zon de komende dagen nog wel ergens voorbij?
5: Dat is een mooie vraag. Het is wel zo dat woensdag het wat lafjes begint. Woensdag krijgen we eigenlijk na een nacht van wat opklaringen en in die vochtige lucht bij 11 graden mistkansen. Omdat die mist gaat oplossen, komt er nog eventjes waarschijnlijk nog even wat flauwe zonneschijn doorheen. De hoge bewolking is er al. Later op de dag volgt er een storing. Dan is het wel een graad of 20. en kan de dag afgesloten worden met even wat lichte regen of een bui, dan kunnen de paraplu's opgeruimd worden. Die zijn niet meer nodig. Het hoge drukgebied gaat naar het oosten. De wind draait naar het zuiden vanaf vrijdag. Nou, die dag daarvoor, de donderdag, een matige noordwestelijke wind. 17, 18 graden, maar wel periode met zon en stapelwolken. En gaandeweg de week, dus later in de week, meer zon. En dan wordt het geen 25 graden zoals in Parijs. Maar we gaan wel richting de 20 graden. Dus wat dat betreft de nazomer weer in het vooruitzicht.
3: Lichte krunzomer komt eraan.
5: Yes.
3: Dankjewel.

0: Houston, Texas. Ella Langley hoorde je op Radio Oosten. Wij kiezen even voor Zwolle.
1: Ja, daar wordt in Theater De Spiegel vanavond de cultuurprijs uitgereikt. En er zijn twee prijzen, de cultuurprijs en de prijs voor het cultuurtalent van Overijssel.
0: Ja, een hele tijd geleden mochten wij al bekend maken wie die winnaars waren van die prijzen. Maar zij hebben dus een programma samengesteld. En onze verslaggever Bart Kieft is daar helemaal ingedoken en weet alles over wat daar staat te gebeuren in Zwolle in De Spiegel. Bart.
2: Daar moet ik nu over gaan praten, begrijp ik.
0: Ja.
2: Goedemiddag. Ja, vanuit De Spiegel in Zwolle, waar het zojuist even stilte, letterlijk stilte voor de storm was. Vanavond dat grootste programma hier in deze prachtige zaal, Die Spiegel. Maar er werd zojuist even een moment van stilte in acht genomen voor de mensen die allemaal gaan eten nu. Geroezemoes op de achtergrond, op de verdieping hier boven mij. Ik schat zo'n 150 tot 200 mensen die hier zijn. Allemaal genodigden. De feestvarkens zelf natuurlijk. Micha Bartels, winnaar van het talentprijs. En Lau Steenbeke, winnaar van de cultuurprijs Overijssel, prominent aanwezig. Ik heb nog niet gezien wat er op het menu staat, maar iedereen is in feestelijke stemming. Deze dames ook. Dames, goedemiddag. Alle gasten zijn er.
3: Ja.
2: Zo'n beetje.
3: Wel.
2: En hoeveel jassen hangen er inmiddels?
3: 100. Ja, 130 denk ik.
2: Er zijn natuurlijk altijd laatkomers. Live op de radio, de burgemeester van Zwolle.
4: Ja, goedemiddag.
2: Die zich verontschuldigt, want het eten is al begonnen.
4: Ja, maar ja, eerst het werk en dan cultuur, zeg maar.
2: Is het werk dan het meisje?
4: Nou, nee, dat is absoluut niet waar. Maar ik had nog een verplichting, een gemeenteraad. Die wacht nergens voor, zelfs niet voor cultuur.
2: Oké, de burgemeester van Zwolle dus. Micha Bartels, uit die prachtige stad.
4: Ja.
2: Cultuurtalent van het jaar in Overijssel. Wat vindt u daarvan?
4: Ja, geweldig ambassadeur, enorm talent. Staat nog maar aan het begin van zijn carrière volgens mij. En nu al heel groot. Dus het wordt alleen nog maar mooier en groter.
2: Ja, landelijk en internationaal, Timothy aan de weg. Ja. Reclame voor de stad.
4: Ja, nou niet alleen voor de stad, voor de hele provincie. Of voor Nederland zelfs. Micha is echt helemaal top.
2: Het diner is begonnen. Ik zal u niet langer ophouden. U loopt naar boven, de burgemeester. Mevrouw, wat regelt u hier allemaal?
5: Ik assisteer Emma vandaag met gastontvangst.
2: Okay, die lijsten die heeft u hier allemaal?
5: Ja, die heb ik hier allemaal.
2: Ik heb zojuist gezegd zo tussen de 100 en 200 mensen. Klopt dat?
5: 160 man diner.
2: Dus mijn schatting was niet zo raar.
5: Nee, zeker niet.
2: Maar hoe moet dat nu met u? Want iedereen is aan het eten en u staat hier nog eenzaam en alleen.
5: Ja, ik wacht nog even op de laatste gast en dan eet ik ook een hapje achter.
2: Oké, nou, hartstikke fijn. Feestelijke avond, hè?
5: Dank u ook. U
2: toch,
5: ook.
2: Ik voel het wel, die feestelijke vibraties in mijn onderbuik.
5: Het is altijd een feestje, de derde maandag van september.
2: Ja, Overijssel viert de cultuurprijs. Dat is geweldig, terwijl ik zie dat Micha boven de hand schudt van burgemeester Peter Snijders. Micha natuurlijk, geweldig talent. De burgemeester schetst het zojuist al. Maar Lau Steenbeke natuurlijk veel meer dan een talent. Gelauwerd overal en nergens in Nederland als het gaat om zijn indrukwekkende carrière. Veelzijdig acteur. Noem het maar op. Woestergrond, Klokhuis. Vlodder heeft hij een prominente rol ingespeeld. En natuurlijk ook een exponent, een ambassadeur van de Neder-Saksische taal. Het Twents met name. Lau Steenbeke. Vanavond ontvangt hij die prachtige prijs uit handen van commissaris van de Koning. Heidema heb ik hier al gezien. En gedeputeerde Thijs de Bree gaat ook bloemen. En een prachtige prijs uitreiken. En die doet dat dan aan Micha Bartels. Vol verwachting klopt mijn hart. En met mijn hart dat van al die gasten die hierboven lekker aan het eten zijn.
0: Ja, dankjewel Bart Kieft. We gaan er veel meer over horen en zien op TV Oost over die uitreiking en het feest eromheen van de cultuurprijs Overijssel.

0: De 6 voor 7.
1: Nog even een overzichtje van die 6 voor 7. Want het gaat vandaag over het inleveren van vuurwerk.
2: Dat moet namelijk, want je mag geen vuurwerk meer afsteken met deze jaarwisseling voor het eerst. En daarom vraagt de gemeente Enschede je vriendelijk om dat in te leveren.
1: En Deventer en Zwolle doen dat de komende week ook. Je kunt het inbrengen zonder dat je ook hoeft te melden wie je bent en waarom je het in bezit had. Nee, dat kan allemaal. En daarna wordt er dus, als het goed is, gehandhaafd en gaan ze kijken hoe dat allemaal gaat. Nou, we gaan zien hoe dat gaat richting de jaarwisseling.
2: Ja, en wat voor muziek past daarbij? Bij vuurwerk, bij inleveren? Je kunt alle kanten op gaan met het onderwerp.
1: Bring your sweet love in. Bring it on home to me. Deze bijvoorbeeld van The Animals en Bring It On Home to Me. Of je verstopt het.

0: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Zaterdag op TV Oost.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
0: www.123gold.de.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Douglas Sierra, die landskampioen werd met FC Twente, zit vast omdat hij wordt verdacht van huiselijk geweld. En Xavi Hernandez, de nieuwe bondcoach van Oranje, zegt dat de deur open staat voor Wout Weghorst. En 70-plussers konden vandaag een nieuwe coronavaccinatie halen. Minder mensen dan eerder krijgen nu dus die vaccinatie, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: 6:02, de files op de wegen. Alleen nog file op de A35 tussen Enschede en Hengelo-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En daar staat nu nog zo'n 3 kilometer file achter, lijkt het. En de vertraging is zo'n 5 minuten. En de weg die we de hele middag al noemen tussen Vriezenveen en Geesteren, die weg is inmiddels weer geopend voor het verkeer.
6: De dag van
5: Bij de Dag van Oost gaan we het zometeen natuurlijk hebben over de 6 voor 7, over het inleveren van vuurwerk. Maar we hebben het ook over Douwpop, dat in de prijs is gevallen.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost.

0: De Scandinavische heren van AHA en Take On Me.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Goedenavond, terwijl er een avondzonnetje langzaam maar zeker naar beneden zakt en wat laag licht geeft. Pas op, als je onderweg bent op de weg, gaan wij het nog eventjes hebben over wat er vandaag en morgen allemaal zich afspeelt in onze provincie. En hebben we het ook over de 6 voor 7?
2: Ja, die gaat over vuurwerk vandaag, want dat moet je inleveren als je tenminste aan de regels wil houden. Want dit jaar mag je er niet meer afsteken in elk geval.
0: Nee, dat komt vandaag in Enschede en de komende dagen in Deventer en in Zwolle zijn er ook nog van die inleverdagen. Nou, daarover gaat dus de muziek zometeen. Maar eerst gaan we het over heel iets anders hebben.
2: Ja, het is tijd voor een feestje, want het festival Douwpop is weer in de prijzen gevallen. En het zijn niet zomaar prijzen. Het festival in Hellendoorn is verkozen tot het meest comfortabele festival en het mooiste festivalterrein van de hele Benelux.
0: Ja, dat wel volgens de website FestiLeaks. Comfortabel, relaxed, gezelligheid. Douwpopgangers die konden daar bij de afgelopen editie ook wel inkomen.
3: De gezelligheid, de gemoedelijkheid. Het is echt een goed georganiseerd, vind ik. De sfeer is fantastisch en een beetje de kleine bandjes in de baan en in de beuk. En daar kom ik voor.
4: Het is heel gezellig in het bos. Je kan er lekker een biertje drinken. En al je vrienden zijn hier. Dus het is allemaal verschillende muziek. Voor iedereen is wat. Het is geweldig.
5: Hey, nou, leuke bands, gezellig feestje, lieve mensen. Super relaxed.
6: Super relaxed.
5: Super, ja, maar dat is het. De Douwpop is heel erg chill.
0: Ja, dit was niet de jury, dit waren de bezoekers. We praten erover met Rob Telgekamp, directeur van Douwpop. Goedemiddag.
7: Hallo, goeie avond, hè?
0: Ja, goeie avond alweer. Ja. En,
8: van harte gefeliciteerd.
0: Ja, de champagne al ontkurkt, ja. Of...
7: Nou, ik heb hier een Lumio Gusto Prosecco Doc Treviso op de tafel staan. Volgens mij is dat champagne.
0: Ja, maar de dop zit er nog op of is die er al af?
7: Ja, nog wel, ja. Ah.

0: ja, ik moet nog rijden.
1: Oké, daar heel verstandig.
0: Ik neem hem mee naar huis. Ik neem hem mee naar huis.
2: Hoe blij ben je met de prijs, Rob? Het is natuurlijk fantastisch.
0: Het is altijd een erkenning voor het hele club, voor de hele club waar we dit allemaal mee doen. We zijn al een paar keer vaker in de prijzen gevallen. Niet zo vanzelfsprekend. Dus ik denk dat we wel iets goeds doen. En een beetje trots toch wel, denk ik, toch?
1: Ja, nou, dat mag ook zeker. Want laten we even het juryrapport erbij pakken. Vesti Leaks, die schrijft... Douwpop voelt nergens benauwend druk. Je kunt in alle rust je een maaltje nuttigen. Een van de vele gerustige hoekjes van het terrein is dat er mogelijk. Je bent in no time van het een bij het andere podium. Pak nog even een pannenkoek of een toiletbezoekje mee. Goede combinatie. Zonder noemenswaardigerij. Het comfort en de beenruimte van Douwpop tref je zelden ergens anders. En dus een dikker nummer 1 in deze categorie. Nou... Lekker toch?
0: Nou, hartstikke idee.
1: Ja, copy-paste volgend jaar gewoon weer en door.
0: Nee, we kijken altijd naar verbeteringen natuurlijk. Hè. Dat is, we staan niet stil. Ah, we zijn wel eens eerder het beste festival geweest, 2023.
2: Ja, en jullie vallen regelmatig in de prijzen.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat doen we toch waarschijnlijk ergens wel iets goed.
1: Ja, maar toch ben je nu al natuurlijk al bezig met de volgende editie. Om als een van die dingen te noemen. Je wordt geroemd om al die ruimte, de opzet en dergelijke. Maar zijn er toch dingen die zeggen, dat moet volgende keer anders? Daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja, we vinden het bijprogramma, het randprogramma vinden we belangrijk. Die camping van ons, die wordt steeds leuker. Daar moet ook een feestje op zich worden. Daar steken we heel veel creativiteit in. Sommige dingen zijn goed, dan kijk je naar kleine verbeteringen. We willen de partypit, daar hebben we nog geen spoeltoiletten. Dat willen we eigenlijk wel graag, maar joh, knijten duur. Dus dan zijn we op zoek naar een manier om dat toch te fixen. Dat soort dingetjes. Maar ik denk dat we... Je bent eigenlijk nooit klaar, maar...
2: En dan volgende week weer, volgende keer weer een prijs... Hopen jullie daarop?
0: Ik hoop. Ja, we richten onze pijlen natuurlijk op de titel van het beste festival van 2027.
1: Sorry. Ja, maar dat is niet het belangrijkste, denk ik. Belangrijk is denk ik ook wel een beetje om in de gaten te houden van hoe houden we een goede balans tussen wat zetten we op het podium en wat zijn de kosten? Want kennelijk is dat ook goed voor elkaar.
0: Nou, het is wel steeds meer een uitdaging.
1: Ja.
0: Artiesten die toch wel echt wel heel grote, hoge bedragen vragen. Niet iedereen hoor, maar als je een beetje in de AA-categorie komt, dan wordt het al gauw onbetaalbaar. En ons programmateam probeert daar de weg in te vinden om toch interessante namen te houden. Maar we willen het een beetje betaalbaar houden. Het is allemaal al zo duur.
1: Ja, precies. Ja, maar wat is nou voor jou bijvoorbeeld nog een droomband waarvan je zegt van ja, dat zit er toch net even te hoog in. En dan moet je zoveel bezoekers hebben dat het ook niet meer diezelfde sfeer houdt.
0: Ik kan het wel zeggen, maar het is niet de. Ik zou Snow Patrol wel leuk vinden, maar dat is niet te betalen van ons.
1: Nee. Dat.
0: Ja. Dat soort dingen moet je dan ook gewoon uit je hoofd zetten. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er nog fantastisch veel meer andere muziek is.
1: Ja, en is er een persoonlijke favoriet? Je zegt van nou, wat mij betreft staat niet er volgend jaar zeker bij.
0: Oh, dat heb ik wel hoor. Ik zou het helemaal fantastisch vinden als we de Black Keys zouden kunnen strikken.
1: Ja. En
0: ik weet niet hoe betaalbaar dat is, dat is wel een van mijn... Trouwens heeft de voorman van de Black Keys, Dan Auerbach, heeft in 2009, zo lang geleden al eens op Douwpop gestaan. Maar goed, toen kende niemand het nog.
1: Nee, nou ja, dat is toch wel even een invalshoek ook die misschien kan helpen van, goh, kom nog eens een keer weer terug. Toen was het ook zo gezellig.
2: De goede oude vriend.
0: Ja, de vriendschap gaat niet zo hard in deze branche.
1: Je bent bang dat hij het vergeten is. Nou, in ieder geval, jullie zijn vast en zeker al druk bezig met dat nieuwe programma. Wanneer wordt dat bekendgemaakt?
0: Wij gaan begin november gaan we de eerste namen aankondigen. Tot die tijd kan iedereen nog met een early bird prijs de kaart kopen. En als het programma bekend is, dan gaan we naar de normale ticketprijs. Ik weet zo niet uit mijn hoofd wat hier is hoor.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar dus als mensen nog met een voordeeltje naar de Douwpop willen, dan kan dat nog tot begin november.
1: Ja, nou en je bent zo blij met die prijs dat je nu alvast even een tipje van de sluier gaat oprichten wat een van de hoofdacts is.
0: Nee, dat mag je niet. Dan word ik ontslagen.
2: Ja, dan laten we dat maar niet doen dan.
1: Even kijken, ik zag hier directeur van Douwpop die zichzelf dan gaat ontslaan. Dat zou ook wel weer nieuw zijn.
0: Ja, nee, dat is nee, er zit een soort van, hoe noem je dat?
1: Raad van commissaris of boven. Ja, dat
0: ja
1: is,
0: nou, weet ik wat even, maar goed.
1: Ja, ik hoor het al wel. Gaan we niet horen. Maar nogmaals gefeliciteerd, Rob Telgenkamp.
0: Dankjewel.
1: En heel veel succes verder met de voorbereidingen voor de volgende editie van Douwpop. Dankjewel.

0: Steve Winwood en Valerie hoorde je op Radio Oost. Daarmee is het 19 minuten over 6. En kijken we wat er allemaal te beleven is in onze provincie.
1: Leden van amateurvoetbalclub SDC 12 bij Denenkamp komen vanavond bij elkaar om te praten over vervanging van een kunstgrasveld. Dat klinkt niet heel spannend, maar korrels op kunstgras houden veel clubs bezig. De rechter oordeelde dat de gemeente Hengelo schuldig is bij het gebruik van kunstgrasvelden van de clubs in hun stad. De korrels lagen ook buiten het veld en dat zorgde voor milieuschade, zegt de rechtbank. Hoe dan ook, SDC heeft geen zin in dezelfde problemen en heeft hierover vanavond overleg.
0: Ja, dan iets vrolijkers, een heel ander verhaal. De uitreiking van de cultuurprijs Overijssel. Eerder hoorde je al Bad Kief daarover. Vanavond is het zover. In Zwolle wordt die cultuurprijs Overijssel en de prijs voor het cultuurtalent uitgereikt. We hebben al lang geleden bekendgemaakt wie het zijn, maar zij hebben dus ook meteen een mooie voorstelling gemaakt voor vanavond. En de belangrijkste onderscheidingen binnen de Overijsselse cultuursector worden daarmee naar voren gebracht. Mischa Bartels uit Zwolle is het cultuurtalent en dat maakt de burgemeester natuurlijk trots van Zwolle.
2: Een geweldige ambassadeur, enorm talent. Hij staat nog maar aan het begin van zijn carrière volgens mij. En nu al heel groot, dus het wordt alleen nog maar mooier en groter.
3: Ja, landelijk en internationaal, Timothy aan de weg. Ja. Reclame voor de stad.
2: Ja, nou, niet alleen voor de stad, voor de hele provincie of reis voor Nederland zelfs. Mischa is echt helemaal top.
0: Ja, trotse burgemeester van Zwolle dus.
1: En ik zat net al even te kijken. Op TV Oost is een nieuwe aflevering van de Oosttribune te zien. De mannen bespreken het Overijsselse voetbalweekend. En over één ding raken ze niet uitgepraat. De feestwedstrijd van FC Twente tegen PSV.
4: Die wedstrijden zie je niet zo gek vaak. Van de eerste tot de laatste minuut zat er alles in. En soms dacht je van nou, het is de Renier Rotshow. En dan was het Champions League niveau weer. En heerlijk in die entourage om te mogen voetballen. Ik zei tegen Tijmen, hoe zou jij je nou gevoeld hebben als je op het veld had gestaan?
5: Het was bij de opkomst al.
4: Ja.
5: Het weer was lekker.
4: Alles.
5: De grasmat was perfect. De sfeer was optimaal.
1: Nou, helemaal uitgelaten dus. Ik hoorde zelfs dat Jan zijn capuchon op moest doen op de perstribune om niet nat te worden van het bier. In elk geval meer vanavond bij de Oosttribune. Ieder uur op TV Oost.
0: En dan kijken we naar morgen. Ook Deventer doet mee aan de landelijke campagne Lever je vuurwerk in Toedeloe. Morgen kan dat op het evenemententerrein in de stad. Vandaag kon het al in Enschede. Want vanaf dit jaar geldt dus een algeheel vuurwerkverbod. Voor 6 voor 7 zoeken we daar nog muziek over. Als je heel snel bent, past die er misschien nog bij. Moet je wel heel snel zijn.
1: Heel snel.
0: Als een pijl, bijna.
1: Mooi gevonden. In Shanghai, even wat verder weg dan Enschede, beginnen jonge vakmensen morgen aan de World Skills. Daar zijn ook een paar vaklieden uit Overijssel bij. Op dat wereldkampioenschap voor beroepen gaan ze het opnemen tegen jongeren uit dezelfde branche. World Skills, moeilijk woord, is de grootste internationale wedstrijd voor vakmensen.
0: En de muzikale skills, die komen altijd naar uiting bij de nieuwe oogst. Het product uit Overijssel dat wij extra in de schijnwerpen stellen. En dat is deze keer, deze week, tot en met vrijdag, Miss Montreal en haar nieuwe groot.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Deze week Miss Montreal. Groot.
6: Dit is de nieuwe oogst.

0: bombastisch nummer van Miss Montreal. Groot, zo heet het ook. En het is deze week de nieuwe oogst op Radio Oost. Groot dus. En lekker nummer van Miss Montreal. Stan Hans, kun je dat ook noemen. Het is, even kijken, 4 minuten voor 6:30. Wij maken ons op voor...
1: De 6 voor 7.
0: Een heel mooi lijstje hebben we weer binnengekregen met allemaal nummers die een relatie hebben met vuurwerk.
2: Ja, dat kon je vandaag inleveren en de hele week gaan er nog meer van dat soort inleverpunten komen. Je mag het niet meer afsteken, het vuurwerk, met deze jaarwisseling. Dus je kunt het inleveren als je er vanaf wil.
0: Benieuwd of het ook niet gaat gebeuren.
2: Ja, ik ook.
0: Nou, ik denk dat ik het wel weet. Goed. Dat is zometeen die 6 voor 7, nu de Steve Miller Band.

0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: De dag van Oost.
13: Er is alweer 6:53. In Vriezeveen is het op dit moment niet zo koud. Valt wel mee. 19,5 graad. In Nieuw-Heten is het 18,5. En in Barsbeek 18 graden. Het nieuws uit Overijssel, zo krijg je van Serien Beunen.
14: Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, heeft zich tijdens een persconferentie kort uitgelaten over het niet oproepen van Wout Weghorst. De aanvaller uit Borne heeft de nieuwe selectie van Oranje niet gehaald, net als Memphis Depay. Volgens Hernandez staat de deur toch nog open. Waarom ze de selectie niet haalden, is niet bekend. Oud-FC Twente-verdediger Douglas zit in de gevangenis. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld en vorige week deed de politie onderzoek in zijn appartement in Enschede. Waar de oud-voetballer precies van verdacht wordt, is nog niet duidelijk. Twentse wijnboeren zijn begonnen met de druivenpluk. En het lijkt erop alsof het een topjaar gaat worden. Het extreme warme weer van de afgelopen tijd had één groot voordeel. De regio zet zich als wijnstreek op de kaart. En deze wijnboer uit Geesteren is blij met de goede oogst.
15: We zijn met vrijwilligers bezig om die druiven te plukken. En de kwaliteit lijkt gewoon heel erg mooi. En dat nemen we meer straks de wijnmakerij. Afgelopen wijnjaar ziet er heel goed uit. We hebben heel veel zonuren gehad. Dat vind je echt terug in die kwaliteit van die druif. En we zien ook heel mooi de afrijping nou komen. En we zijn blij dat we vandaag een mooie kwaliteit druiven binnen kunnen halen.
14: Vorig jaar beleefden wijnboeren juist nog het slechtste wijnjaar in alle tijden. Maar nu is dat dus een hele goede oogst geworden door de vele zonuren. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
13: En dan kijken we nog even naar de files op de weg. Een ongeluk op de A35. Daardoor staat er nog steeds een file tussen Enschede en Almelo. Om precies te zijn tussen Enschede en Hengelo-Zuid. 5 kilometer lang, ruim een half uur vertraging door het ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De weg zelf is dus dicht. Dat is dus in de richting tussen Enschede en Almelo. Voor Hengelo-Zuid, 5 kilometer file nog en een half uur vertraging. Dan nog naar het weer. Roland van der Zwagen. Het was een dag met wolken en zon.
16: Ja, het was een schiere dag. Er was bewolking, maar het was meer vriendelijke stapelbewolking. De zon die is er vanavond ook nog wel bij. De temperatuur gaat langzaam richting de 15 graden. Komende nacht dan wordt het wat nevelig bij een graad of 10. Later in de nacht dan komt er meer laaghangende bewolking. Dan is de maan in ieder geval verdwenen. De zon die komt er morgen ook echt niet aan te pas waarschijnlijk. Als je een knipoog ziet, dan ben je... winnaar. Morgen echt hardnekkige bewolking. Vrijwel droog. Een zwakke wind uit het westen. Een graad of 18. En de dagen daarna, nou woensdag kan er later op de dag eventjes wat regen vallen. Daar ook vrij veel bewolking bij. Een graad of 20. Maar later in de week komt de zon erbij. En dan houden de temperaturen zo rond die 20 graden wel vast.
13: Dankjewel Roland.
16: Heel mooi.
17: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
13: De 6 voor 7 gaan vandaag over het inleveren van vuurwerk en welke muziek daarbij past.
14: The Signed and Sealed Delivered van Stevie Wonder bijvoorbeeld.
13: Stand and Deliver van Adam and the Ants.
14: En natuurlijk De Bom van Doe Maar.
13: St. Elmo's Fire van John Park komt nog voorbij.
14: En Alicia Keys gaat zingen over A Girl on Fire.
13: En Bring It On Home to Me van The Animals. Maar zoals gezegd, beginnen we met Stevie.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Morgenavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal morgenavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.
0: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over vuurwerk inleveren. Vandaag komt het in Enschede, de komende week ook nog in Zwolle en Deventer. Want het mag niet meer met de jaarwisseling. Je mag het niet meer in bezit hebben. En dus kun je het nu nog inleveren zonder problemen. Signed, sealed, delivered. Stevie Wonder draaide we al.
2: En Stand and Deliver van Adam and the Ants.
1: En natuurlijk hoorde je ook net Doe Maar. En zij hebben de bom ook ingeleverd. Nog 3 platen te gaan. Zometeen Alicia Keys en This Girl's on Fire.
2: En Bring It On, Home to Me van The Animals.
1: Maar nu eerst John Parr en St. Elmo's Fire.
0: De dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja. Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
13: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
12: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
14: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
12: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg.
15: De stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
17: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Morgenavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal, morgenavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel, woensdagavond op TV Oost.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. En die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
8: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
7: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Groningen.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Morgenavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB Bekervoetbal, morgenavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: host zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerde via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
5: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production in jobs and economic activity and productions right here in this country and including of course in this state.
4: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Morgenavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB-bekervoetbal, morgenavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel, woensdagavond op TV Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooiden haar op de grond en schopten haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
4: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Morgenavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Genemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal, morgenavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen het AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Vervolgens werd de vrouw tegen de grond gegooid en mannen trapten tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. Een Nederlandse vader met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De jongen werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd ook aangedrongen op zijn vertrek. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gered. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een woning van zo'n 50 vierkante meter. Volgens Franse media was de huurder uit zijn huis gezet. De woning was verwaarloosd en binnen stonk het er naar urine. In de vriezer werden dode kittens gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered, maar enkele tientallen nog niet, omdat er in de opvang geen plek meer is. Volgens Franse media zou de huurder een dierenverzamelstoornis hebben, ook wel het syndroom van Noach genoemd. Het weer dan nog, het is helder en het koelt vannacht af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs, met in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijne.
1: Het journaal meldde dat mensen met een beperking nog steeds te weinig zichtbaar zijn in de media. Dat verbaasde me een beetje, want ik zie ook wel eens een talkshow. Tot ik begreep dat het om mensen met een lichamelijke beperking gaat. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. De dreiging van de Verenigde Staten om verdergaande sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag te nemen neemt toe. Die sancties zouden nog deze week kunnen worden aangekondigd. Wat doet gastland Nederland daar eigenlijk tegen? We vragen het zometeen aan minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, die in New York is voor de algemene vergadering van de VN. En wat betekent de verkiezingsuitslag van dit weekend in Duitsland voor de begrotingsonderhandelingen in Brussel? Vraag ik onze correspondent ter plekke. Janneke Schotsveld won met haar boek Zusje de prijs voor het beste boek voor jongeren. Dat boek gaat over een lesbisch meisje. Hoe reageert zij op het nieuws van vandaag over de afnemende tolerantie van jongeren voor LHBTI'ers? En wat doet Kasper Hauser in een opera? Ook een vraag, zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 21 september 2026. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit.
2: Dan zie ik mensen wel achter ze aanrennen en zo en uitlachen en uitschelden.
3: Zeg gewoon bijvoorbeeld kuthomo.
1: Het is ook onze premier opgevallen.
4: Ik merk wel dat de laatste tijd ook met name de online homo-haat weer flink is toegenomen.
1: Want het viel de onderzoekers ook op dat de neergang van homo-acceptatie onder alle scholieren voorkomt, ongeacht hun achtergrond.
5: Op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond.
1: Wat denken die jongeren dan? Ze willen er niet mee geconfronteerd worden.
6: Ik zeg ook niet dat ze dat niet moeten zijn, maar ze mogen op hun eigen kant blijven van mij.
1: En dat geldt dan ook voor de regenboogvlaggen.
7: Weet je, het is prima als die homovlaggen er hangen, zeg maar. Maar het moet wel...

0: plek meer voor bondskanselier Merz, zegt deze man. Maar Merz zegt te blijven en toont zich strijdbaar.
1: Dat jüdisches leven in Duitsland niet meer sicher is. Dat is die schwerste hypotheek der letzten jaren.
0: En dat vindt hij een absolute schande.
1: Dat is een schande voor Duitsland en ik werde alles doen om dat onder controle te brengen en terug te dringen.
0: En dan de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Bondscoach Xavi gaf een persconferentie.
2: Goedemorgen.
0: Ah, de bondscoach spreekt al een beetje Nederlands. Xavi wil bij Oranje weer een dominante speelstijl zien.
2: I want that people can see a team with passion, with ambition, with intensity, yeah.
0: En natuurlijk ging het over Memphis Depay. Is de deur voor hem dicht?
2: The door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any player, so...
0: Oké, je begint dus met goedemorgen. Maar hoe sluit je in goed Nederlands een persconferentie af, Xavi?
2: Dank je wel.
0: Oké. Het zou je als straatmuzikant maar overkomen. Je zet Viva la Vida van Coldplay in en dan komt er opeens een man met een petje en een zonnebril naast je staan. Niemand minder dan Chris Martin zelf zong een moppie mee.

0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dat vanmorgen staat in kranten die gelezen zijn door Suzanne de Vries.
0: Volgende week gaat een wet in die greenwashing tegen moet gaan. Maar veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor, schrijft het Financiële Dagblad. De wet is er om te voorkomen dat bedrijven zichzelf ten onrechte presenteren als duurzaam. Maar de nieuwe regels zorgen voor veel werk voor bedrijven. Want ze moeten labels, verpakkingen en ook website-teksten nakijken en aanpassen.
1: Supermarktketen Jumbo zegt in de krant dat ze er druk mee zijn. Alle uitingen op 10.000 producten in de winkel worden gecontroleerd. Webwinkel Bol zegt ook erg druk te zijn met het nalopen van alle labels bij de producten. Ze controleren bijvoorbeeld of de duurzaamheidsclaims wel duidelijk genoeg zijn en niet te vaag.
0: Morgen stemt de Tweede Kamer over een verbod op vissen met een weerhaak, schrijft de Volkskrant. In de J-vormige haken zit aan het uiteinde nog een haakje naar binnen toe. En daardoor glipt het ding niet zomaar uit de bek als de vis spartelt. Dat zorgt volgens de Partij voor de Dieren voor veel dierenleed.
1: Maar veel vissers vinden het alternatief niet goed. De weerloze haak zou namelijk makkelijk bewegen in de bek van vissen en de wond zo groter maken, zeggen zij. De krant spreekt met een man die al 60 jaar vissen vangt. Hij vindt het eventuele verbod op weerhaken maar niks. Maar hij zegt toch, als door mijn schuld een mooie vis doodgaat, dan vind ik dat wel zielig.
0: Mag een kerk langs drukke wegen elke dag een bijbeltekst tonen? Een man uit Putten vindt van niet, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij stoort zich eraan omdat hij vindt dat mensen niet voortdurend geconfronteerd moeten worden met een ongevraagde bijbeltekst. En daarom sleept hij de gemeente voor de rechter.
1: En de gemeente zegt dat je dit soort ergernissen ook hebt met reclame. Volgens de bezwaarmaker uit Putten heb je dan wel nog een commissie die toezicht houdt op de inhoud. De rechtszaak ging nu over de vraag of de man wel direct betrokken is. Binnen 6 weken weet de rechter daar het antwoord op en pas dan wordt er inhoudelijk naar de klacht gekeken.
0: In een nieuw boek wordt de Homo cyclisticus Amsterdamensis bestudeerd in zijn natuurlijke habitat. Oftewel, een nieuw boek over fietsers in Amsterdam. Dat wordt morgen gepresenteerd, lezen we in het Parool. De foto's zijn gemaakt door Eddie Postema de Boer, die overleed in 2021. En hij werd gezien als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen.
1: De oudste foto's in het boek zijn uit 1954 en de laatste uit 2010. Het gaat van naoorlogs Amsterdam tot het laatste decennium waarin fietsers zich nog op eigen kracht voortbewogen, vlak voordat de elektrische fiets de overhand nam. In het boek komt ook de weduwe van de fotograaf aan het woord. Zij vraagt zich af, waar zouden we zijn zonder de fiets? Het enige vervoermiddel waarop je kan rekenen als je ergens op tijd moet zijn, waar je geen parkeerproblemen mee hebt en dat je fit en lenig houdt.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Shanna Spiro was dat met Great Expectation. De druk van Amerika op het internationaal strafhof neemt toe. Donald Trump zou naar verluid binnenkort verdergaande sancties gaan afkondigen tegen dat strafhof. Minister Tom Berendsen is in New York ter voorbereiding op de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. En ik kan hem nu spreken. Goedenavond, meneer Berendsen.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat strafhof staat in Den Haag. Nederland is gastland. En het laatste nieuws van vanavond was dat Amerika ons als gastland achter de schermen al gevraagd zou hebben om onze handen ervan af te trekken. Klopt dat?
1: Nou, er zijn achter schermen allerlei diplomatieke contacten. Maar over de inhoud daarvan kan ik verder geen uitspraken doen. Het is natuurlijk zo dat Nederland gastland is van het Hof. En natuurlijk een van de meer dan 100 verdragspartijen. En het Hof is gewoon cruciaal in haar rol. Hè? Voor de berechting van de meest zware misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, et cetera. Daar kunnen mensen berecht worden. Ja. Dat is een belangrijke rol en dat betekent dat we daar gewoon achter moeten blijven staan.
0: Ja. Zeker. Maar nu zijn er al sancties tegen medewerkers van het strafhof. En nou ja, dat die verdergaande sancties er komen, of ze nou morgen afgekondigd worden of later, volgende week misschien, is onduidelijk. Maar dat ze er komen lijkt wel zeker. Wat verwacht u dat de Amerikanen zullen doen?
1: Nou, wij kennen de inhoud van de sancties nog niet. Dus dat betekent dat ik daar ook niet op vooruit kan lopen. We zijn in goed contact met het Hof. Voor het verzachten van de sancties die er nu al zijn, maar ook eventuele toekomstige sancties. Ja. En wij zijn in goed contact met al die andere partijen die onderdeel zijn van het Hof. De VS doet op dit moment twee dingen. Eén, dreigen met sancties richting het Hof zelf. Mm-hmm. Wat het functioneren van het Hof kan bemoeilijken. Maar ze hebben ook nog een tweede spoor. En dat is een heel belangrijk spoor waar we ook deze week mee bezig zijn. En dat is dat ze verdragspartijen, dus die meer dan 100 landen die het Hof steunen, daar voeren ze de druk op om die eigenlijk uit te stappen. Want als al die landen eruit zouden stappen, zouden natuurlijk ook het functioneren van het Hof ernstig belemmeren. En dat is eigenlijk onderdeel van de gesprekken die wij deze week ook voeren met veel Europese partijen, maar zeker ook met al die andere partijen. Dat we elkaar steunen om achter dat Hof te blijven staan vanwege de ontzettend belangrijke rol die zij spelen in het internationaal recht.
0: Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Ik zag twee Kamerleden vanavond in nieuws hier op televisie hier in Nederland. Eentje van Pro, maar ook van uw coalitiepartner D66. Die vinden dat het kabinet veel duidelijker en openlijker in de bres zou moeten springen voor het strafhof. Bijvoorbeeld door de EU te vragen het zogenaamde blocking statute te activeren. Dat zou dan Nederlandse bedrijven verbieden om überhaupt mee te werken aan die sancties. Bent u dat van plan?
1: Nou, wij staan pal achter het Hof. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd kijken we steeds op welke wijze we dat Hof, het functioneren van het Hof, zo goed mogelijk kunnen beschermen. En tot op heden kon dat steeds met andere maatregelen dan dit paardenmiddel wat ingesteld wordt. Want ik denk dat we ons ook allemaal moeten beseffen dat als we dit middel inzetten, dat kunnen we maar één keer doen. En tegelijkertijd betekent dat ook wat voor al die bedrijven die diensten verlenen aan het Hof. Want op het moment dat jij verboden wordt niet mee te gaan in de sancties, er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die diensten aan het Hof verlenen die ook belang in Amerika hebben. En je wil ze hen niet dwingen om voor de Amerikaanse belangen te kiezen en niet voor de dienstverlening aan het Hof.
0: Nee, maar dus zie je dat echt niet zo gauw naar Amerika vertrekken?
1: Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die ook belang in Amerika hebben. En waar het ons om gaat is hoe kunnen we het Hof op een zo goed mogelijke manier beschermen. Daar kijken we continu naar. Dat doen we zelf, dat doen we met partners. Dat doen we ook met de Europese Commissie, waar de Eurocommissaris hier ook bij betrokken is. Samen zullen we gewoon het Hof moeten beschermen. Dat proberen we op de zo goed mogelijke manier te doen.
0: Ja, maar wat zegt het u dat een Kamerlid van uw coalitiepartner toch u vraagt om dit te doen?
1: Nou, ik ken deze zorgen vanuit de Kamer absoluut. Dat wordt ook
0: want er zijn al twee moties waarin dat ook is vastgelegd. Ja.
1: Ik begrijp die zorgen heel goed. Wat wij gedaan hebben is, wij zorgen dat dit blocking statute klaar staat. Dus normaal duurt het heel lang voordat ik kan inroepen. Maar het staat in overleg met de Europese Commissie, staat het klaar om ingezet te worden. Maar nogmaals, we kunnen het maar één keer inzetten. En op dit moment kennen wij nog helemaal niet eventuele volgende sancties die opgelegd worden. Tot op heden zijn we er steeds in geslaagd om de sancties die opgelegd werden met andere middelen te mitigeren, dus te verzachten, dat het Hof gewoon kan functioneren. En dit middel kunnen we één keer inzetten en daarna hebben we eigenlijk niets meer over. Dit is ons zwaarste middel. We zijn bereid het in te zetten als het nodig is. Maar als we met andere maatregelen het Hof kunnen laten functioneren, dan zullen we dat doen.
0: Goed, we wachten dat af waar de Amerikanen mee gaan komen. De komende week of de volgende. Dan was er vandaag ook een waarschuwing van drie chefs van Europese inlichtingendiensten. Die zeiden in The Guardian, Rusland zou de komende maanden wel eens heel naar kunnen gaan doen. Misschien zelfs met een kleine aanval op EU-grondgebied. U bent in het hoofdkwartier van de VN in New York en komt net uit een vergadering met uw Europese collega's. Hoe is de sfeer wat dat betreft? Is de bezorgdheid groot over de mogelijke Russische dreiging?
1: Nou, de Russische dreiging staat al jarenlang op de agenda van zowel de EU als de NAVO. Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging. We hebben natuurlijk een aantal hybride acties gezien die een aantal toenemen. Bijvoorbeeld in Leipzig hebben we daar Duitsland heeft die actie ook toegewezen aan Rusland. Onze veiligheidsdiensten ook publiekelijk waarschuwen voor dit soort acties. En dat betekent dat het onderwerp van gesprek is. Ik denk dat we uiteindelijk ook niet moeten vergeten dat dit soort acties bedoeld zijn om angst te zaaien, om ons uit elkaar te spelen en om ook onze steun aan Oekraïne te ondermijnen. Onze reactie is continu hetzelfde. Onze steun aan Oekraïne zal niet verminderen. Sterker nog, dit laat alleen maar zien dat Oekraïne onze steun nodig heeft. Het druk op Rusland moet vergroot worden. En uiteindelijk is dat niet omdat we in Rusland veranderingen willen. Wij willen de invasie van Rusland in Oekraïne stoppen. En Rusland heeft iedere dag de mogelijkheid, en daarom voeren we ook de druk op, om een staakt-het-vuren af te kondigen en aan tafel te komen om over een oplossing te praten.
0: Ja, maar die inlichtingenchefs die opperden dat het niet onmogelijk is dat er een aanval komt waarbij misschien zelfs wel doden vallen op NAVO-grondgebied. Wat moet de reactie zijn? Hoe praat u daarover met uw collega's?
1: Over mogelijke acties wil ik niet speculeren. De wijze waarop wij hierover praten met collega's is zorgen dat informatie gedeeld wordt, dat we goed met elkaar afstemmen binnen de NAVO. En dat er natuurlijk op allerlei manieren ook de NAVO in samenwerking, in Nederland speelt daar ook een belangrijke rol in, zich tegen mogelijke dreigingen weert. En dat gebeurt voor de schermen, maar dat gebeurt natuurlijk ook zeker achter de schermen.
0: Ja. Hebt u wat dat betreft nog vertrouwen in het NAVO artikel 5? Een aanval op één is een aanval op alle. Want mevrouw van der Leyen van Europa zei van de week dat ze niet meer kan rekenen op Amerikaanse hulp namens de commissie. En dat er een Europese Veiligheidsraad zou moeten komen. Bent u dat met haar eens?
1: Nou, artikel 5 staat. Dus daar reken ik op en ik reken ook op de steun van de Amerikanen. Wat de Amerikanen wel duidelijk gemaakt hebben, en dat is niet van de administratie Trump alleen, dat is al vele jaren daarvoor ook al onder Obama, is dat men wel verwacht dat de Europeanen meer verantwoordelijkheid nemen over de eigen veiligheid op ons eigen continent. Mm-hmm. En daar zijn we nu flink aan in te investeren. Dat doen we niet omdat de Amerikanen dat zeggen, maar dat doen we ook omdat wij zelf de verantwoordelijkheid willen dragen over de conventionele verdediging van ons eigen continent.
0: En past zo'n veiligheidsraad daarbij?
1: Nou, kijk, binnen de NAVO, want de NAVO is het uitgangspunt, maar binnen de NAVO moeten die Europese partijen moeten wel meer met elkaar in contact zijn over hoe we dit vormgeven. En dat gebeurt binnen de NAVO. Maar goed, voorstellen om op een andere manier ter ondersteuning van wat we in de NAVO doen, ook met Europese partijen en partners te spreken over de veiligheid op ons continent en welke verantwoordelijkheid wij daar gezamenlijk in kunnen dragen. Nou, voorstellen daarop zien we tegemoet.
0: Oké. U bent nog de hele week in New York. Premier Jette zal de algemene vergadering toespreken. Ik begreep dat Nederland ook een bijeenkomst organiseert over vrije doorvaart op onze oceanen. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
1: Ja, er zijn in deze week zijn er een aantal momenten dat je de gelegenheid hebt om zelf een onderwerp te agenderen.
0: Ja.
1: En ervoor te zorgen dat je daar het gesprek over voert met allerlei internationale partners. Wij als Nederland hebben het op een aantal onderwerpen gedaan, maar zeker ook op deze. En dit raakt natuurlijk uiteindelijk iets wat een open economie als Nederland, waarvoor dat van cruciaal belang is, en met ons vele andere partners, dat schepen gewoon kunnen varen over de oceanen. En we zien de Straat van Hormuz is op dit moment grotendeels geblokkeerd. Ja. We zien op andere plekken dat met die vrije doorvaart belemmerd wordt of potentieel belemmerd wordt. En uiteindelijk zijn al die economieën die afhankelijk zijn van invoer en uitvoer, van energietoevoer, noem het maar op, die zijn daar de dupe van. Dat raakt onze economie zwaar. Dat zien we in onze energieprijzen. Dat kun je in de voedselprijzen zien. En bij ons zijn het de prijzen, maar elders in de wereld is het een schaarste aan voedsel, is het een schaarste aan energie. En dat betekent dat hier, dit is een onderwerp wat veel landen belangrijk vinden. En waar we ook samen als internationale gemeenschap ons achter moeten blijven staan.
0: Ja, maar ja, om dat te bewerkstelligen, die vrije doorvaart, heb je wel weer zoiets als het internationaal strafhof nodig, hè? Dus...
1: Nou, het internationaal recht is cruciaal. Zeker voor dit soort afspraken wereldwijd. En uiteindelijk is natuurlijk al die landen die baat hebben bij een wereld waarin een internationaal recht bepalend is en niet het woord van de sterkte of het recht van de sterkste. Die hebben die baat bij. En dat betekent dat deze sessie ook door een hele hoop collega's bezocht zal worden. Dat we ook samen daarmee, afgezien van de discussie die we voeren, ook samen uitstralen dat we hier als internationale gemeenschap ook achter blijven staan. En ik denk dat heel belangrijk is in een veranderende wereld.
0: Ja. Ik wens u daar veel succes bij, minister Berends van Buitenlandse Zaken.
1: Hartelijk dank. U nog een goede uitzending.
0: Dank u wel.
1: Dank.
0: Verder, u hoorde het al, de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is drastisch gedaald. Zowel onder jongens als onder meisjes. Terwijl juist gisteren het boekje Zusje, dat gaat over een queer meisje dat opgroeit in een streng christelijk milieu, de prijs won als beste jongerenboek van het jaar 2026. Het is geschreven door Janneke Schotveld, bekend van de kinderboekenrace Superjuffie. En ze is hier in de studio, welkom. Gefeliciteerd met de prijs.
2: Dank je wel.
0: Ja, mag ik je zeggen?
2: Zeker.
0: Goed, doe ik. Je zet je voor de positie van queers in. Je schreef er ook verschillende opiniestukken over in de krant. Verbazen die cijfers van vandaag jou nog?
2: Eigenlijk toch wel. Dat het zo erg zou zijn, dat had ik niet gedacht. Dat het minder goed gaat dan een aantal jaar geleden. Dat was eigenlijk al wel duidelijk. Hoe jammer ook. Dit verbaasde me eigenlijk toch wel.
0: Ja. Ja. Wat ervaar jij zelf van het feit dat het al niet zo goed gaat de laatste jaren, wat je zei? Want dat wist je wel. Merk je dat in je praktijk als schrijver? Je gaat naar scholen toe.
2: Ja, ik ga naar scholen toe en ik merk dat ik niet word uitgenodigd. Vroeger werd ik nog wel eens op wat meer religieuze scholen uitgenodigd. Dat gebeurt eigenlijk niet meer.
0: Reformatorische scholen?
2: Dat niet echt, maar wel protestantse christelijke scholen.
0: Okay. Soms ook islamitische scholen.
2: Mm-hmm. Daar kom ik niet meer.
0: Kom je niet meer?
2: Nee.
0: En die protestantse christelijke scholen
2: soms
0: ook
2: niet meer? Het verschil daartussen is heel groot. Ah, ja. Dus de ene is veel conservatiever dan de andere. Maar het aantal wat conservatievere scholen neemt wel toe.
0: Daar word je gewoon niet meer uitgenodigd?
2: Nou ja, daar hebben ze toch liever niet. Dat er bepaalde onderwerpen in boeken voorkomen. En een van die onderwerpen is homoseksualiteit.
0: Ja, in de opiniestukken heb je ook laten weten dat je zelf een dochter hebt die lesbisch is. Maakt dat wat uit? Komt het dan hard binnen, dit nieuws? Denk je, daar gaat mijn kind weer?
2: Ik wil natuurlijk dat mijn kind en haar vriendin, dat ze veilig over straat kunnen.
0: Ja.
2: En ze zijn volwassen inmiddels. Stel dat zij een gezin wil beginnen, dan wil ik dat ze veilig zijn.
0: Ja.
2: Dus natuurlijk raakt dit nieuws me dan in die zin ook wat extra. Ja.
0: Ja. Laten we het over je boek hebben. Je had eerder veel succes met die, ik zei dat al, met die kinderboekenreeks Superjuffie. Daarbij putte je uit je rijke verbeelding. Dit boek is, Zusje, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Waarom wilde je juist van dit verhaal een boek maken?
2: Zusje is een onderdeel van de Slash-reeks.
0: Ja.
2: En dat zijn allemaal boeken die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen van jongeren. En ik werd gevraagd om een deel in de Slash-reeks te schrijven. En ik werd gekoppeld aan Rivka met haar verhaal. En dat vond
0: Rivka is de naam die ze in het boek heeft. He.
2: Ze heeft een andere naam in het echt. We hebben samen de naam Rivka voor het personage in het boek.
0: En toen ben je met haar gaan praten?
2: Ik ben met haar gaan praten en zij heeft heel open en heel moedig haar verhaal gedaan over wat zij heeft meegemaakt. En daar ben ik uiteindelijk mee aan de slag gegaan.
0: Ja.
2: En daar heb ik dit verhaal van gemaakt.
0: Een heel mooi. Ik heb het met ontroering gelezen. Ik vond het echt een heel mooi boek. Je zou kunnen denken dat het zware kost is. Als je leest waar het over gaat. De hoofdpersoon rouwt over een overleden zus.
2: Ja.
0: Een zus die zelfmoord heeft gepleegd en bipolair was. En ze is ook lesbisch in een streng christelijk milieu.
2: Reformatorisch.
0: Ja, waar daar helemaal geen ruimte voor is. Toch prijst de jury het boek en ik ben het helemaal met de jury eens dat het nooit loodzwaar aanvoelt als je het leest. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dat was wel zoeken. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat het niet loodzwaar zou worden.
0: Ja.
2: Want dan haak je ook af. dat was zoeken en wikken en wegen en herschrijven. En op een gegeven moment had ik wel ook de toon van Rivka. En de echte Rivka is ook een hele moedige, open, jonge vrouw. Dus dat hielp ook.
0: Ja.
2: En ja.
0: En dat vroeg ik me af bij het lezen, omdat ik wist dat het openbaar gebeurt. Want je kruipt in het hoofd van Rivka natuurlijk. Ja. Ze zit soms vol twijfels en vol schuldgevoel. En dat zijn twijfels en schuldgevoel waar zij jou gewoon over verteld heeft allemaal.
2: Ja, veel wel. Ja. Ja, ik heb ook dingen verzonnen. Maar haar verhaal is wel leidend geweest, ja.
0: Ja. Er worden meer boeken geschreven met zo'n queer perspectief. Wat dus niet het enige perspectief in het boek. Het gaat ook heel erg over de rouwverwerking.
2: Ja,
0: over
2: zeker.
0: Dat zusje.
2: En de mensen die ze tegenkomt.
0: En de mensen die ze tegenkomt. Die haar op een hele impliciete manier, eigenlijk zonder te weten dat ze dat doen, helpen in die rouwverwerking. Tijdens een fietstocht naar Noorwegen. Maar dat, je schreef eerder een opiniestuk waarbij je zei, ja, we moeten al op de basisschool beginnen met boeken waarin dit perspectief normaal gepresenteerd wordt. Waarin kinderen zien, dit is gewoon de werkelijkheid, dit is het leven, zo zijn mensen.
2: Nou, ja, precies. En kinderen die oordelen daar nog niet over. En homohaat is ook iets, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht ook. Homohaat staat in het woordenboek.
0: Mm-hmm.
2: Als woord, dat is al raar eigenlijk. Heterohaat niet.
0: Ja, het is helaas wel een woord, ja.
2: Het wordt kinderen aangeleerd. Mm-hmm. Een kind wordt niet zo geboren.
0: Nee.
2: En zeker jonge kinderen zijn heel open en ontvankelijk. En die vinden alles goed en normaal. Dus ik denk dat het goed is als op de basisschool een basis wordt gelegd. Een gezonde basis voor een wereldbeeld waarin dat allemaal mogelijk is.
0: Ja.
2: Waarin ze leren wat er allemaal mogelijk is.
0: Ja, en dat gebeurt niet?
2: Dat gebeurt steeds minder.
0: Steeds minder zelfs?
2: Ja, dat denk ik wel. Er is een hele hetze geweest, hè, vorig jaar was dat denk ik. Of al een paar jaar geleden tegen dat lesprogramma Lentekriebels.
0: Ja.
2: Daar werd zelfs door politici ophef over gemaakt. Je hebt die hele manosfeer, TikTok-filmpjes nu.
0: Ja.
2: Dus ik. En zeker op de meer religieuze scholen is daar botst het burgerschapsonderwijs met de religieuze kleur van de school. En zijn scholen ook heel vrij om dat op hun manier in te vullen.
0: Ja, en ik begreep zelfs, en daar heb je je ook boos over gemaakt, dat er is een bibliothekenstichting, Biblion, die maakt speciale pakketten voor scholen.
2: Ja.
0: En die hebben eigenlijk voor protestants-christelijke en reformatorische scholen, maken ze dan pakketten waar dat soort boeken niet in zitten? Ja, het is een beetje een open deurvraag, maar wat is daar verkeerd aan?
2: Nou, dat was dit jaar even ophef over dat ze dat faciliteerden. Want dat deze scholen, zeker de reformatorische scholen, deze boeken niet in school willen hebben, dat is natuurlijk al heel lang zo.
0: Ja.
2: Maar nu faciliteerden ze het ook.
0: En door speciale pakketten te maken.
2: Door speciale pakketten te maken. En ook met voorbeelden van, nou, dit niet, dat wel. Mm. Evolutietheorie niet, queer niet, magie niet. En zo richt je dan eigenlijk als openbare stichting, die de openbare bibliotheek moet faciliteren, richt je zo'n schoolbibliotheek in waar kinderen boeken worden onthouden.
0: Ja. Daar was je boos over. Maar dat heeft wel geholpen, geloof ik. Hè?
2: Het heeft wel geholpen, geloof ik, ja. Want die pakketten zijn nu even stilgezet. Hoe dat verder gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Hm. Want het is heus niet zo dat die scholen nu wel die boeken in de bibliotheek gaan zetten.
0: Nee.
2: Maar dat zomaar laten gebeuren, dat kon ik toch niet.
0: Nee. En ja, hoe frustrerend is het voor een schrijver die net zo'n boek heeft gekregen en een prijs, en dan zo'n bericht te lezen vandaag? En te denken van, ja, valt er wel tegenop te schrijven eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat je dat wel moet. Ik denk niet dat we ons erbij neer moeten gaan leggen. Dus ik zat net bij een hele aardige taxichauffeur in de auto.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik ga het gesprek met hem aan. Hij was ook heel open. En hij had twee zonen en hij zei,
0: ik zie hem daar zitten op de bank. Ja.
2: Serieus?
0: Ja. Hij luistert mee, maar vertel.
2: Nou, en hij zei, ik vind alles best, maar Ja, dat Paarse Vrijdag en zo, al dat hoeft allemaal niet van mij.
0: Nee, zo'n jongen die dat vandaag ook zei.
2: Ja, precies, op de school, die zei dat ook. En ik denk eigenlijk, zolang dat irritatie oproept, die uitingen, denk ik dat, dat we die hele school moeten volhangen met regenboogvlaggen en paarse truien.
0: En blijf jij in ieder geval schrijven.
2: Zeker, ja.
0: Dankjewel, Janneke Schotveld.

0: Vriendinnen van de show, Zazie, u hebt ze hier eerder kunnen horen. Les Hollandaises.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Duitsland is in de ban van de jongste overwinningen van de AfD, maar vooral ook van het zware verlies van de CDU van bondskanselier Merz. En dat is ze ook in Brussel niet ontgaan en kan zelfs de onderhandelingen over de EU-begroting beïnvloeden. EU-correspondent Kiesja Hekster, goedenavond.
3: Hallo Chris.
0: Ja, wat hoor je allemaal aan reacties langskomen daar in Brussel?
3: Nou, Merz die gebruikte zelf het Engelse woord disaster, hè, een ramp. Dus je moet een beetje denken in dat soort termen wat ik hoorde. Het meeste niet citeerbaar, want je kent de riedels inmiddels. Hè, de EU geeft nooit commentaar op verkiezingen in lidstaten. Nee. Maar er is echt wel sprake van somberte. Duitsland, het grootste, belangrijkste land van de EU, dus instabiliteit daar raakt de hele Europese Unie. En de Franse krant Le Monde schrijft bijvoorbeeld vandaag: hoe ver gaat de winst van uiterst rechts reiken? Want dat is dan de voornaamste angst hier. In Duitsland gaat het nu over deelstaatsverkiezingen waar de AfD zo hoog scoort. Maar ook dat hebben we eerder besproken. Er staan volgend jaar allerlei verkiezingen gepland in grote landen, waar populistische partijen het heel goed doen. Italië, Spanje, Polen. En daar kijkt dan vooral iedereen met angst en beven naar Frankrijk, dat een uiterst rechtse president kan krijgen.
0: Ja, want wat zijn dan in eerste instantie zo de gevolgen in Brussel van die winst van de AfD?
3: Nou, in de Europese media wordt dan al hardop gesproken van het Merz-probleem. En dan gaat het over die consequenties van dat gigantisch grote verlies van de CDU, zei je al.
0: Ja.
3: Want ja, Merz zei vanmiddag, ik blijf zitten. Maar ja, hier zien ze ook, hij is wel heel erg verzwakt. Aangeschoten wild, kan je rustig zeggen. En met een minder krachtig Berlijn in Brussel is het lastig besluit te nemen. En dan wordt dus inderdaad vooral naar de onderhandelingen gekeken die op dit moment aan de gang zijn over de Europese begroting voor de komende jaren. En je hoort hier steeds, ja, die onderhandelingen die moeten echt voor het eind dit jaar klaar zijn. En dat is dan vooral weer vanwege de Franse verkiezingen. Daar is president Macron ook al zo verzwakt binnenlands.
0: Ja.
3: Ja, in de peilingen zien we steeds die uiterst rechtse Marine Le Pen maar hoge ogen blijven scoren.
0: Wat betekent dit, die aangeschoten wild situatie van Merz? Wat betekent dat dan voor die onderhandeling over de begroting?
3: Nou ja, je hebt dus en de Franse en de Duitse staatshoofd en regeringsleider onder drukte. En jij weet ook, als die Frans-Duitse as hapert, dan is besluiten nemen gewoon heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl uiteindelijk gaat het altijd om geld. Hè? Follow the money. In de achterkamertjes van die Brusselse bubbel zijn die onderhandelingen in volle gang. Ook voor de schermen trouwens. De luisteraar in Nederland kan het zomaar gemist hebben. Maar ministers en ambassadeurs zijn hier maanden mee bezig. De president van de Europese Raad, Antonio Costa, is al een hele tournee aan het houden langs alle hoofdsteden om te horen wat landen willen. Morgen komen de ministers in Brussel weer bij elkaar om hierover te praten. En dit weekend nog schreef onze eigen premier Jette samen met vier andere regeringsleiders, waaronder ook de veelgeplaagde Friedrich Merz, een opiniestuk op de invloedrijke website Politico over die begroting.
0: Ja, met de Deense premier en de Oostenrijkse premier. En die landen die willen dus minder geld voor Brussel. Begreep ik.
3: Ja, Merz en Jette en dus inderdaad ook de Denen en de Oostenrijkers die profileren zich in dat stuk als de Stingy Six. Dus die titel, de Zuinige Zes, die voelen ze eigenlijk als een soort geuzennaam. Hè. Ze willen graag zo gezien en genoemd worden, zuinig. En de redenering is die ze volgen: wij betalen samen ongeveer 40% van de EU-begroting. Kijk je naar de steun aan Oekraïne, dan loopt dat percentage zelfs op naar 70%, dat deze kleine groep betaalt. En let wel, dit zijn natuurlijk ook heel rijke landen, maar dat schrijven ze er dan even niet bij. Maar goed, deze zes die zeggen volgens het oude principe: wie betaalt, bepaalt. Zij vinden dat de zuinige zes, dat het ook niet meer dan redelijk is, dat ze een grote stem moeten hebben in hoe hoog die EU-begroting moet worden. En ook, dat is ook belangrijk, waar het geld dan in die begroting naartoe moet.
0: En als ze zeggen, het moet ook naar andere dingen dan jullie nu van plan zijn, in plaats van minder, wat willen ze dan?
3: Nou ja, zij zeggen het moet ook naar defensie, naar innovatie, naar concurrentiekracht. Niet zoveel naar landbouw en arme regio's, zoals dat nu vooral gebeurt. En ze zeggen, we kunnen het ons niet permitteren dat die EU-begroting honderden miljoenen, of miljarden voor alle duidelijkheid, honderden miljarden in eigen land, moeten ze juist de broekriem aanhellen. Kijk eens naar de discussies over de Nederlandse begroting.
0: Precies.
3: En zeggen ze, dan is het niet uit te leggen als er op Europees niveau opeens heel veel extra geld moet komen.
0: Goed, dat zijn de zuinige zes. Wie staan daar tegenover?
3: Nou, dan heb je er dus nog 21 over. Die kun je niet allemaal op één hoop vegen. Maar er zijn veel zuidelijke landen die juist wel vinden dat die EU-begroting omhoog moet. Denk bijvoorbeeld aan landen, Spanje, Griekenland, Italië. Landen met nu al een hele hoge staatsschuld. En veel van die landen willen ook wel dat er dus geld naar andere dingen gaat, zoals naar defensie en innovatie. Maar die zeggen er dan bij, ja, we willen niet dat dat ten koste gaat van landbouw of geld voor armere regio's. En daar krijgen ze dan vaak zelf toevallig of niet heel veel van.
0: Ja.
3: En 17 van die landen noemen zich de vrienden van de cohesie. Oh. En daar bedoelen ze zich mee dat ze voor landbouw en armere regio's alles willen houden zoals het nu is.
0: Ja.
3: Daar dan bovenop geld naar de andere prioriteiten. Nou ja, en ook deze vrienden van de cohesie, die schrijven ook heel veel opiniestukken waarin ze dat zeggen.
0: Oké, ieder land heeft een even grote stem in het kapittel. Ook al betaal je meer of minder, waar die zuinige zes is op baseren. Nou, als ik dan de getalsverhouding neem, 6 tegen 17, lijkt me duidelijk wie er gaat winnen, of niet?
3: Ja, dat zou ook zomaar kunnen dat de uitslag wordt. Hè? En die zuinige zes, dus die noemen dan een beetje achter de schermen, heel gemeen of niet, de vrienden van cohesie, de landen die graag andermans geld uitgeven.
0: Hé, hey,
3: want met dat
0: daar heb ik dat eerder gehoord. Wopke Hoekstra, maar ja, die is toch commissaris geworden.
3: Kwam ook nog goed, ja. Maar ja, dat andermans geld bedoelen ze natuurlijk hun geld. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk moet ze het eens worden. En ja, de kans. Het kan er dus zomaar uitkomen dat die begroting blijft zoals die is.
0: Ja, nou zei je al, ze willen er voor de verkiezingen in Frankrijk in ieder geval uitkomen. We hebben eerder al gewet dat het niet voor het eind van het jaar rond zou komen. Daar waren wij het in ieder geval over eens. Wanneer denk je dat het wel gaat gebeuren?
3: Nou, ik hoor toch wel steeds meer mensen die denken dat het wel heel lastig gaat worden. Maar goed, ik zei al eerder, we moeten natuurlijk altijd optimistisch blijven dat er toch een besluit genomen wordt. En nou ja, dat zou dan op zijn laatste, zo half december komen. Waar er komen dus nog 4 toppen om allemaal te gaan onderhandelen. Maar jij weet ook, pas als de druk echt niet meer te weerstaan is, dan gaat het ervan komen, hoop ik.
0: Ja, maar goed, wel met een aangeschoten Merz dus. Wat heeft dat nou precies met die onderhandelingen te maken?
3: Nou, die opkomst van de AfD heeft het eigenlijk nog moeilijker gemaakt. Want er zijn mensen die zeggen hier, nou, Friedrich Merz kan zich eigenlijk helemaal geen compromis meer veroorloven. Want als hij zich te soft opstelt, hè, en er komt dus bijvoorbeeld toch meer geld voor die begroting, dan speelt hij de AfD in de kaart. Want die houden niet van de EU. En die vinden ook dat er niet meer geld naartoe moet. Dus is dan het idee, hij zal keihard vast blijven houden aan die EU-begroting, die niet omhoog mag. Nou ja, ironisch genoeg zou je dan kunnen zeggen, misschien is dat dan wel goed nieuws voor Nederland, want die willen dat ook.
0: Hmm.
3: Ja, en dan heb je dus ook nog de Franse verkiezingen die doorwerken in deze onderhandelingen. Want ook de Franse uiterst rechtse partijen willen geen hogere begroting. Die dreigen zelfs om hun bijdrage te halveren aan de Europese Unie. Ja, kortom, dit was niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat we het erover gaan hebben. Want dat hoor je ook heel veel hier bij dit gevecht. Over de honderden miljarden gaat nog heel veel bloed vloeien.
0: Nou, misschien horen we het woord disaster nog wel vaker. Dankjewel, Kiesja.
3: Dag, Grace.

0: Post Malone was dat. Enough is enough. Nou, vond ik eigenlijk ook wel. 200 jaar geleden dook in het Duitse Nuremberg opeens een vondeling op, de 16-jarige Kaspar Hauser. Zijn wonderlijke verhaal baarde destijds veel opzien in heel Europa en het is nog steeds niet vergeten, want theatermaker en tenor Max Simon Bruins bewerkte de geschiedenis van Kaspar Hauser tot een opera die komend weekend in première gaat. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Op 26 mei 1828 verscheen er een vreemde gestalte op het plein in Nuremberg. Een verwaarloosde jongen die slecht liep en nauwelijks sprak. Hij zei alleen dat hij het woord paard kon niet zeggen en dat hij een ruiter wilde zijn, geloof ik. Ja. Twee zinnen. En dat was Kaspar Hauser. Vertel even, wat was zijn verhaal? Waar kwam hij vandaan? Wie was Kaspar Hauser?
1: Nou ja, Kaspar was inderdaad een jonge jongen. Ongeveer 16 jaar, maar dat weten we eigenlijk ook niet zeker. Zijn geboorte is totaal onbekend. Waar hij is geboren en er gaan verschillende verhalen over. Hij stond inderdaad op een gegeven moment voor een stadspoort in Nuremberg. En daar vonden de bewakers gelijk. Die dachten al, er is iets mis met deze persoon, want hij praat niet. Hij zegt alleen maar Ross.
0: Ja.
1: En de zin, ich möchte ein solcher Reiter werden, so wie mein Vater gewesen ist. Wat natuurlijk een heel vreemde zin is.
0: Mm-hmm.
1: En die hij ook compleet gedachteloos opzij, zonder betekenis erachter te snappen. Toen is hij overal en nergens geweest. Hij is bij Georg Daumers terechtgekomen.
0: Uiteindelijk, hè?
1: Uiteindelijk.
0: Een paar pleeggezinnen.
1: Een paar pleeggezinnen, maar daar is hij echt wel een tijd geweest.
0: Een soort leraar was dat, hè?
1: Een soort leraar en ook dichter. En hij heeft een tijdje voor hem gezorgd. Hij is toen op een gegeven moment aangevallen. Of althans, dat is het vermoeden, dat weten we ook niet zeker.
0: Nee.
1: Maar hij kwam met een verwonding, kwam hij terug. Hij was een keer buiten en hij zei, hij had toen ook leren praten, want we zijn
0: inmiddels
1: een paar jaar verder.
0: Ja.
1: Hij heeft dus met die verwonding, toen is hij op een gegeven moment weer overgeplaatst. Op een gegeven moment weer rare verwondingen. En uiteindelijk is hij vermoord.
0: Ja.
1: Althans.
0: Dat is wel een sleutelwoord, want we weten eigenlijk heel weinig. Hè? Hij zou zijn hele leven in een kelder hebben gezeten en nooit gepraat hebben. Maar die pleeggezinnen, dat ging iedere keer fout. Want dan dachten ze eigenlijk van op een gegeven moment van, ja, vertrouw het niet, zijn leugenaar. En dan gebeurde er weer iets ergs met hem.
1: Ja.
0: Waarvan mensen dan ook dachten, dat heeft hij zichzelf gedaan. Nou, het zijn allemaal vragen. Hij was wel een soort beroemdheid op een gegeven moment in Europa. Hè?
1: Ja.
0: Er kwamen allemaal geleerden om naar hem te kijken en hem te onderzoeken. Ja. Wat fascineerde die mensen zo aan hem?
1: Nou, hij werd ook al het kind van Europa op een gegeven moment genoemd. Omdat dus inderdaad allemaal doktoren, ook theologen, die hadden allemaal vragen voor hem. Van, nou ja, je hebt zo lang in een afgesloten donkere ruimte gezeten, zonder menselijk contact, zonder. Want dat was dus het verhaal, wat dus ook heel vreemd was. Omdat doktoren gingen daar ook op aan. Die dachten ook, hij vertelde dat hij namelijk alleen maar roggebrood en water heeft gegeten.
0: Kijk, dus hij was ook een soort medisch wonder eigenlijk.
1: Dus ook een medisch wonder. Dus doktoren vonden hem interessant. Theologen vonden hem interessant. Ja. Misschien had hij wel, omdat hij in dat niets leefde, had hij God wel ontmoet, werd gedacht.
0: Kijk.
1: En op een gegeven moment waren er ook mensen die waren vooral geïnteresseerd van, nou, misschien kan hij wel bij mij komen wonen? Heb ik daar ook wel wat? Dan ben ik de goede pleegvader, de peetvader.
0: Laten we naar je voorstelling gaan.
1: Ja.
0: Een combinatie, begreep ik, van opera, dans, theater en mime. Je verwerkt er muziekstukken van diverse componisten in. Zoals dit, Infant Joy uit 10 Blake Songs van Ralph Vaughan Williams.

0: Ja, nu gaan we iets ergs doen, namelijk er doorheen praten. Maar wat drukt dit uit in verband met Kasper Hauser voor jou?
1: Nou ja, dit stuk komt dus uit is van William Blake. Zijn de Songs of Innocence and Experience. Dus het gaat eigenlijk over het onbeschreven blad, zijn sommige stukken. Wat voor mij heel erg voor Kasper staat, die dus in die donkere ruimte zat. Die nog helemaal geen van zijn zintuigen heeft ontwikkeld. Mm. Want dat is echt een van de kerndingen van de voorstelling.
0: Is dat ook wat je zo fascineert aan hem en waarom je een stuk over hem wilde maken?
1: Ja, eigenlijk is het omdat wij, als we heel goed kijken, en ja, we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd om dat allemaal uit te leggen, maar is Kasper iemand die we allemaal in onszelf kunnen herkennen en ons allemaal verbindt? Omdat als je al die laagjes van je ik of van je ego, ik zal, als je die eraf pelt,
0: wat hou je dan over?
1: Wat hou je dan over? En dat was wat mij trok in Kasper Hauser. Omdat hij al die laagjes niet had, die eerste 16 jaar.
0: En hoe leidt dat tot een opera? Wat ga ik zien? Wat ga ik meemaken? Wat gaat er gebeuren?
1: Kasper Hauser wordt door Jonathan Vermeijeren gespeeld. Ja. Hij is een memespeler. Hij doet ook aan method acting. Hij zit nu in mijn huiskamer. Is hij in de positie van Kasper aan het zitten? Is hij dat aan het doorleven, doorvoelen? Want het gaat eigenlijk allemaal om voelen. Omdat ik wil een beetje weg bij dat heel intellectuele bedachte, wat opera vooral heeft. Ja. En terug naar het voelen, omdat ik voel dat we met voelen eigenlijk dicht bij een waarheid kunnen komen. En dat die waarheid dus
0: maar
1: ook
0: opera,
1: in Kasper.
0: Opera is juist, dit klinkt allemaal heel klein en subtiel. Ja. En opera is groot.
1: Ja.
0: Maar hoe combineer je dat?
1: Nou ja, ik voel dus heel erg die behoefte naar die echtheid in opera. En die mis ik soms als zanger in opera of muziektheater. En dit is mijn kans om dus op deze manier theater te maken.
0: Ja, want je hebt ook bij grote operagezelschappen gewerkt en gezongen. Ja. Maar dat wil je niet meer, hè?
1: Nou, ik wil het nog wel. Ik vind natuurlijk nu dit is hele slechte reclame als ik nu zeg op de radio dat ik dat niet wil. Nou,
0: u kunt
1: wil
0: nog bellen.
1: Ja. U kunt nog bellen. Ik ben zeker nog beschikbaar zanger. Nee, maar ik vind dat maken en dat je als dat ik de mogelijkheid krijg, en daar ben ik zo dankbaar voor, dat ik opera mag maken, leven mag onderzoeken en daarmee mijn geld kan verdienen. En dat met de mensen die ik zelf uitkies, met wie ik dat leven kan delen. De zangers, acteurs, dansers. Ja, dat is toch, dan mag je toch jezelf zo gelukkig prijzen.
0: Ja, maar dan wel op een manier dat het de ziel niet verdwijnt onder de gigantische productie.
1: Nou, locatietheater spreekt me heel erg aan, dat alles meeleeft. Dan hoef je ook geen dure decors. Is ook allemaal beter voor het klimaat en voor weet ik veel wat. Dat vind ik dus ook heel fijn om te doen. En tegelijkertijd denk ik dat Kasper zich wel echt leent voor een groot podium. Want dan wordt juist die eenzaamheid van hem wordt nog schrijnender en nog zal nog beter overkomen, denk ik. Dus de voorstelling die we zondag gaan doen is echt de eerste try-out. Dus ik nodig echt iedereen uit
0: om te komen kijken. Zondag 27 september in de Celeb Studios in Wormerveer. Dank je zeer.
1: Hartelijk bedankt.
0: Morgen zit hier Wilfried de Jong.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Ja, kun je blijven staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media.